0: Goeienacht.
1: Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig, er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

Goedemorgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Bruno Mars en Risk It All op Q Music. Hele goedemorgen, het is 5 voor 5 deze donderdagochtend. Ik zou zeggen, Mattie en Marieke, de pre-party is bij deze begonnen. Hij is bij deze wel, oh god, ik moet even wachten, ik ga even mijn toeter uit mijn broekzak halen. Hij is bij deze begonnen. Nog een klein beetje inkomen, een klein beetje wakker worden ook vooral. Gisteravond was ik namelijk bij het concert van Harry Styles. Dus ik heb een kort nachtje gehad. Het was een fantastisch concert. Eerlijk is eerlijk. De beste man swingt en rent en doet druk als een echte popartiest. Hij heeft een hele goede band achter zich staan. En het was een hele leuke avond. Daarom moet ik wel een klein beetje wakker worden. Ik lag er pas om 1 uur of 12 in bed. En om 3:15 ging de wekker weer. Maar gelukkig ben ik niet alleen deze ochtend.

0: Danny die is er alweer bij. Die meldt zich in de app. En ook Jordi stuurt een audio-appje. Alles spannend, even kijken.
1: Hey Luc, goedemorgen. Ja, heb je lekker geslapen, vriend?
0: Ja, kort dus, kort.
1: Hey, wordt het voor jou nog niet te stellen dat je met je eigen Luc van de redactie Koffiecup komt?
0: Oh nee hoor, nee.
1: Die van Menno
0: ja.
1: Is een tekst mij ervan afgesleten, dus ik kan me graag aanbevolen.
0: Oh ja, dat snap ik.
1: Adjo!
0: Adjo, adjo Jordi. Ja, als ik nu mijn eigen Luc van de redactie Koffiecup krijg, ja... Weet je wat het dan is? Dan moet ik die ook allemaal weer gaan opsturen. En dan heb ik er gewoon niet zoveel zin in. Ja, dat is alleen maar extra werk eigenlijk. Jordi, goed dat je erbij bent deze ochtend, jongen. Heel erg blij mee, heel erg blij mee. Je hoort het. Iedereen is welkom bij Mattie en Marieke de Pre-Party via de app van Q Music. Zometeen het laatste nieuws. En dit is Macho Lady. Hear me tonight.

0: Ja hoor, een hele goede morgen. Tijd voor het Q Music nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel, Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercover-schip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Oh, wat is het spannend bij Mattie versus Marieke. Wordt dan vandaag de finale dag. Trading season is in ieder geval over. Q.

0: Kies.
1: Morgen.
2: Hoe is het met je, jongen?
1: Ja, goed.
2: Nou, wij zijn ook weer lekker onderweg naar Raasveld in Duitsland.
1: Oei.
2: Fijne uitzending, maatje.
1: Dankjewel, Damien. Raasveld in Duitsland. Oké, nou succes. Maak er een hele mooie rit van. En rij vooral veilig, Damien. En over veilig rijden gesproken, Jolanda die stuurt nog... Goedemorgen, op weg naar Frankrijk om te lossen. Ik wens jou een hele mooie dag toe. Groetjes, Jolanda. Jolanda, ik wens jou natuurlijk ook een fantastisch mooie dag toe. Ik zou zeggen, bon voyage.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Iedereen is van harte welkom via de app van Q Music. Zo is er ook een Mariella die zegt een hele goede morgen, Luc. Gelukkig wordt het vandaag eindelijk weer een lekker zonnig dagje hier in het zuiden. Och ja, heerlijk zeg. Oh, langzaam maar zeker komt die zon door en het belooft ook een fantastisch mooi weekend te worden. En volgende week wordt het volgens mij echt tropisch. Tropisch, maar daar zijn we nog niet. Daar zijn we nog lang niet. Vandaag gewoon donderdag. De donderdag waarop Mattie en Marieke weer de strijd met elkaar aangaan. Deze hele week hoor je Mattie versus Marieke. Gaan ze allebei met een grote rode bus het land door om challenges tegen elkaar uit te voeren. Wie als eerste 10 vlaggen gehezen heeft en dus 10 challenges gewonnen heeft... die mag zich dan van hun twee de grote, grote winnaar noemen. Het is ontzettend spannend. Het zou vandaag... wel eens de laatste dag kunnen worden. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze nek aan nek blijven gaan... en dat we morgen pas de finale dag hebben. Sowieso zometeen even kijken of Mattie en Marieke al wakker zijn. En misschien is het wel lekker dat we zometeen samen even de dag van gisteren doornemen. Want wat is er gisteren eigenlijk allemaal gebeurd? Dat hoor je zometeen weer in een hele mooie samenvatting. En deze is speciaal voor de buschauffeur Drive Safe, Miles Smith.

0: Talk To You op Q Music. Nou, dat zal ik dan maar blijven doen.
1: Mattie versus Marieke.
0: Hele goedemorgen, het is Luc van de redactie hier. Welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Of eigenlijk deze week Mattie versus Marieke de pre-party. Mattie en Marieke die hoor je de hele week door het hele land cross. En onderweg in Nederland voeren zij challenges uit. Wie de challenge wint, die mag een vlag hijsen. Is het Mattie of is het Marieke? En degene die als eerste 10 vlaggen heeft gehezen deze week, die mag zichzelf de ultieme winnaar noemen. Nou, op zich niet heel lastig, niet heel moeilijk. Maar die challenges, nou, die kunnen af en toe nog wel echt uitdagend zijn, hoor. Gisteren bijvoorbeeld. Gisteren hebben zij in totaal met hun grote rode Q-Music bus 220 kilometer gereden. Ze begonnen in Herveld in Gelderland, gingen toen door naar Deventer in Overijssel en eindigden de dag in de Wisseloord Studios in Hilversum. Maar wat hebben ze er allemaal gedaan?
1: Mattie versus Marieke.
2: Welkom bij ons op het melkveebedrijf inderdaad. Echt een schitterende zon hier in Herveld.
3: Wat is de opdracht voor ons?
2: Jullie krijgen zometeen allebei dezelfde foto van een deel van een koeienvacht. De challenge is simpel. Vind als eerste de juiste koe.
3: En John die loopt naar het hek. Hij schuift het hek aan de kant. En de 250 dames, ze trekken een sprint. Jongens, het lijkt wel de start van de Rotterdam Marathon. Niet te geloven, daar komen ze.
2: Corine, je hebt voor ons allebei een fotootje. Ach.
3: Ja, dit is voor een foto die bestaat voor 75% uit zwart. We zien één wit vlekje. Dit kan echt iedere koe zijn.
2: Oké, wij gaan het veld in. Nou, ja. Ik denk dat ik het heb.
3: Is ze nou al aan het proberen?
2: 8, 6, 4, 5. Nee, niet. Dan heeft ze een tweelingzus.
3: Wie is dit van jouw vrienden? Ja, je kan er al likken, maar ik heb liever gewoon een code.
2: Nee, sorry, je bent ook niet wie ik zoek. Nou goed, ik heb ook 13 jaar naar mijn partner gezocht. Ik heb ook uiteindelijk gevonden. Nieuwe foto.
4: We hebben dit met een foto gekregen van echt de kop van de koe. En ik heb heel veel koeien recht in de ogen aangekeken. En ik denk dat het code 9061 is.
3: Naast die kist.
2: Naast die kist?
3: Ja, Marieke, ze stond 5 meter bij die kist vandaan.
2: Nee.
3: Jongens, het is 5-5 en ik wil de koe een naam geven. Marieke, onwijs bedankt. Mijn winnende koe.
5: Jorien die staat ergens in het land. En vind je haar als eerste, dan krijg je een vlag. En dan bepaal je, gaat die vlag naar Mattie of gaat die vlag naar Marieke?
6: Ik kan zeggen dat ik in een straat sta met een... Oh nee, er komt nu al iemand naast me staan.
7: Ik ben Teerse, hoi. Nou, ik zit hier eigenlijk op kantoor tegenover. En we zagen jullie bezig met een vlag. Toevallig luisteren wij Q-Music.
6: Hij is de vlag die jij wil gaan hijsen. Oh, dit is toch de Mattie-vlag.
3: Hé, hey, wat leuk!
6: Daar ga je, Mattie.
3: Teerse, geweldig zeg.
4: Wij staan hier met Dien en Duke in Deventer.
8: Wordt vandaag door jullie een echte derby gespeeld. In de vorm van een potje voetgolf dwars door de stad. Het is de bedoeling dat je in zo min mogelijk schoppen de bal in het doel van de tegenstander krijgt.
2: Hey, Tom en Joe! Ja.
3: Hey Joe.
9: Hi. Ze noemen mij ook wel de Kruif van Q-Music. 2 weken. Nou ja.
3: 2-1, go!
10: Dit gaat niet goed!
3: Maat!
10: Hij zit water.
3: Nee! Joe! Oh mijn hemel, dit is gewoon al 10 punten.
2: Ja, mooi! Lekker, Tom. Ook nog een beetje met effect. Echt goed, hoor.
3: Nee. Oei. Die man is wel zijn uitlaat. Nee.
2: Ja! Nice! Ja, mooi. Dit is echt perfect.
3: Sorry, mevrouw. Gewoon een loeier geven, Joe.
4: We liggen nu in de patatzaak met onze bal.
2: Gadver, volle bak door de hondenkak. Daar baal ik echt van.
3: Sorry, jullie hele maaltijd was bijna van tafel.
2: Nee, niet aanraken! Nee, stop, niet aanraken! God, letters.
3: Hij ligt ervoor. Joe, kom op, jongen. Nederland wil het. Van jou.
2: Yeah! Hey,
3: we did it.
2: Winnaars.
8: Hey. Ik heb de uitslag.
3: Okay.
8: Mattie, jij hebt maar liefst 123 schoten. En Marieke, die heeft maar liefst 136 schoten.
11: Onze vriend van de avond, Lars Boelen, die staat nu bij zo'n zoekvlag, zoals we die dan noemen.
12: Ja, Wim, ik moet mijn mast even goed vasthouden, want het waait hier behoorlijk hard. Ja, ik sta bij een zoekvlag.
11: Geeft het bijna.
12: Ik sta bij een fort in Noord-Brabant. Het is Fort Lunet en Martijn wist het te vinden.
13: Mijn keuze is duidelijk. Gaan we voor Marieke hijsen.
2: Ja!
3: Alright!
2: Yes!
14: Hey jongens, met Kaantje en Mart zijn jullie ook zo vlot met een pen.
15: Wij zitten hier in de studio, in de Wisseloord Studios, en we zitten op jullie te wachten.
14: Geldt een ware tekstschrijver in jullie.
11: Marieke, omdat jij de vorige challenge gewonnen hebt, mag jij als eerste kiezen.
2: Ik ga voor
16: kraan.
11: Hey, maar dit klinkt ook leuk. Matty en Mart.
9: Ah, waanzinnig zeg.
12: Daar gaan we de studio in. Heren, goedemiddag.
17: Hey,
12: jongen.
17: Matty, jongen.
12: Het is gezellig hier. Jongens, ik heb een hit op zak.
11: We gaan vol op de emotie zitten.
12: In Nederland hangt zijn vlag uit voor jou.
17: Dat is leuk.
12: Ja. Toch? Ja. Nederland is trots op jou.
16: Wij. Iedereen is trots op jou.
18: Okay.
19: Klopt. Ik heb dit nog nooit gedaan. Spijkerbroekje, tanktop en je witte sneakers aan. Esma in je hand, je vriendinnen aan je zij. Volgens mij zag ik het goed. Jij kijkt ook naar mij. Mijn hart ging snel in koppen. Hij zat al in mijn keel. We horen bij elkaar. Ik ben niet eens spiritueel. Wat zeg je?
16: Elkaar
19: is een
16: papje.
19: Ja, daarom. Ja,
16: dus... We gaan rechtstreeks de kroeg in.
19: Is dat... We hebben
11: dit. Je bent in de studio. Marieke Elsga, kruis je papje. Hey.
20: Hier is de nieuwe single van Kraantje Papi.

0: Mattie Valk en Mart Hoogkamer met het liedje Nederland is trots op jou.
1: Iedereen is trots op jou.
2: Die zijn er terug te luisteren via Qmusic.nl en in de Qmusic app. Stemmen kan daar vanaf nu. En de uitslag is pas morgen.
3: Jemig, Mina.
4: Matty versus Marieke.
5: Wie help jij aan de overwinning?
6: Ik blijf gewoon objectief. Ja, weet ik al, wie help ik aan de overwinning niet. Matty en Marieke. Matty versus Marieke. Gaat vandaag natuurlijk verder. Als je wil weten waar zij zo meteen hun eerstvolgende challenge uit moeten voeren, blijf dan luisteren, want je hoort het na Teddy Swims, The Door, op Q Music.
7: At

0: Sanchez. Darte un beso op Q-Music, waar Marielle al eerder appte dat het vandaag in het zuiden heel mooi weer wordt volgens haar. Nou, dit is alvast een muzikale voorloper daarop. En over appen gesproken, dit is een appje van Greg.
1: Goedemorgen, Lucky.
0: Greg.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die liedjes die ze gisteren hebben gemaakt. Oh. Met Kraantje Papi en met Mart Hoogkamer.
0: Ja.
1: Morgen. Fijne dag verder.
0: Ja, Mattie en Marieke hebben allebei een liedje opgenomen. Mattie met Mart Hoogkamer en Marieke met Kraantje Papi. En jij kan in de app stemmen welk liedje je het beste vindt. Dit is die van Mattie.

meeste stemmen gelden. Dus wie mag zijn vlag hijsen? Wordt het Mattie met zijn liedje met Mart? Of wordt het toch Marieke met haar liedje met Kraantje Papi? Dat ga je later deze ochtend horen. Zometeen D. Lewis op Q Music na Davina Michelle.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Mattie en Marieke gaan vandaag op dag 4 van Mattie versus Marieke de strijd weer met elkaar aan. Wie weet als allereerste 10 vlaggen te hijsen en zo de strijd te winnen. Vanaf 6 uur kun je alles volgen via RTL 7. Dus kijk vooral mee. Dan gaan ze rijden met een grote rode bus dwars door Nederland. En over bussen gesproken, jij kan ook weer langskomen met jouw collectebus. Je mag komen collecteren voor je eigen goede doel. Wat heb je op dit moment nodig in je leven? Laat even weten in de app van Q Music en bedenk een goede pitch. Wie weet word jij dan wel teruggebeld.

0: laatste nieuws krijg je van Annemarie.
1: Hey, goedemorgen. Zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht uit nood in het Groningse Stadskanaal geslapen. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar daar zat het hartstikke vol. Het scheelde niet veel of ze moesten daar buiten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft dus op het allerlaatste moment een slaapplek geregeld. De burgemeester van Stadskanaal zegt dit lid over bij RTL.
2: Dat vinden wij in Stadskanaal echt humanitair niet oké. Dus dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen. En dat is omdat anderen hun verantwoordelijkheid niet nemen.
1: En vanochtend worden de asielzoekers vanuit het Stadskanaal weer naar Ter Apel gebracht. Het is zo vol in Ter Apel omdat er te weinig andere opvangplekken zijn in het land. Volgens het COA zijn er nu per direct 500 plekken nodig. Het had weinig gescheeld of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel van ons land, Jos Leidekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercover schip voor West-Afrika lagen te wachten naar een tip. Bolle Jos zou in Sierra Leone zitten. De operatie ging uiteindelijk niet door omdat Bolle Jos bleef zitten waar hij zat. En de organisatie achter de hulpschepen voor Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Met schepen waren zij onderweg naar Gaza. Ze hadden onder meer hulpgoederen bij zich. Op beelden is te zien hoe ze door het Israëlische leger worden tegengehouden en worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. Dan nog voetbalgrootfeest in het Engelse Birmingham, want Aston Villa heeft de Europa League gewonnen. De club speelde gisteravond de finale tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa won met 3-0. Zo klonk de laatste goal bij Ziggo Sport.
3: Buendia, lastig aan 3-0. Schitterend binnengeprikt door Rodgers, want er was nauwelijks ruimte. En nu valt het wel heel ernstig de kant van Aston Villa.
1: Het is voor het eerst in 44 jaar dat Aston Villa weer een Europese prijs pakt. Vandaag worden de spelers gehuldigd. Ze gaan zo onder meer met een bus door Birmingham. Het weer dan nog van Weerplaza blijft droog. Er is straks vrij veel zon. Temperatuur loopt ook snel op. Het wordt maximaal 23 graden vandaag.
4: Rustig nog hoor op de weg. Er is wel één stukje weg waar je beter anders kunt rijden. Dus op de A1 Amersfoort naar Eemnes, de hoogte van Amersfoort. Daar is de weg een beetje slecht. Dus moet je nou richting Utrecht, dan kun je best de Hilversum volgen. Dan pak je de A1 en de A27.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.

0: 22e van mei. Je luistert naar show 1640, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Ach, wat een heerlijke woorden rolde er net uit de mond van Annemarie dat het vandaag 23 graden wordt en dat de temperatuur ook snel stijgt. En dat is meer dan welkom.
1: Ja, vind ik echt heerlijk. We hebben hier ook bijna clear blue skies.
2: Ja.
1: En ja, hier en daar een sluimerwolkje. Ik heb ook voor het eerst deze week de blote armpjes.
0: De blote armpjes?
1: Ja.
0: Ja, fantastisch. Het ziet er waanzinnig uit. Op die blote armpjes hangt een spijkerjackie.
1: Ja, een spijkerjackie. Ik heb dat spijkerjackie wel nu nog even aan. Maar ik heb ook zonnebrandcreme hier in de tas. Want wij zijn natuurlijk veel buiten met Mattie versus Marieke. Dus je kan smeren wanneer het nodig is.
0: Ik had in mijn koffer alleen nog een winters vest over. Ja. Dus wellicht ben jij daarmee geholpen. Ja. Concurrent.
1: De redactie van de Truierader heeft weer niet eraan gedacht om even naar het weerbericht te kijken toen hij vanmorgen opstond om 5:00.
0: Ja. Hey, wij zijn op dit moment in Nijkerk. Wij gaan zo meteen rijden richting Harderwijk.
1: Is het Harderwijk? Is het toch Beesters?
0: Volgens mij ligt het in de buurt van Harderwijk.
1: Oh, het is in elk geval het militair oefenterrein. We gaan er lekker fikkie stoken op de vroege ochtend.
0: Ja, nee, we gaan je zo meteen helemaal bijpraten over wat wij daar gaan doen. Wij gaan inderdaad naar een militair oefenterrein. Ik heb het idee dat dit conditioneel nog wel eens de grootste challenge kan worden van deze week.
1: Ja, ik ben daar bang voor. Ik ben er bang voor. En ik heb net ook al even tegen Luc gezegd, want die belde, toen zaten wij nog een beetje in een redactievergadering, Mat. Maar jij bent supergoed in die ochtendchallenges. Jij hebt tot nu toe alle ochtenden heb jij de vlag gehezen.
0: Bij ochtend ligt mij goed.
1: Dat is echt jouw ding en dat weten we natuurlijk. En dan ben ik ook bang dat dit wel ook een fysieke uitdaging is.
0: Ja.
1: En daar moet ik jou natuurlijk echt maar meerdere in herkennen.
0: Nu staat er nog wel iets anders op het spel. En dat varkentje moeten wij ook nog even wassen. Er wordt namelijk nog steeds, en de afgelopen 12:00 eigenlijk, druk gestemd op twee liedjes die wij gisteren te horen hebben gebracht. Jij hebt samengewerkt met Kaantje Papi.
1: Ja, en jij samen met Bart Hoogkamer.
0: Er zijn twee liedjes uitgekomen. Ja, wij vonden het sowieso fantastisch om met die gasten in de studio te staan. Wat een droom.
1: Nou, je moet je echt voorstellen dat wij gisteren te horen kregen om 3:00. Jullie gaan zometeen om 4:00 de Wisseloordstudio's in Hilversum in. Nou, daar hebben daar hebben de Stones muziek opgenomen. Daar heeft ABBA achter de microfoon gestaan.
0: Ja.
1: En heel veel Nederlandse artiesten ook. En jullie hebben een uur de tijd om een songtekst te schrijven. En daar mag je dan vervolgens nog een beetje aan tweaken, ook met Kraantje en met Mart. En echt samen eraan werken. Maar je hebt maar een uur om het daarna op te nemen.
0: Ik vond het sowieso zo gaaf om bij de geboorte van een liedje te zijn. Achter zo'n grote mengtafel. En dan met van die getalenteerde gasten. Die dan zeggen, oh, zullen we dit zanglijntje dan nog een beetje de hoogte in doen? En zullen we hier nog een zinnetje schrappen? Dat is een heel leuk proces.
1: Ik ging er ook echt als een dure celkonijn ging ik door die Wisseloordstudio's. Terwijl Kraantje en zijn producer Bart, die waren heel chill. Dus ik zei op een gegeven moment, we moeten het nu wel echt gaan opnemen. Want hij moet over 6 minuten klaar zijn.
0: Ja.
1: Ik heb er zo op. Dus ik heb het er zo op, want Kraantje ging het al rappen en zingen. En ik deed ook 1 refreintje. Daar hebben we 3 keer langer over gedaan. En Kraan zette het er meteen op, die producer zette het in elkaar. Ik vond het een wonderenwereld.
0: Ja, ik had het vocale wonderkind Mart Hoogkamer bij me, die zo'n beetje van links naar rechts over het hele spectrum kan bewegen als het gaat om toonhoogtes. Er zijn 2 liedjes uitgekomen en die gaan we je zo meteen graag laten horen. Na Pink Back Music, dit is Sober. I don't

0: is Q Music. Mattie versus Marieke. De stand is 7-7. Kan zomaar eens een bloedspannende dag worden. Wij gaan zo meteen een koers zetten richting het militair oefenterrein.
1: Weet je dat terrein waar we heen is, dat dat een hele, hele grote zandvlakte is? Dat is een stuifzandgebied.
0: Heel groot. Dus
1: wij denken dat we misschien iets heel erg militairs gaan doen, maar uiteindelijk is het gewoon bouw het grootste zandkasteel.
0: Voordat we daar aankomen, valt er nog een vlag te verdienen. En dat doen wij op muzikaal vlak. Wij zijn de battle aan gegaan. We hebben allebei een liedje gemaakt. Wat wil je? Zal ik eerst die van mij doen? Zal ik eerst die van jou doen?
1: Nee, doe maar eerst die van jou.
0: Okay.
1: Ja. En maak ook nog even gebruik van de tijd die we hebben. Want je kan tot 7 uur stemmen en dan gaan we horen welke track de grootste hit is. Of de grootste hitpotentie heeft. Dus ja, om in de term de collector te blijven, pitch nog even je liedje.
0: Ik ben naar Mart Hoogkamer gegaan met een idee voor een liedje. Het idee is dat wij deze week natuurlijk onze vlag hijsen voor onszelf op het moment dat we een challenge hebben gewonnen. Dan vieren wij eigenlijk dat wij de overwinning hebben, dat wij een punt binnen hebben. Maar ik dacht, heeft Nederland niet nog veel meer te vieren? Zijn er niet veel meer overwinningen in heel Nederland? En ik heb daarbij een liedje gemaakt. Dus een liedje dat je kan draaien op het moment dat je je rijbewijs hebt gehaald, dat je je zwemdiploma hebt gehaald, dat je de dieren van de buren in leven hebt gehouden omdat je op ze moest passen tijdens de vakantie. Kan je dit liedje aanzetten? Als ik een videoclip zou maken, maar zover is het nog lang niet
1: kan,
0: natuurlijk.
1: Nee, maar je weet het niet, het kan hè.
0: Dan zie je wijken vol mensen die de vlag hijsen voor een ander. Dus zeg maar het hele saamhorigheidsgevoel van
1: mooi.
0: Nederland.
1: Mooi.
0: Ja,
1: en dan met die stem van Mart Hoogkamer. En ook nog die van jou.
0: Exact.
1: Hè? Astronaut is weer helemaal terug. Ja, dan heb je toch wel gewoon een mogelijke hit te pakken.
0: Mart Hoogkamer en Mattie Valk. Het liedje heet Nederland is trots op jou.

0: Nederland is trots op jou. Gisteren in première gegaan, natuurlijk in de middagshow bij Domien, waar alle grote hits en alle artiesten hun hit in première laten gaan. En dat was ook het geval voor jou en voor Mart.
1: Ja, je Martie kan hier...
0: Nee, ik wilde proberen te zingen. Mart, maar hart en Mattie, Mattie en
1: dat is nog een beetje ingewikkeld.
0: Dat is lastig.
1: Blijf nog maar even zitten, jij.
0: Kraantje en Marieke.
1: Ja, klinkt al beter, maar ook dat... Zou ik nog even niet doen. Laten we eerst even beginnen met jullie liedje. Ja. Overigens, je kunt stemmen op deze liedjes via qmusic.nl en de Qmusic app. Je kunt stemmen tot 7 uur. Ik kan me zo maar voorstellen dat je het liedje van Marieke nog niet hebt gehoord. Wat moeten we weten over jullie track?
0: Kraantje en ik zijn de studio ingedoken. We hebben echt een vrolijke oorworm te pakken, waarbij het refreintje meerdere keren terugkomt. En je moet je voorstellen dat je in een club staat of in een café en je denkt, hey, ik spot jou.
1: Hey.
0: En normaal gesproken durf ik het niet zo, maar jij bent zo leuk. Ik stap toch op je af. En dan toch met een vlotte babbel probeert in dit geval Kraantje mij eigenlijk naar zich toe te bewegen, naar zich toe te trekken. En misschien zelfs samen nog eventjes een vakantie naar Ibiza te boeken.
1: Wow.
0: Je krijgt hem niet meer uit je kop. We hebben eigenlijk een korte versie van het liedje gemaakt, maar het zou kunnen dat er een lange versie komt. Kraantje Papi en Marieke Elsinga met Hallo.

0: Kaatje Papi en Marieke Elsinga met Hallo!
1: Woehoe!
0: Ja, echt heel erg leuk. Heel leuk.
1: En natuurlijk een klein beetje geholpen door de autotune. Maar dat is... Ja,
0: dat geeft toch niet, dus helemaal geen schande?
1: Nee, daarom. Dus los van dat dat even nodig was op sommige noten... Is het ook gewoon een steltje natuurlijk.
0: Hey, ik vind het een onwijs leuk liedje. Ik zei gisteren ook al tijdens de première... Het is super sterk dat jij er in het tweede gedeelte nog een keer bij komt. Want het geeft het liedje opnieuw glans. Als je het denkt gehoord te hebben... dan kom jij nog als een duveltje uit een doosje. En je kan het best aardig zingen.
1: Nou, weet je dat dat best wel laat in het proces opkwam? Ik denk een kwartiertje voordat hij af moest zijn... waren Kraan en ik aan het tweaken met die laatste twee refreintjes. Dus ik had hem net een beetje, dat tweede refreintje... net anders geschreven dan het eerste. En toen zei ik, moet ik hem niet zingen als antwoord op... Jou. En nou, Kraan die zei ja.
0: Mooi.
1: Toen kwam het samen.
0: Geweldig zeg. Ja. Alsof ik ABBA hoor praten.
1: Nou ja, kijk, je bent gewoon een keertje bij het proces.
0: En, ja, nee. Qmusic.nl of de Qmusic app. Daar kun je stemmen op een van de twee liedjes. Welke is je favoriet? Straks direct na 7 uur krijgen wij de uitslag. En we strijden dus om een vlag. Dit is Qmusic en Zara Larsen.

0: Zara Larsen, Backy Music en Midnight Sun. Wij hebben een leuk weekje ondertussen in de collecte.
1: Ja, heel leuk. Maandag begonnen we met een slaaptent eigenlijk een voortent waarin ook de kinderen konden slapen.
0: Ja.
1: Omdat het maar gezinsuitbreiding op gezinsuitbreiding was. En het was wel de bedoeling om een beetje comfortabel op de camping te staan. Wij hebben nog automatisch gehad.
0: Ach, wat een verhaal was dat. Ja, dat was een luisteraar van ons. Die had blikken verf gekocht bij de bouwmarkt. En die moest flink remmen. Ja. Nou, the rest is history.
1: Ja, klopt.
0: Het was witte verf. Dat ging volledig over die automatjes heen.
1: En gisterochtend gezondheidsklompen voor in het ziekenhuis. Die je dan een beetje met een leuk printje, zodat het onder het pak nog wel leuk staat op de verpleegafdeling.
0: Waarmee wij willen zeggen, je mag voor alles komen collecteren. Wat heb je op dit moment nodig? Laat het weten via de Q-Music app. Hou een goede pitch en misschien stoppen wij wel wat in je collectebus. Laatste nieuws van Annemarie komt eraan en je hoort Shakira.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt... voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
7: Au.
6: Wij kunnen dat bij iWis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
8: Voordat ik hier manager werd,

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
5: 6:58. Goedemorgen. Q-verkeer. De vertragingen langer dan 10 minuten. Op de A2 een auto met pech richting Eindhoven tussen Leenderheide en De Hocht. 4 kilometer, kwartiertje. De A4 Den Haag naar Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 10 kilometer met 12 minuten. Op de A15 richting Ridderkerk. 3 kilometer, ook door een pechgeval. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 12 minuten. En de A67 Eindhoven naar Turnhout. Daar 3 kilometer tussen Leenderheide en De Hocht met 13 minuten.
6: Blijf vandaag droog. Straks is er vrij veel zon. Temperatuur loopt ook snel op. Het wordt maximaal 23 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemorgen. Zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar daar zat het vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Anders moesten ze waarschijnlijk buiten slapen. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. Wat er dan precies aan de hand is, is niet bekend. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. En het had weinig gescheeld of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte crimineel van ons land, Jos Leidekkers, zo heet hij. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercover-schip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. Ja, Bolle Jos die zou in Sierra Leone zitten in West-Afrika. De operatie ging uiteindelijk niet door omdat hij bleef zitten waar hij zat.
6: Vind ik zo mateloos fascinerend. Dus hoe moeilijk het is om Bolle Jos te pakken te krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat nu dit naar buiten is, dat ze eigenlijk weer helemaal op nul staan. Want ja. Bolle Jos komt dit natuurlijk ook ter oren.
8: Nou ja, en hij zal het toen al wel geweten hebben. Dat kan toch haast niet anders. Als hij bleef zitten waar hij zat, zou hij het dan niet geweten hebben?
6: Geen idee, dat weet ik niet. Maar het gaat om één persoon.
8: Ja.
6: Snap je? En daar zitten zoveel mensen achteraan. En toch glipt hij steeds door de vingers.
8: Nou ja, uiteindelijk zal hij toch wel een keer gepakt worden. Kijk, Taghi is natuurlijk heel lang de meest gezochte crimineel van ons land geweest. En op een gegeven moment dan dat bericht dat hij was opgepakt in Dubai. Ja, je gaat er toch wel van uit dat dat ook een keer bij Bolle Jos.
6: Ja, op een dag gebeurt het. Maar ja. man.
7: Dan iets heel anders. Het gaat over honderden fanatieke lopers die deze ochtend waarschijnlijk met wat spierpijn wakker worden. In het Olympisch Stadion in Amsterdam werd gisteren namelijk de nationale rollatorloop maar weer eens gehouden. 600 ouderen liepen een rondje in het stadion achter de rollator. Ieder jaar gebeurt dat. Deze achter om samen in beweging te blijven en een beetje plezier te maken. Nou, de middag begon gezellig met muziek, gebak en natuurlijk een advocaatje. Daarna begon de loop dan en AT5 had nog een belangrijke vraag.
9: Mevrouw, hoe rijdt hij van u?
10: Wat?
9: Hoe rijdt hij van u?
10: Prima.
9: Ja?
10: Echte Mercedes.
7: Uiteindelijk was het de 83-jarige Koos die als eerste over de finish kwam. Hij legde de ronde af in minder dan 5 minuten.
6: Hey, het scheelt niet veel of jij kan meelopen.
8: Ja, dat is echt zo. Ja, het lichaam laat het zo enorm afweten. En dan moet je nagaan, gaan we straks naar militair oefenterrein voor de challenge. Mijn onderrug is echt heel slecht, mijn rechterknie. Gisteren hadden we een challenge waarbij we een voetbal door Deventer moesten trappen. Nou, ik was heel blij dat ik hulp had van collega Tom, van Tom & Joe. Want ja, ik kon niet eens rennen. Ik kon niet eens achter die bal aanrennen.
6: Nee, als het gaat om conditie en de fysieke kracht.
8: Nou, conditie gaat nog. Conditie vlak me niet uit qua conditie.
6: Oh, sorry.
8: Maar de fysieke kracht, nee, het lichaam is helemaal stuk.
6: Nou, zo meteen gaan we dus inderdaad richting een militair oefenterrein. Hartstikke leuk.
7: Dan nog een pijnlijk foutje bij, ik kan toch wel zeggen, de collega's van een radiostation in Engeland. Die hebben namelijk per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er werd tijdens een uitzending ineens een bandje ingestart dat iedere zender klaar moet hebben liggen voor als de koning echt overlijdt. Het klonk gisteren zo.
11: This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away. As a mark of respect, we will now be playing suitable continuous music until further notice.
7: Ja, ging even mis met de fout in het computersysteem, is de verklaring. Het radiostation heeft sorry gezegd. Koning Charles, die leeft nog.
6: Nou, er vindt vandaag wel iemand een doos op zijn bureau daar. Dat kan.
8: Oei.
6: Verschrikkelijk. Zometeen Mattie en Marieke's collecte. Wat doen we in je collectebus? Je kan elke ochtend bij ons komen collecteren. Zometeen is dat Kevin. Kevin, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Mattie en Marieke.
8: Waar kom je zometeen voor?
12: Ik kom voor een nieuwe kattenbak.
13: Mattie en Marieke.
6: Na DJ Sammy en Do. En dit is eerst Shakira.

0: Bakkie Music en Zoo.
1: Kevin, waar kom je voor?
2: Goedemorgen, ik kom voor een kattenbak.
0: Nou, start je pitch.
2: Nou, 4 jaar geleden heeft mijn vrouw besloten dat ze graag een kat wilde. Onder een mom van happy life, happy wife. heb ik ermee ingestemd. Maar wel onder het mom van, ik wil wel de lusten, maar niet de lasten. Dus dat doet ze heel goed. Ze geeft de kat elke dag netjes eten, netjes drinken. Ze schoot de kattenbak en ontzorgt me eigenlijk van de verdere lasten. Maar onlangs heeft mijn kat mij toch als slachtoffer uitgekozen. Ze is een hele lieve kat. Maar ze heeft af en toe nog wel eigenaardige trekjes. Ja. En nu heeft ze besloten dat ze bang is voor het kattenluikje van de kattenbak.
1: Ai.
2: Dus als ik dan thuis kom, gaat ze voor mijn voeten zitten. En na 2 minuten zenuwachtig elkaar aankijken, weet ik eigenlijk al wat ze bedoelt. Dan is de bedoeling dat ik opsta, dat ik de kattenbak openklik, bij haar blijf staan kijken. Hoe ze heel geconcentreerd haar poepje of haar plasje aan het doen is. Vervolgens kan ik de stofzuiger pakken, want dan ligt alles onder de korrels omdat de bak natuurlijk open is. En als ze dan klaar is, kan ik de deksel weer op de pot doen.
1: Ai, ai, ai.
0: Schrikkelijk. Je wordt een soort PA van dat beest. Hoe heet die kat?
2: Guusje.
0: Guusje, je bent de PA van Guusje geworden, oké.
2: Okay. Ja, inmiddels wel inderdaad. En dat gaat dan al zo 3 keer op een avond. Dus eigenlijk om mezelf te ontlasten en om haar toch haar rustige plekje te geven, kwam ik collecteren van kattenbak.
0: Ja, precies. Ja. Je komt jezelf ontlasten voor wat betreft de ontlasting van Guusje. Ik snap hem. Ja, Kevin, kijk, je moet weten, ik begon vrij sceptisch. Want ik heb het idee dat wij elke dag een zak grind en een portie brokken weggeven, ja, voor katten. En ik heb er niet zoveel mee. Nu heb je wel echt goed gepitcht. Zo. Happy wife, happy life. En je hebt inderdaad de juiste regels gesteld binnen je huishouden. Dus ik ga je wel een klein beetje helpen. Je krijgt van mij €7,50. Want ik voel je wel, Kevin.
2: Nou, dankjewel.
1: Wat wil je nou precies voor kattenbak? Eentje zonder luik of zo?
2: Ja, we willen wel eentje zonder luik. Want anders ben ik bang dat we over een half jaar met hetzelfde probleem zitten.
0: Ja.
1: Kun je het luik niet uit de huidige slopen? Ik heb ooit gewoon het luik eruit gesloopt omdat ze er niet doorheen durfden.
2: Ja, dat hebben we ook geprobeerd, maar dat werkt ook tot op heden nog niet.
1: Okay.
2: We hopen met een open kattenbak en een nieuwe kattenbak dat het probleem misschien is opgelost.
0: Hey, en sorry, dan komt die enorme geur, die komt niet die kattenbak uit dan?
2: Nee, want we hebben nou wel al speciale korrels moeten halen, dus het is een luxe poes, want er zijn ook wel een stuk duurdere korrels. Maar ja, je moet wat over hebben voor het beestje.
1: Nee, ja, okay, dit is zo herkenbaar. Goed. Een kat verzint elke keer weer wat om je... Ja, of ze voelen, zeg maar, ze ruiken dat dit de maand is van het vakantiegeld. En dan denken ze, ja, wat zal ik eens gaan doen? Sommige katten die gaan bijvoorbeeld opeens mysterieus veel overgeven of vallen heel erg af, zodat je met ze naar de dierenarts moet, blijkt er niks aan de hand. Ze weten altijd het geld uit je portemonnee te kloppen als het er pas net in zit. Ik vind dit gewoon een hele, hele goede pitch. Het gaat me natuurlijk na aan het hart, want ik heb zelf ook een gekke kat. Dus je krijgt van mij €20.
0: Zo?
1: Ja.
0: Dat is echt een hoop geld. Hey, voordat we naar Annemarie gaan, hoe oud is Guusje? Hoe lang moet je nog?
2: Hoe lang ik nog moet met Guusje?
0: Ja, want hoe oud is ze?
2: Ze is nu 4. En ik heb begrepen dat ze tussen de 20 en 25 kunnen worden.
1: Nee, daar zou ik niet van uitgaan. Dat kan, maar ik denk dat ze met max 16 is ze wel weg, hoor. Maar goed, dan moet je nog 12 jaar.
0: Dan moet je nog 12 jaar. Ja. Oké, Annemarie, wat heb je over voor de kattenbak?
3: Ik ben echt kattenbak moe. Ik kan het woord kattenbak niet meer horen deze ochtend bij ons in het programma. Iedereen inderdaad lijkt wel voor de kattenbak te komen. Maar goed, dat hebben we net ook van jou gehoord. Ik vind je pitch wel goed. Ik denk ook, waar is jouw vrouw in dit verhaal? Maar oké, ik doe een hele kleine eruit in het zakje. €1,50.
0: €1,50. Nou, dat is niet een heel hoog bedrag. Maar inderdaad, je hebt jezelf gered met een hele goede pitch, Kevin.
2: Nou, mooi. Dankjewel in ieder geval.
1: €29 en hartelijk gecollecteerd.
2: Dankjewel.
0: Goed aan Guusje.

0: Son Mieux, Back in Music en Dark Before the Dawn. Het is 12 minuten voor 7. Er kan nog 12 minuten worden gestemd op het liedje van Marieke samen met Kraantje Papi. Of het liedje wat ik samen heb gemaakt met Mart Hoogkamer. We gaan je zo meteen twee stukjes laten horen. Als je wil stemmen, dan kan dat via qmusic.nl of de app. En degene die de meeste stemmen binnen heeft, nou, die ga je sowieso nog een keer helemaal horen. Maar die persoon die pakt dus ook een vlag.
1: Ja, oh, en dan wordt het dus 8-7.
0: Ja.
1: En dan kan het bij de volgende challenge 8-8 worden. Maar het kan ook 9-7 worden. Het kan ook een enorme uitloper betekenen.
0: Zullen we eerst even jouw tegen je laten horen? Ja. Dit is Marieke samen met Kraantje Papi. Hun liedje heet Hallo!

0: dit waren nog maar twee kleine stukjes. Hier kun je natuurlijk je keuze op baseren. In de Q-app, daar staat een polletje. Qmusic.nl kun je ze nog een keertje helemaal luisteren.
1: Ondertussen is de bus vertrokken en gaan wij richting het militair oefenterrein voor een van de grootste challenges van deze week. En dit is Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Mattie en Marieke rijden dwars door Nederland en nemen het op tegen elkaar.
1: Who run the world, girls? Who run the world, girls?
2: Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehesen.
1: Lekker bezig, Matt.
3: Ik zit al veel te veel in mijn kop.
1: Marieke, jij wint!
0: Ja! Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Mattie versus Marieke. Nu bij Q-Music.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Zo, waar is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
9: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
10: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
16: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
17: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
2: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Goedemorgen, 2 voor 7. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
14: Goedemorgen. Zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht uit nood in het Groningse Stadskanaal geslapen. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar daar zat het gisteravond laat helemaal vol. En dus regelde buurgemeente Stadskanaal slaapplekken. De burgemeester van Stadskanaal vertelt bij Hart voor Nederland dat hij daar wel zo lang mogelijk mee wilde wachten.
15: Om 341 andere gemeenten in de gelegenheid te stellen om verantwoordelijkheid te nemen om mensen op te vangen. En niet als eerste nu weer te gaan helpen, maar als allerlaatste mogelijkheid de verantwoordelijkheid te nemen.
14: Dat hebben ze dus gedaan. Het is zo vol in Ter Apel omdat er te weinig andere opvangplekken in het land zijn. Volgens het COA zijn er per direct 500 extra plekken nodig. Mensen met een huis hebben steeds meer moeite om de hypotheek te betalen, blijkt uit nieuw onderzoek. Veel huiseigenaren staan er financieel minder goed voor en lopen betalingsachterstanden op. 1 op de 10 krijgt te weinig geld binnen voor alle kosten en dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. En president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel. En dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. Er geldt inmiddels 1,5 maand een staakt het vuren, al zijn er wel meerdere aanvallen geweest. Dan voetbal. Het was een groot feest in het Engelse Birmingham. Want Aston Villa heeft de Europa League gewonnen. De club speelde gisteravond de finale tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa won met 3-0. Het is voor de club de eerste Europese prijs weer in dik 40 jaar. En de fans hadden dus een geweldige avond.
16: Absolutely amazing. Brighton was on the wall. 44 years. 3-0. Us Villa fans out tonight. 6-0 will still be out. Champions
14: again. Vandaag worden de spelers gehuldigd. Zo gaan ze onder meer met een bus door Birmingham. Het weer nog van Weerplaatsen. Vandaag is de start van een paar hele mooie dagen. We krijgen al flink wat zon, blijft droog en het wordt maximaal 23 graden.
17: Vertraging op de weg vanaf 20 minuten. Die zijn op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Kom je in 9 kilometer tussen Geldermalsen en Knoop de Everdingen. 23 minuten daar. Ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. 9 kilometer tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp met 27 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knoop de Zonzeel en Klaverpolder. 3 kilometer en 24 minuten.
18: Deze week Matty versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
19: Matty en Marieke.
13: Ja, wie van ons twee heeft gisteren het beste liedje gemaakt? Dankjewel voor het stemmen. Stembussen zijn gesloten. Wij krijgen

0: versus Marieke.
1: Nou, ik had een zonnebrilletje mee moeten nemen, want is het prachtig weer.
2: Ja, echt, oh, hè?
3: Heerlijk.
1: Stefan hier even op de plek van Mattie, want ja, ik ben een soort ceremoniemeester deze week. Mattie zit inmiddels achter in de bus, iets aan het eten.
3: Ja.
1: Hij is altijd aan het eten.
2: Ja.
1: Marieke zit stralend tegenover me.
2: Ja, ik vind het gewoon een heerlijke dag. Het is dag 4 van Mattie versus Marieke. Het zonnetje is nu ook in de ochtend lekker gaan schijnen. Al hebben we het helemaal niet gek gehad, hoor, de afgelopen dagen. We hebben echt niet in de stromende regen gestaan. Maar het idee dat het de komende dagen heel erg lekker weer wordt in Nederland vind ik super.
1: Voordat we beginnen, waar zijn we?
2: Harderwijk!
3: Harderwijk!
1: Hey, we zijn elke ochtend interactief begonnen, zo rond 6:55. Zijn jullie er klaar voor?
3: Absoluut.
1: Daar gaan we weer. In de linkerhoek, daar in de wei, was hij wel bang. Maar hij wist al vroeg te pieken. Hij vond de juiste koe al daar en noemde haar Marieke. Als ware Dennis Bergkamp won hij ook het voetballen met een beetje hulp van Joe. Want zoals Litouwers ooit mooi zei, you never
3: walk alone.
1: Precies, toen Mattie vanmorgen ontwaakte was zijn eerste gedachte.
3: Zou ik echt nooit een hond willen?
1: Hoe gaat het in de rechterhoek, zonder hulp van buitenaf, leek eerst de strijd gestreden. Maar door twee zoekvlaggen in het land werd het weer 7-7. Ja, gewoon gekregen, hè, van luisteraars Kim en Martijn. Zoals Kraantje Papi ooit mooi zei, gelukkig hangt er liefde in de lucht.
2: Oh, ik wou zeggen, ja.
1: Precies, ik snap dat je de war bent, natuurlijk net een hit. Toen Marieke vanmorgen wakker werd, was haar eerste gedachte.
2: Nou, is mijn track met Kraantje Papi het winnende liedje?
1: Wat een leuke vraag. Welkom, dit is dag 4 van Mattie versus Marieke.
3: Yeah.
1: Ja! Het is tijd voor de ontknoping.
3: Wow.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja, wel echt even spannend. We gaan er meteen in.
1: Nog even kort uitleggen. Ik heb helemaal niks gedaan. In de Wisselord Studios hebben jullie allebei een respectievelijke hit geschreven.
3: Ja.
1: Voor Kraantje Papi, Marieke, jij.
2: Ja.
1: Jij voor Mart Hoogkamer.
3: Dat klopt, ja, inderdaad.
1: Hebben ze ook opgenomen. Nederland heeft gestemd. Er zijn 10.000 stemmen binnengekomen.
3: Wow.
2: 10.000 stemmen?
1: 10.000 stemmen via de Q-Music app en Q-Music.nl. Ja, echt bizar.
2: Wow.
1: Ik ben ondertussen even een spannend muziekje aan het zoeken.
3: Ja, neem je tijd. Ik kan nog wel even duiden dat, kijk, waar die liedjes op gebaseerd zijn, is dat ik ben met het idee naar Mart gegaan om te zeggen van, joh, het thema deze week is vlaggen. Wij vieren hier de overwinning met een vlag, maar er zijn natuurlijk veel meer overwinningen in Nederland te vieren met een vlag. Dus ik heb een liedje gemaakt waar heel Nederlandse vlag op kan hijsen voor hetgeen dat hij of zij te vieren heeft.
2: Onbedoeld een zomerhit geschreven. Het gaat erover dat je iemand ontmoet in de kroeg of in de club en dat je denkt, nou, ik stap daar toch op af en uiteindelijk beland je samen op Ibiza.
3: Oh, ik ben echt gespannen.
1: Spannend, hè?
3: Ja, spannend, want het gaat wel om een vlag en het is 7-7 op dit moment, mind you.
1: Ik heb hier een gouden envelop, ga hem openmaken. Zoals gezegd, 10.000 mensen hebben gestemd. En dat heeft voor de volgende uitslag gezorgd.
3: Oei.
1: Met 66% van de stemmen.
3: Best nog spannend.
2: Ja.
1: Is de winnaar Marieke Elsie.
3: Ja!
2: Kraantje Papi, we hebben hem! Hallo, heeft gewonnen!
3: Ik kom jou even knuffelen, gefeliciteerd.
2: Oh,
3: je had ook een waanzinnig leuk liedje.
2: Zo.
3: Ik wil natuurlijk wel mijn partner Mark bedanken voor een onwijs leuke middag in de studio. Maar jullie hebben dit echt heel goed gedaan.
2: Ja, ik vind zelf ook echt een heel leuk liedje. Ik ben er heel blij mee.
1: Gefeliciteerd. Ja,
2: bedankt voor het stemmen. Deze vlag voelt zo lekker.
1: Wil ik er wel even benadrukken. Dat betekent dat de tussenstand op dit moment 7-8 is in het voordeel van Marieke.
3: Oh, spannend, man. Ja, wij gaan nu dus naar het militaire oefenterrein voor, ik denk, zeg maar, op kracht en conditie onze grootste challenge van deze week, denk ik.
2: Ja.
3: Kunnen wij nog één keer genieten dan van het liedje van Kraantje Papi en Marieke, Stefan, misschien?

0: De winnaar van de challenge, Marieke Elsinga, samen met Kraantje Papi. Mitchell stuurt in de Q-app Alex Warren. Pas maar op, morgen is de nieuwe nummer 1 in de top 40.
1: Nou ja, kijk, ik ben gewoon wel heel blij met dit liedje. En mocht je hem willen blijven luisteren, wat ik me voor kan stellen... Spotify, daar staat hij nog niet. Maar hij is natuurlijk wel te vinden op qmusic.nl. In de live blog van Mattie versus Marieke staan beide liedjes. Kun je die van Mattie en Mart ook nog lekker luisteren.
2: Oh, leuk.
1: Maar streamen, hè, streamen. Want ik kan me voorstellen dat dit wel eens een lekker zomereentje wordt.

0: Kings of Leon en You Somebody op...
1: Mattie versus Marieke.
0: Goedemorgen, de grote rode Q-musicbus van Mattie versus Marieke. Daar zit ik in en Maarten die vraagt in de app, waar staan jullie? Nou, ik zie hier een fietsbordje. Harderwijk is 2 kilometer fietsen, Hulshorst 4 kilometer, Nunspeet 7, Ermelo 6. En we staan langs het spoor tussen Zwolle en Amersfoort. Ik zie hier overal bomen, een picknicktafel, heel veel mensen in spannende kleding. Want hier is het militair oefenterrein in Harderwijk voor de volgende opdracht. Bijzonder spannend, want Marieke kwam net met haar hit op voorsprong met 7-8. En de eerste met 10 vlaggen wint deze week. Op dit moment staan Mattie en Marieke buiten de bus bij Major van Zwieten. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Stefan. Ja, Major Wouter van Zwieten. En dat is best wel heel erg indrukwekkend hoor, waar je dan naast staat. Dit is een man die volledig in camouflage gekleed is. Je ziet dan zo'n opzij hangende pet. Dat heeft meneer van Zwieten, Major van Zwieten, excuses, ongetwijfeld een naam. Hoe heet dat?
3: Een barrette.
2: Natuurlijk is dat de barrette. Kijk, je merkt hoe weinig ik van deze wereld af weet. Mattie, die staat mij nu al uit te lachen. Jij denkt dat je gaat winnen.
4: Een opzij hangende pet.
3: Kijk, zo origineel.
2: Toen de Major barrette zei, toen dacht ik, oh ja, natuurlijk is dat een barrette. Ja, Major van Zwieten, wat staat ons te wachten deze ochtend?
3: Nou, we gaan een militaire challenge doen, waarbij jullie eigenlijk moeten laten zien of jullie als verkenner heimelijk hier door het oefenterrein kunnen verplaatsen. Daarbij moeten jullie informatie verzamelen, net als echte verkenners zouden doen, in een gebied waar ook een dreiging is. Dus er zullen ook militairen zijn die jullie gaan zoeken, die jullie terug zullen plaatsen als ze jullie zien. Maar jullie worden ook geholpen, dus die details die gaan jullie zo krijgen. Oh. Er zijn alleen een paar dingen die we met jullie moeten doornemen voordat we kunnen starten. Dus we gaan zo het oefenterrein op verplaatsen. Dan gaan jullie gekleed worden, gaan jullie zelf camoufleren. Dan krijgen jullie een lesje over hoe je eigenlijk heimelijk door het gebied kan verplaatsen, wat de details van de opdracht zijn. En dan kunnen we van start.
5: Ah, ik vind dit helemaal te gek. Is het voor ons een geluk dat de zon zo mooi schijnt?
3: Hebben wij natuurlijk geregeld. Ja. Okay. Uiteraard.
2: Ja, dat maakt deze challenge wel een heel stuk lekkerder. Krijgen we ook een opzij hangende pet op?
3: Nee, maar laat je verrassen.
2: Hey, dit kan wel eens heel erg leuk worden. Wij zijn allebei groot fan van het programma Kamp van Koningsbrug. En daar zitten natuurlijk ook dit soort opdrachten in. Dus het is echt nog niet gezegd dat Mattie weer de ochtendchallenge gaat winnen.

0: Fire OQ. Goedemorgen.
1: Mattie versus Marieke.
2: Tussenstand.
0: 7-8 in het voordeel van Marieke. We zijn aanbeland bij militair oefenterrein Beekhuizer Zand bij Harderwijk. Ja, daar gaat de challenge zo meteen beginnen. Karin die zegt lekker bezig Marieke, zet hem op. Ivo die denkt dat Mattie de opdracht gaat pakken. En Carmen zegt Marieke maakt een goede kans hoor. Ze heeft 2 kinderen en dan weet je alles van militaire precisie. We gaan het merken, ik ga zo meteen bij ze inchecken. Ook het laatste nieuws met Annemarie. En deze hoor je zo, Turn the Lights Off op Q-Music.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
8: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
7: Dus nog meer vakantie voor je geld.
8: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
14: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
16: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
17: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
17: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: 7:30, goedemorgen. Ja, op dit moment staat de rode Q-musicbus van Mattie versus Marieke langs het spoor tussen Zwolle en Amersfoort. Dus zwaai even als je in de trein zit. We staan hier bij het militair oefenterrein in Harderwijk, waar zometeen de volgende challenge helemaal losgaat. Ondertussen flitsmeister verkeersinformatie op Q. Met de vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Amersfoort-Noord en Hoevelaken. 4 kilometer, 20 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Del en Everdingen. 8 kilometer met een half uur. En de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 9 kilometer, 21. 20 minuten. Dan het weer van Weerplaza. Vandaag is de start van een paar hele mooie dagen. We krijgen flink wat zon op dit moment. Ik baal ook dat ik mijn zonnebril niet heb. Het blijft ook droog en het wordt maximaal 23 graden. Het laatste nieuws met Annemarie.
10: Goedemorgen. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel, het aanmeldcentrum daar. De asielzoekers hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats in Stadskanaal, gaan zo weer terug naar Ter Apel. En de baas van het COA, die de opvang regelt, zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie in Ter Apel weer normaal te krijgen. Er lege klaslokalen deze ochtend bij een Joodse school in Amsterdam. De school blijft vandaag dicht. De politie is namelijk gebeld met een melding en neemt die serieus. Pardon. Maar wat er dan precies aan de hand is bij die school is niet bekend. 2 maanden geleden moest de Joodse school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school bezig met speurhonden. En dat had niet wil gescheeld of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte crimineel van ons land, Jos Leidekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercover schip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. Bolle Jos zou in Sierra Leone verblijven. De operatie ging uiteindelijk niet door. Ja, de reden daarvoor is niet helemaal duidelijk. En het is even oppassen als je al wat hebt ingeslagen voor de vrijdagmiddagborrel van morgen. De Aldi en Albert Heijn die roepen namelijk bakjes met cashewnoten terug. Er kunnen stukjes metaal in zitten. Bij Aldi gaat het om de ongezouten variant van de cashewnoten van het merk Trader Joe's. En bij Albert Heijn, de gezouten van het huismerk. Advies is, breng de cashewnoten terug en dan krijg je je geld terug. En gisteravond zijn de Musical Awards uitgereikt. Grote winnaars, Aletta, The Musical, Stoornis of My Life en Hadestown. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 4045.
11: Met 44% van de stemmen is de winnaar 4045 The Musical.
10: Het gaat over 2 broers die tijdens de Tweede Wereldoorlog ieder een andere kant van de strijd kiezen. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mace Case, The Hustle Race.
9: Annemarie, dankjewel. Live vanuit Harderwijk, waar zometeen dus Mattie en Marieke een challenge gaan doen. Nou, in ieder geval ga ik even

0: beetje een gekke stem zo in de ochtend. Stefan hier, hallo. Want Mattie en Marieke die hadden een beetje hulp nodig tijdens Mattie versus Marieke. Zij zijn namelijk op dit moment op het oefenterrein, militaire oefenterrein Beekhuizer Zand bij Harderwijk. Ja, normaal gesproken rond dit tijdstip ja, nee. Daar hebben Mattie en Marieke dus nu even geen tijd voor. Al zeggen ze tegen Defensie deze ochtend wel ja. Of ze geschikt zijn, daar moeten we nog achter komen. Mattie, hoe gaat het daar?
1: Stefan, ik zou willen zeggen, ben je in de gelegenheid om Kijk Live aan te zetten of RTL 7, dan wil ik dat als eerste gezegd hebben. 1 beeld zegt meer dan 1000 woorden, maar we gaan ons best doen.
2: Wij zijn in de afgelopen 20 minuten volledig gecamoufleerd. Dat hebben wij zelf gedaan. De majoor en de zijnen hebben ons gezegd, kleed je zo snel mogelijk om. En wat lag hier dan allemaal op dit oefenterrein? Nou, een camouflage overal, daar overheen gaan camouflage broekspijpen. Je trekt als een soort vogelverschrikker een enorme groen gerafelde jas aan. En toen kwam echt het huzarenstukje van het camoufleren. Je gezicht en handen volledig groen maken. Dus dan krijg je zo'n soort groen krijtje. Daar moet een beetje water bij. En vervolgens smeer je dat volledig over je gezicht. En ze zeiden hier ook tegen ons, alles wat nog je huidskleur is, gaat ervoor zorgen dat we jullie sneller gaan vinden hier op dit terrein.
1: Precies. Marieke heeft net van een angstplasje nog heel even in de bosjes gedaan.
2: Ja, ik moest echt nog even plassen. Ik dacht voordat ik dat hele camouflage gebeuren aantrek. Ja. Dus ik heb nog eventjes de billen gebloot en achter een boom geplast.
1: Ik liep hier het terrein op. Ik dacht, nou, ik ga proberen om niet vies te worden. Dat heb ik meteen overboord gezet. Ja. Want alles is nu al modderig. En ik zit al helemaal inderdaad onder de groene smeer.
2: Toch staat het jou goed, die donkergroene kleur op jou.
1: Nou, niet of het een compliment is.
2: Ja, het is wel mooi ton sur ton met de kleur van je haar.
1: Ja, oké. Okay. Nou, let goed op, want straks zie je mij niet meer, hè?
2: Hey, wij hebben nu een knalrode Q-Music microfoon vast. Ik ga je wel alvast één ding zeggen. Ik maak graag radio, maar die rode microfoon, dat gaan we even anders doen. Anders zijn we meteen gepakt.
1: Wij gaan zorgen dat die niet meer rood is. Overigens, onze microfoon gaat natuurlijk wel gewoon mee. Je kan alles volgen en zien.
2: Ja, maar ik ben wel van plan te gaan fluisteren.
0: Ja, we gaan heel zachtjes praten, Stefan. Heel zachtjes praten. Want iedereen die gaat ze straks zoeken. En zij moeten ongezien van A naar B bewegen. Hoe dat straks.

0: Berichtje van Gaby in de Q-Music app. Q-Music. Die zegt, ben ik de enige die bij dit nummer denkt aan de Masked Singer en Mattie? Nee, ik denk het niet. Net inderdaad het liedje wat hij toen deed, de Chainsmokers en Coldplay, Something Just Like This. Ja, geen masker vandaag, wel camouflage. Want Mattie versus Marieke is neergestreken in Harderwijk. En dit is de opdracht voor zometeen.
1: Nou, we gaan een militaire challenge doen, waarbij jullie eigenlijk moeten laten zien of jullie als verkenner heimelijk hier door het oefenterrein kunnen verplaatsen. Daarbij moeten jullie informatie verzamelen, net als echte verkenners zouden doen in een gebied waar ook een dreiging is. Dus er zullen ook militairen zijn die jullie gaan zoeken. Die jullie terug zullen plaatsen als ze jullie zien.
0: Spannend. Zo meteen even checken of ze er helemaal klaar voor zijn.

0: Goedemorgen, Teddy Swims en Guilty. Q-Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Neergestreken vlak langs de A28 bij Harderwijk, bij militair oefenterrein voor de volgende opdracht. Marieke, goedemorgen.
2: Ja, Stefan, goedemorgen. We krijgen de opdracht in onze hand geduwd en we krijgen er uitleg over. En de eerste zinnen zijn: verplaats zo heimelijk mogelijk van start naar eindpunt. We hebben zojuist een kompas in de hand gedrukt gekregen en we moeten richting zuid bewegen zometeen, zonder dat wij dus gespot worden door de vijand.
3: Ja, ik moet vooral zorgen dat ik mijn kompas niet kwijtraak, Stefan, onderweg. Ja, we zijn toch ook wel een beetje onder de indruk, want het voelt allemaal super officieel aan. We zien er ook echt super officieel uit. Er zijn zometeen ook drones in het spel, hebben ons net laten vertellen. Daar krijgen we zo meteen uitleg over. Dus ja, alles wordt hier in het werk gesteld om deze opdracht en de werkelijkheid zoveel mogelijk te simuleren. Dat voelt toch wel heel gaaf ook.
2: Ja, het voelt nu nog heel verbroederend tussen ons, dat we er allebei ook helemaal gecamoufleerd uitzien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een strijd en hij is er maar één zijn vlag.
3: Precies.
0: Die zitten helemaal in de camouflagekleding al. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat. Wordt ook een spannende opdracht, want Marieke kwam vanmorgen op een voorsprong met 7-8. En de eerste met 10 vlaggen in Mattie versus Marieke, die wint deze week. Hoe ze het gaan doen, dat hoor je zo meteen. Ook muziek van Mark Ember op Q-Music.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van

0: Q-Music. Welkom bij dag 4 van Mattie versus Marieke. De grote rode Q-Music-bus die staat geparkeerd langs de A28... op een oefenterrein voor militairen. Als ik hier achter me kijk, zie ik ook echt allemaal mannen... in hele enge, intimiderende pakken. Inmiddels ook helemaal ingepakt. Mattie en Marieke, ze moeten ongezien van A naar B verplaatsen straks... en ondertussen verschillende letterspotten in het gebied. Mattie, hoe gaat het met jullie?
1: Het gaat hartstikke goed, Stefan. Wij lopen op dit moment met alle mannen richting het startpunt. Wij starten overigens gescheiden van elkaar. Wij moeten dus ongezien naar een vlag zien te komen... en ondertussen herkenningspunten in de vorm van letters zien op te pikken. Maar dat moet allemaal ongezien. En de oefenvijand, zoals hier wordt gezegd, is overal. Die is in de vorm van tanks. Die hangt in de lucht met een drone. Ja, het is ook wel super cool, hoor, want... wij hebben bijvoorbeeld een telefoon meegekregen. Daarop zien wij beelden van onze bevriende drone... die ons gaat helpen om de oefenvijand te spotten. Verder hebben wij een verrekijker om ons nek. Wij kunnen met een walkie-talkie communiceren... met de mannen die de drone besturen. Wij zijn volledig gecamoufleerd. We hebben een kompas bij ons. Ja, ik vind het supervet.
2: Ik ben ook zo bang de hele tijd dat ik iets verlies. En nou zou je denken dat alleen Mattie overkomt. Maar zoveel spullen hebben we mee. Een kompas, inderdaad een telefoon... een verrekijker, dan natuurlijk nog de kaart waar je naartoe moet. Ik ben de hele tijd bang dat ik brokjes aan informatie ook vergeten ben... uit de uitleg en de briefing. Maar het staat te gebeuren. We worden neergezet en dan gaat het echt beginnen.
1: Ja, het is dus het ding. Wij moeten wel voor 9:15 binnen zijn. Hopelijk met alle letters die wij ongezien moeten spotten. Ieder letter zijn we mee geholpen. En wij, op het moment dat we gezien worden overigens... worden gespot door de vijand... dan worden wij teruggebracht naar een punt waar we vandaan komen. Dus ja, dan loop je dus onherroepelijk vertraging op.
2: Ik moet ondertussen zo lachen, want jij ziet eruit. Je bent een soort kruising tussen een dino-baby, een vogelverschrikker en een militair. Jij bent volledig groen gesminkt door jezelf. Er hangt allemaal apparatuur, maar vooral de capuchon die je op hebt... zorgt ervoor dat jij ook een soort, ja, echt een mislukte dino-baby bent. Het is echt... Ja, dit gaat gewoon nooit meer van mijn netvlies afkomen, deze beelden.
1: Dus waar zeg maar alle mannen om ons heen er intimiderend uitzien... op een goede manier, heb je dat bij mij niet?
2: Nee, ik kan alleen maar om jou. Even lachen.
1: Ja, Marieke wil met haar gaan carnavallen. Nou goed. We gaan ervoor, Steve.
0: Het gaat zo meteen beginnen. Ja, als je meekijkt op Kijklijf of RTL 7 en je denkt, waarom filmen ze alleen maar een zwevend A4'tje? Het zijn toch echt Mattie en Marieke? Ze zijn gewoon blijkbaar heel goed in camoufleren. Zo meteen gaat het van start nu op Q, Rihanna en Calvin Harris.

0: Rihanna en Calvin Harris, We Found Love op Q Music. Matty versus Marieke. Ongezien van A naar B verplaatsen op het militaire oefenterrein in Harderwijk. Ondertussen verschillende letters spotten in het gebied. Belangrijkste dat ze binnen 60 minuten bij de eindlocatie zijn. Want als ze de eindlocatie niet halen, dan zijn ze gedisqualificeerd. Matty, ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er meer dan klaar voor, Stefan. Ik sta ergens op een locatie in het bos en ik ga zo goed mogelijk ongezien alle letters proberen te signaleren.
0: Aan de andere kant, Marieke, ben jij er klaar voor?
2: Ja, zenuwachtig, maar klaar ervoor, zeker.
0: De challenge gaat beginnen in 3, 2, 1, go!
2: Oké, het is dus dat vies om heel langzaam en rustig te verplaatsen. Nou ben ik natuurlijk niet echt de type dat zich normaal gesproken langzaam en rustig verplaatst. Maar nu wel.

0: versus Marieke.
1: Het ene moment zit je lekker in de studio liedjes aan te kondigen. Het andere moment moet je ongezien van A naar B verplaatsen op militair oefenterrein Beekhuizenzand bij Harderwijk. Matty versus Marieke. Suzanne die stuurt in de Q-app. Zet hem op, Marieke. Laat maar zien wie het sterke geslacht is. En Diego.
2: Team Matty, go, go, go!
1: Matty, ben jij ondertussen aan het tijgeren door het strijdveld?
3: Nou, ik ben nog niet aan het tijgeren, Stefan. Ik heb namelijk geleerd het eerste gedeelte. Als je een beetje snelheid moet maken, dan kan je gewoon nog gewoon staan. Daarna zak je een beetje door de knieën. En uiteindelijk ga je, als je dichter bij de vijand bent of het punt waar je naartoe moet, dan ga je pas tijgeren. Dus ik loop op dit moment nog. Wat nog een beetje lastig is, ik heb geen idee hoe ver het is naar alle verschillende herkenningspunten. Hoeveel vaart ik moet maken. Ondertussen hoor ik een drone boven mij vliegen. Ik heb geleerd dat als je de drone hoort, dat de drone van de vijand is. Dus ik ben iedere keer bang dat ik gespot word. Ik ben vooral op zoek naar mijn eerste. Shit, ik zit hier trouwens. Wacht even. Je gaat ook automatisch fluisteren, ja. Ik ben heel erg bang dat die drone mij ziet.
1: Het is helemaal niet handig dat wij nu contact hebben.
3: Nee, ik weet niet. Je stoort me enorm in mijn operatie. Ik heb helemaal geen tijd voor, Stefan. Draai een liedje. Nee, ik ben enorm op mijn hoede. En ik ben Marieke ook uit het zicht verloren. Die is net 20 meter bij mij vandaan gestart. Maar die kan ik nu niet meer zien. Als ik nu voor me kijk, dan zie ik een enorme open zandvlakte. En moet ik richting het noorden lopen. Richting het zuiden. Nou goed, hindert niet. Ik moet vooruit lopen. En daar dan ergens is de eerste letter.
1: Nou, ik zou wel even goed nadenken of het noord of zuid is, Matty. Heel veel succes, zeker op die open vlakte met die drones.
3: Dankjewel, jongen.
1: Ja, dit wil je zien. Kijk alsjeblieft mee. Qmusic.nl/kijklive of RTL 7. Zometeen Somber en Homewrecker en hoe dit verder gaat.
4: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen en mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar €2 bij Burger King.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Het is 8:30, goedemorgen. Live vanaf het militair oefenterrein bij Harderwijk is dit Mattie versus Marieke. Met nu de verkeersinformatie, de A1 tussen, richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo, 7 kilometer, 3 kwartier. Dat komt door een eerdere kettingbotsing. Richting Utrecht, als je daar heen moet, zo, ik ga lekker. Volgt dan Hilversum over de A1 en de A27. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen. Daar ook door een ongeval, 12 kilometer, 3 kwartier. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Moordrecht en Reeuwijk. 8 kilometer met 3 kwartier. Vanaf vandaag komen er een paar hele mooie zonnige dagen aan. Het is nu op veel plekken ook al zonnig. Ook hier schijnt het zonnetje. Het blijft ook droog bij maximaal 23 graden. Morgen wederom zomers volop zon en maximaal 26 graden. Laatste nieuws met Annemarie.
0: Goedemorgen. Het OM wil niks zeggen over de mogelijke arrestatiepoging van Bolle Jos. Speciale politieeenheden probeerden tot 2 keer toe de topcrimineel te overmeesteren op zee voor de West-Afrikaanse kust. Maar dat ging uiteindelijk niet door. Telegraaf schrijft erover. Waarschijnlijk omdat Bolle Jos bleef zitten waar hij zit. En Joost Leidekkers, zo heet de crimineel, is de meest gezochte crimineel van ons land. Hij moet hier nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. In België moet hij ook nog tientallen jaren de cel in. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur van het aanmeldcentrum te wachten. Gisteravond stonden ze er ook al, maar het was vol bij het aanmeldcentrum. Buurgemeente Stadskanaal regelde daarom op het allerlaatste moment nog slaapplekken. En mensen met een huis hebben steeds meer moeite om de hypotheek te betalen. Het gaat om 1 op de 3 huiseigenaren, blijkt uit nieuw onderzoek. Veel huiseigenaren staan er financieel minder goed voor en lopen betalingsachterstanden op. De geldproblemen komen onder meer door de hoge energierekening bijvoorbeeld. Alles wordt duurder. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen die in de problemen komen met de hypotheek. En eens even oppassen als je wat hebt ingeslagen voor de vrijdagmiddagborrel voor morgen. Aldi en Albert Heijn roepen cashewnoten en pinda's terug. Er kunnen namelijk stukjes metaal in zitten. Bij Aldi gaat het om de ongezouten cashewnoten van het merk Trader Joe. En bij Albert Heijn de gezouten pinda's van het huismerk. Die roepen ze dus terug. Advies is, breng het terug en je krijgt je geld terug. Dan nog voetbalgrootfeest in het Engelse Birmingham. Aston Villa heeft namelijk de Europa League gewonnen. De club speelde gisteravond de finale tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa won met 3-0. En het is voor de club de eerste Europese prijs weer in dik 40 jaar. De fans hadden dus een geweldige avond.
1: Absolutely amazing. Writing was on the wall. 44 years. 3-0. Us Villa fans out tonight. 6-0 will still be out. Champions again.
0: En vandaag worden de spelers van Aston Villa gehuldigd.
23: Annemarie, dankjewel. Ja, wij zijn op dit moment met stille trom Mattie en Marieke aan het aankondigen. Of aan het aanmoedigen met olé olé. Want zij moeten zich geruisloos verplaatsen over het militair oefenterrein hier bij Harderwijk.
2: Mattie en Marieke.
23: Grap is wel, de meeste mensen hebben

0: Josh Project en Infinity.
1: Mattie versus Marieke.
0: De Q-musicbus van Mattie versus Marieke staat bij Harderwijk, vlak langs de A28 bij militair oefenterrein voor de volgende opdracht. En Mattie en Marieke zijn helemaal in de camouflagekleding. Zij moeten ongezien van A naar B verplaatsen hier, Beekhuizer Zand, het oefenterrein dus. En uiteindelijk letters verzamelen. Heel veel mensen vragen zich af, hoe zit dat dan met de cameramensen? Want dan worden ze toch gelijk gespot? Nou, ik kan je vertellen, die stonden hier vanmorgen ook met geknepen billetjes in de bus. Want toen kregen zij te horen dat ook zij volledig gecamoufleerd het veld over moesten. Ik ga even inchecken. Marieke, wat is jouw status over?
2: Status is dat ik heel goed dekking heb gezocht voor de tank. De vijand kwam over het open veld met de tankwagen. We werden geïnformeerd door de Puma. Dat is het vliegtuig dat voor ons in de lucht hangt. Hier. Wacht, Porto. Oké, Puma geeft dus nu door. Dat is het vliegtuig dat hier in de lucht hangt. Dat de vijand in zuidwestelijke richting onze kant op komt. Ondertussen probeer ik zo goed mogelijk de borden met letters te lezen. Ik heb het idee dat ik een... Sorry, ik hijg ook heel erg. Ik zie een nieuw bord met een nieuwe letter volgens mij. En dus ik ga tijgerend richting mijn doel. Om zo ook weer een nieuwe letter te kunnen opschrijven. Ja, dit is top. Dit is top. Maar hebben ze geen bereik meer met mij.
0: Jazeker wel, Marieke. Ik zit gewoon gespannen te luisteren. Ik hoor het ook helemaal kort aandacht van je.
2: Oh nee, oké. Ik hoor helemaal niks meer, weet je wel.
0: Ik durf steeds niks te zeggen, Marieke.
2: Nee, ik snap het. Ik heb dus ondertussen ook om contact zeg maar met radio te houden. Met de bus heb ik dus ook één oortje in. Hoorde ik net Guru Josh Project Infinity. En ondertussen ben ik een militaire oefening aan het doen. Ja, dat is vrij apart, kan ik je zeggen, hoor.
0: Nou, bij deze, de andere liedje Stella Lefty Boston. Geniet ervan daar.
2: Ga ik zeker.

0: Hemel, als je meekijkt op Kijk Live en RTL 7... dan heb je het misschien net meegekregen.
1: Q-music. Mattie versus Marieke.
0: Mattie en Marieke moeten ongezien van A naar B verplaatsen... op het militair oefenterrein Beekhuizenzand bij Harderwijk. Belangrijk is dat ze binnen de tijd binnenkomen... want anders heb je sowieso verloren. Ze moeten namelijk letters spotten. Beter één letter en op tijd binnen dan twee letters en niet op tijd binnen. Maar het allerbelangrijkste is niet gepakt worden. Marieke.
2: Ja. Ik ben nog niet gepakt. Ik ben aan het verstoppen op dit moment voor de drone. Ik heb zojuist Puma, dat is het vliegtuig dat aan onze kant staat, gevraagd om beelden te geven van de tank die op de open vlakte aan het rijden is. Zij zijn druk bezig om dat voor mij in beeld te krijgen. En ik heb het idee dat ik heel wat meters hier vandaan Mattie hoorde schreeuwen, maar ik ben er niet zeker van.
0: Ik ga jou wat informatie geven, wat intel vanuit de bus.
2: Ja.
0: Mattie is zojuist gespot door het zoekteam.
2: Nee.
0: Wordt ingerekend en teruggeplaatst in het speelveld.
2: Fantastisch. Want hij liep namelijk qua meters zeg maar voor op mij. Af en toe zag ik hem een stukje verderop, zag ik hem zitten. En toen dacht ik, ja, als hij hier al is en evenveel letters heeft weten te spotten op de borden als ik, ja, dan gaat hij eerder binnenkomen. Want het is ook uiteindelijk zo, als we allebei evenveel letters hebben weten te spotten, het zijn er in totaal 5, dan telt de tijd, de snelste tijd. En je moet inderdaad voor 9:15 binnen zijn. Dus ik wacht nog even deze drone af, Stefan. De drone gaat recht over mijn hoofd. Echt recht over mijn hoofd. En dan hoop ik dat ik niet word ingerekend.
0: Oké, stop maar met praten.
2: Ja.
0: Succes.
2: Fuck, die drone. Die hangt recht boven ons. Hangt toch recht boven ons?
0: Oké, hoor hem.
2: De drone gaat weg. De drone gaat weg. Is hij weg? Volgens mij is hij weg.
0: Hij is weg. Go.
2: Ja, oké.
0: Succes, Marie.

0: tussenstand.
1: 7-8 in het voordeel van Marieke. Op dit moment moeten zij ongezien van A naar B verplaatsen op militair oefenterrein Beekhuizerzand bij Harderwijk. Ze zitten volledig in de camouflage. Ook de cameramensen die zich bij zich hebben. Ja, het is ontzettend spannend. Drones boven hun hoofd. En wat er net ook nog is gebeurde, Matty werd gepakt. Hij is een stuk teruggeplaatst. Dat maakt de strijd een stuk interessanter. Zou het 7-9 worden? Ze hebben tot exact 9:15. Matty, als je me hoort, sterkte jongen. Zometeen Overbach, Miles Away. Misschien iets te toepasselijk, sorry.
0: Matty en Marieke rijden dwars door Nederland en nemen het op tegen elkaar.
2: Who run the world, girls? Who run the world, girls?
3: Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehesen.
2: Lekker bezig, Mat.
4: Ik zit al veel te veel in mijn kop.
0: Help jij aan de overwinning? Matty versus Marieke. Nu bij Q Music.
5: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je SurePay.eu gebruikt, weet je het for sure.
6: Matty versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op Corendon.nl. Corendon.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
17: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
20: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
20: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers.

0: flex of a oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: 1 over 9, goedemorgen. Q-music nieuws van nu.nl. Annemarie Rozing.
6: Goedemorgen. Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de hypotheek. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Steeds meer huiseigenaren hebben betalingsachterstanden. 1 op de 3 krijgt net genoeg of zelfs te weinig geld binnen voor alle kosten. En als een record. Deze expert legt bij de NOS uit waardoor steeds meer mensen het financieel zwaar hebben.
7: Hogere rente. Die rente wordt natuurlijk weer veroorzaakt door allerlei internationale problemen. Daarbovenop komen natuurlijk nu hoge energieprijzen. Wat ons het meest zorgen baart is dat dit onderzoek eigenlijk grotendeels is uitgevoerd voor de recente oorlog in Iran. Dus die komt er nog bovenop.
6: Vooral middeninkomens en jonge mensen hebben moeite met het betalen van die hypotheek. Grote zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteravond was het daar te druk en het scheelde niet veel of tientallen asielzoekers moesten buiten slapen. Ze konden op het laatste moment toch nog ergens worden opgevangen in buurtgemeente Stadskanaal. Het Rode Kruis houdt zijn hart nu alvast voor vanavond.
8: De situatie wordt natuurlijk ook steeds groter, want er komen ook vandaag mensen aan. En er zal een deel van hen ook niet naar binnen kunnen op het aanmeldcentrum. Dus die komen erbij. En dan wordt de groep dus steeds groter en moet voor deze groep weer een plek gevonden worden.
6: Volgens het COA, dat de opvang regelt, zijn er per direct 500 extra plekken nodig. Het Openbaar Ministerie wil niets zeggen over de mogelijke arrestatiepoging van Bolle Jos. Volgens de Telegraaf zouden speciale Nederlandse eenheden afgelopen maand 2 keer hebben geprobeerd de drugscrimineel te overmeesteren. Dat moest gebeuren op zee, toen Jos Leidekkers van Sierra Leone naar Liberia zou varen. Uiteindelijk ging de operatie op het laatste moment niet door. Waarom niet, is niet helemaal duidelijk. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. En het Amphia ziekenhuis in Breda heeft het zo gehad met mensen die op het terrein rondom het ziekenhuis maar blijven roken, dat ze iets nieuws hebben bedacht. Er staat nu binnen in de hal van het ziekenhuis een zogenoemde peukenzuil. Het is een grote glazen pot met daarin 10.000 opgerookte sigaretten die in een paar dagen tijd rondom het ziekenhuis zijn verzameld. Moet rokers vooral bewuster maken. Volgens het ziekenhuis trekken mensen zich namelijk niks aan van de beveiligers en de verbodbordjes, waarop staat dat het verboden is om te roken. Het weer dan nog van Weerplaza. Ja, nu veel plekken is het al lekker zonnig. Het blijft ook droog vandaag, maximaal 23 graden. Morgen lijkt wel zomers, volop zon en maximaal 26 graden.
5: Het goede nieuws, Annemarie, dank je wel. Flitsmeister verkeersinformatie, 3 wat langere vertragingen op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen, 9 kilometer en een half uur. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen BV.

0: Overbag op Q-Music.
1: Q-Music.
2: Mattie versus Marieke.
0: Dag 4. Vlak langs de A28 bij Harderwijk ligt militair oefenterrein Beekhuizer Zand. Het is een prachtige omgeving hier met heel veel groen. Alles staat hier in bloei, maar heel veel tijd om ervan te genieten. Dat hebben Mattie en Marieke niet. Nog exact 5 minuten hebben ze de tijd om naar het eindpunt te komen met de letters die ze onderweg hebben verzameld. Eerder werd Mattie al te grazen genomen door de vijand. Of dat invloed heeft? Het zou kunnen. Uiteindelijk moeten ze gewoon allebei op tijd binnen zijn. Dus misschien is Mattie wel op tijd binnen met 1 letter en Marieke te laat met 3 letters. Ik roep maar wat. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Ze hebben nog 4 minuten de tijd om binnen te komen. En daarna hoop ik hier een winnaar te kronen en een vlag te hijsen.

0: Alarmschijf en Foute Anthem, K3 en Donnie Schaduw.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, Schaduw was net ook wel de vriend van Mattie en Marieke. Vlak langs de A28 bij Harderwijk ligt militair oefenterrein Beekhuizer Zand. En Mattie versus Marieke bereikt hier een kantelpunt. Als Marieke wint, dan staat zij op matchpoint. Het was aan hen de taak om van A naar B te verplaatsen over het terrein, terwijl de vijand ze probeerde te pakken. En de tijd zit er ondertussen op. Wie de eindlocatie heeft gehaald en deze challenge wint, dat gaan we nu checken. Marieke, jij staat bij Major van Zwieten.
2: Ja, ik sta zeker bij Major van Zwieten. Ik ga je wel even zeggen, ik leun op Major van Zwieten. Ik ben, ik denk een minuut of 12 voor checkpoint, voor het eindpunt. Eigenlijk ben ik behoorlijk door mijn voeten gegaan. Maar echt behoorlijk. Dus ik heb ook de medic opgeroepen op de porto. Die heeft gecheckt of het niet gebroken was. Dat was het niet. Toen kon ik door. Toen wilde ik door. Maar ik baalde. Want ja, ik had toch echt het gevoel dat ik op voorsprong stond van Mattie. Want Mattie, jij ging ook heel lekker.
3: Ja, ik ging wel lekker. Maar ik vrees dat ik iets vergeten ben. Maar goed, dat past volledig bij mijn karakter. Maar we gaan het zien wie er gewonnen heeft.
2: Major Wouter van Zwieten, jij hebt gecheckt of wij alle checkpoints hebben gezien. Jij weet dus wie de winnaar is.
4: We hebben ondertussen een winnaar die bekend is geworden. Maar wat ik vooral echt heel mooi vind is om te zien hoe jullie ook doorgepakt hebben. Ook het laatste stukje hier op de open vlakte. Je liep voor, maar met pijn in de enkel. Mattie rende voorbij, maar wilde volgens mij eigenlijk niet er voorbij rennen.
3: Nee,
5: zag ik, dat je ongemak?
3: Ja, ik wil natuurlijk niet winnen van iemand die net 10 minuten geleden door de enkel is gegaan. Dus ik dacht, ik ga naast je lopen. Ik vond dat iets vriendelijker. Overigens wil ik wel even zeggen, Wouter, dat meen ik echt. Kijk, wij zijn natuurlijk een spel aan het spelen. En dat is echt super tof. Kijk, het mooie aan jullie vind ik, jullie zijn ook echt bereid als het te doet om je ook echt in te gaan zetten. En dat is toch wel echt een ander ding. Dus ik vond dat super tof, want het is echt, we hebben hier echt een simulatie van een levensecht gebied. Echt alles is in het werk gesteld. Dus echt bedankt daarvoor. Ik vond dat super, super gaaf.
4: Ja, gaaf om te horen. En jullie hebben er een beetje aan mogen proeven. Kijk, we zijn natuurlijk ook aan het zoeken naar collega's. We zoeken nieuwe verkenners, we zoeken nieuwe drone-operators. Dus voor mensen die luisteren, die kijken. De mogelijkheid is er om ook bij Defensie te komen werken. Dus pak die vooral.
3: Ja, super cool.
4: Ja.
2: Dan nu, waar het echt om draait. De uitslag. Wie wint deze challenge? Wordt het dan 9-7? Of komt het toch weer op die gelijke stand en wordt het 8-8? Major van Zwieten.
4: Ik heb een kleine aanloop nodig. Want we hebben al gehoord dat Mattie eerder binnenkwam. Dus je was, ondanks dat je het ongemak voelde, al toch wel als eerste naar me toe gerend.
3: Ja, ik heb wel twee stappen extra.
4: Ja. Dus jij hebt dat halve punt voor degene die als snelste binnenkwam. Maar de juiste letters in volgorde waren Echo, Romeo, India, Papa, Victor.
2: Dat heb ik.
4: En Marieke had dat. En jij had dat niet, Mattie.
3: Nee, ik weet het. Ik weet het. Ja, ik ben onderweg mijn briefje kwijtgeraakt waarop ik de letters had geschreven. Ja, ergens in het bos ligt een blaadje met letters erop. Dus iemand komt dat hier nog tegen op de vlakte.
4: Ik denk het. En het was dus een heroïsche strijd waarbij jij wel heel snel was.
3: Ja.
4: Maar waarbij uiteindelijk Marieke het meest zorgvuldig was. Jullie waren allebei op tijd. Dus Marieke, jij hebt gewonnen.
2: Ja! Ah, te gek! Ah, yes! Oh, dan ben ik heel blij.
4: Goed verhaal. Met een geblesseerde enkel over de finish gekomen en de beste score. Dus ik mag jou de rode vlag geven.
2: De blauwe is van mij, Major.
4: De blauwe vlag kan je geven, alsjeblieft.
2: Dankjewel. Ik ga hem met veel trots hijsen. Ik hinkel eventjes Stefan richting de vlaggenmast. En dan ga ik hem hijsen. En dan staat het dus 9-7.
6: Mattie versus Marieke.
1: Tussenstand.
0: Inderdaad, 7-9 in het voordeel van Marieke. Matchpoint en de volgende challenge.

0: Music. Live vanaf
1: Harderwijk, waar een militair oefenterrein is en Marieke net officieel de 7-9 heeft gemaakt. Dat betekent matchpoint. De volgende challenge zou beslissend kunnen zijn in Mattie versus Marieke. Ze komen langzaam terug naar

0: Afrika. Ook deze van David Guetta, Alphaville en Ava Max hoor je zo op Q Music.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Oh, oh,
5: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.

0: maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: 9:30, goedemorgen. Live van naast de A28 hier zo bij Harderwijk. Daar staan we. Een snelweg waar je trouwens lekker door kan rijden. Wij staan stil met de Mattie versus Marieke bus, waar jij ook stil staat. Vertraging van een half uur of langer. De A9, Alkmaar Amstelveen. Tussen Beverwijk en brug over het zijkanaal C. 6 kilometer, ruim een uur vertraging daar door reddings- en bergingswerkzaamheden. En de A59, Os-Zonzeel, tussen Paalgraven en Os. 5 kilometer, 3 kwartier vertraging. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen, moet je naar Den Bosch. Volgt dan Eindhoven over de A50 en de A2. Sterkte daar. Dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken is het al zonnig, dat blijft het ook. En droog bij maximaal 23 graden. Morgen ook echt mega zomers. Volop zon en maximaal 26 graden. Domien zou zeggen, de korte broek die kan wel aan. Laatste nieuws krijg je van Annemarie.
15: Goedemorgen, Stefan. De Groningse commissaris van de Koning doet een dringende oproep aan gemeenten om asielzoekers op te vangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer is. Hij hoopt massaal buiten slapen, zoals 4 jaar geleden, te voorkomen. Dat zei de commissaris bij de NOS. Gisteravond laat moesten asielzoekers hals over kop naar buurgemeente Stadskanaal om daar te slapen. Inmiddels zijn ze wel weer terug in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dan een heel triest verhaal uit Portugal. Daar zijn 2 kinderen van 3 en 5 jaar oud huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongetjes vertelden dat ze door hun moeder en stiefvader waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. De jongens zijn opgevangen door de kinderbescherming en de politie is op zoek naar de moeder en de stiefvader dus. Hij gaat oud-topadvocaat Ines Weski de gevangenis in? Nou, dat weten we vandaag. Vanmiddag is de uitspraak in de zaak tegen haar. Ze wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridwan Taghi. Ze was een advocaat, maar ze zou criminele berichten hebben doorgespeeld van en naar de gevangenis. Weski ontkent dit. Justitie wil dat ze 4,5 jaar de cel ingaat. De uitspraak begint om 1 uur. Ja, voor veel mensen toch wel het favoriete momentje van de week, de borrel. En die lijkt steeds populairder te worden. 1 op de 3 borrelt inmiddels iedere week. En 1 op de 5 doet het ook iedere week op hetzelfde moment. Op de vrijdagmiddag bijvoorbeeld. En dat doen we dan vooral voor de gezelligheid. Niet zozeer omdat we dan alcohol kunnen drinken. De borrelplek is ook flexibel, waarvoor het sommigen neerkomt op een hapje en drankje in de woonkamer of op het balkon. Kiest 1/3 er liever voor om naar een café of een restaurant te gaan. Dan nog even terug naar het weer, want we krijgen dus een paar heerlijke dagen met veel zon. Vandaag 1 graadje of 20, maar de komende dagen loopt de temperatuur snel op. Morgen zelfs 26 graden, dit weekend rond de 30. En de zon gaat ook flink schijnen, want voor het eerst dit jaar wordt zonkracht 6 verwacht. Dat is vrij hoog, de hoogste zonkracht is 8. Advies is daarom nog maar eens, smeer je goed in, ook vandaag al.
14: Smeren en hydrateren. Annemarie, dankjewel.
0: Mattie en Marieke.
14: Zou je niet verbazen, veel mensen

0: Cursus Marieke.
1: En as it was, goedemorgen, 8:08 inmiddels. Vlak langs de A28 met de grote rode Q-Music Mattie versus Marieke bus bij Harderwijk. Daar ligt militair oefenterrein Beekhuizen-Zand. Mattie versus Marieke bereikte daar een kantelpunt, want ze won voor het eerst een ochtendchallenge. En daardoor staat Marieke nu op matchpoint 9-7, of eigenlijk 7-9 in het voordeel van Marieke. Ja, zoveel lieve berichtjes in de app ook. Marieke, je bent een big ol' you go girl. Minder lieve berichtjes. John, Mattie, jongen, wat is dit nou met boze smileys? Miranda zegt, yeah, Marieke, zet hem op zoals ik eerder al typte. Powervouw. Greets uit Den Haag. Kees zegt, wat heerlijk dat Mattie ook zijn spullen weer kwijt is. Hij zou ook geen beste militair zijn, ben ik bang. Nou, gelukkig is die radio-DJ. En Fanny zegt, toppie Marieke, goed gedaan. You're a winner, girl. Ja, en ik zei net ook, ik krijg in de app verbazend veel berichtjes binnen. Verzoekjes voor het liedje van Marieke. Cody zegt, hallo, kunnen jullie niet nog een keer hallo draaien? Zo'n leuk en lekker nummer. Hier op kantoor hebben we allemaal gestemd. En wat is het een lekker liedje tijdens het werken. Yvonne stuurt ook goedemorgen. Zou je hallo van Marieke Elzinga een kraantje papi willen draaien? Ja, gistermiddag doken Mattie en Marieke respectievelijk de studio in met Mart Hoogkamer en kraantje papi om een hit te schrijven. Zij hebben dus de tekst geschreven. Nou, dat ging bij Marieke echt van een leien dakkie.
2: Kraan, we gaan een hit maken. Dat gaan we echt doen.
3: Heb je maar, rap? Je hebt een rap.
2: Maar ja, okay. Klopt. Ik heb dit nog nooit gedaan. Spijkerboekje tankt op en je witte sneakers aan. Esma in je hand, je vriendinnen aan je zij. Volgens mij zag ik het goed. Jij kijkt ook naar mij. Mijn hart ging snelle koppen. Hij zat al in mijn keel. We horen bij elkaar. Ik ben niet eens spiritueel. Mag ik naar je toe? Want dit is wat ik zoek. Vind je het goed als ik nu een pizza boek?
3: Hallo.
1: Ja, Kraantje dacht in eerste instantie dat zij het zelf zou rappen. Dat had ook prima gekund. Maar het werd toch Kraantje Papi. Jij kon stemmen op jouw favoriet. Vanmorgen was daar de uitslag. Marieke won met 66% van de stemmen. Daarom nu de song nog een keer. Kraantje, kondig hem maar aan.
4: Hier is de nieuwe single van Kraantje Papi, genaamd Hallo, geschreven door Marieke Elzinga.

40 hitwaardig komt binnen in de Q-Music app van Evelien. Yeah. Het is haar liedje samen met Kraantje Papi. Zometeen de volgende locatie van Mattie versus Marieke.

0: Jordi versus Marieke.
1: Tussenstand.
2: 7-9 in het voordeel van Marieke Elsinga. Wij staan hier langs de 28. Ik ben het helemaal vergeten waar we nou staan. Sorry. In ieder geval bij een militair terrein. Links van de bus zie ik nou inmiddels weer een glimlach bij Mattie Valk. Je staat bij picknicktafels een welverdiend eitje te klappen.
3: Ja, klopt. Ik kan er ook van genieten dat wij soms niet meer weten waar we zijn in Nederland.
2: Ik heb geen idee.
3: Als je nu zegt dat we op Texel staan, dan geloof ik het ook.
2: Maar je staat toch echt op een militair terrein nog in de halve camouflage.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, we zijn heel even aan het bijkomen van onze challenge van zojuist. Marieke is nog even onderzocht door de medics. Nou, het valt allemaal gelukkig mee. Mattie versus Marieke kan gewoon door. Stefan, we hebben alles gegeven. Ik ben nog gecamoufleerd. Heel mijn rode plopkap van de microfoon die slaat groen uit. En ik ben klaar om de volgende locatie te horen. Wij zijn klaar om de volgende locatie te horen.
2: Nou, daar ben ik blij om, want ik dacht, even, daar heb je geen zin meer in. Maar je wil het horen?
3: Nee, natuurlijk.
2: Komt-ie.
4: Hoi, ik ben Serge en ik wil jullie graag uitnodigen in de tuinen van het prachtige landgoed Zonneheuvel in Dolgen. Ik hoop dat jullie vroeg onder de wol gegaan zijn, want leiderschap en kalmte zijn essentiële eigenschappen die jullie straks nodig zullen hebben voor de volgende challenge. Zorg ook dat je twee luisteraars per persoon uitnodigt die jullie straks kunnen komen helpen. Tot zo.
5: Leiderschap en kalmte. Dat klinkt heel erg goed. Dat klinkt iets minder fysiek.
3: Nou, wij zijn zometeen natuurlijk ook onzichtbaar in die tuinen. Dus ik zou alvast tegen de luisteraars willen zeggen, wij zijn er wel. Kom ons helpen.
2: Wil jij Mandy of Marieke versterken? Ze hebben je nodig. Laat het weten in de Q-Music app. Eet smakelijk, jongens.
3: Dank u.
2: Welverdiend, welverdiend. Zometeen ook het Foute Uur met Menno Barreveld. Wil jij deze horen van S-Club 7? Bring it all back. Je kan stemmen op Q-Music.nl of de Q-Music app. Of deze. Oh, Pasillo Mela en Maria. Laat het weten. Veel plezier zo met het Foute Uur en Menno Barreveld op Q-Music.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt.
9: Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof! Voor Almof.
12: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
17: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
18: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas. Zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
2: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
1: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
11: Goedemorgen. De Groningse commissaris van de Koning doet een dringende oproep aan gemeenten om asielzoekers op te vangen, dat er in Ter Apel geen plaats meer is. Hij hoopt massaal buiten slapen, zoals 4 jaar geleden, te voorkomen, zei hij op Radio 1.
12: Op korte termijn hoop ik vurig dat gemeenten elders in Nederland zeggen, dit is een noodsituatie die we niet tot over de Pinksterdagen laten bestaan. We schieten nu te hulp.
11: Het Rode Kruis blijft paraat staan bij Ter Apel. Vrijwilligers delen onder meer eten en drinken uit en bieden een luisterend oor aan de asielzoekers die niet naar binnen kunnen. Voetballer Ruy Vloed is weer vrij. Afgelopen 2,5 jaar zat hij in de gevangenis voor een dodelijk ongeluk. 5 jaar geleden reed hij met te veel drank op een gezin aan op de snelweg. Daarbij kwam een kind om het leven. Ruy Vloed voetbalde onder meer bij PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo. Op zijn sociale media schrijft hij dat de afgelopen jaren een stille leermeester zijn geweest en dat hij dankbaar is voor de mensen die hem trouw bleven. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel. Dat gesprek liep volgens bronnen bepaald niet soepel. Trump wil een militaire aanval op Iran uitstellen voor onderhandelingen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. Er geldt inmiddels 1,5 maand een staakt het vuren, al zijn er wel meerdere aanvallen geweest. De Consumentenbond en 28 Europese soortgelijke organisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt 18 graden aan zee en kan wel 23 graden in het binnenland worden. En morgen kan het wel 26 graden worden.
10: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 13 files. Ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Dat zijn er 4. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Lingenbrug en Evelingen 8 kilometer, vertraging 23 minuten. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en de brug over het Zijkanaal C 6 kilometer. De vertraging is lang daar, 56 minuten. Dat komt omdat er reddings- en bergingswerkzaamheden uitgevoerd worden door een ongeluk dat daar gebeurd is. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer, vertraging 23 minuten. 23 minuten. En de A59 Os richting Zonzeel tussen Paalgraven en Os. Ongeluk 5 kilometer, vertraging is daar 50 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A16 van Dordrecht naar Breda. Controle bij hectometerpaal 53,9. Het is donderdagochtend. Ben je erbij vandaag? Laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je druk mee bent. Ja, en donderdag is altijd speciaal, hè? Op donderdag dan doen we dat inklokken niet met tekst, maar met foto's. Dus een foto van je klus, van je uitzicht, van je collega, van je bed of je good hair day. Ik zit zelf trouwens in team bad hair day vandaag een beetje. Maar vanmiddag naar de kapper. Dan zit mijn haar een beetje goed op de vakantiefoto's, want ik heb de komende 2 weken vrij. Er zit zin in. Maar goed, ik dwaal af. Klok jezelf in, stuur hem richting de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup?

0: het is echt een toepasselijk liedje van vandaag. Het is namelijk de internationale dag van de thee. Ja. Pala en Badu. En Liberté.
1: Ja. Ja, ja, Menno, daar zijn we weer. Bij jouw show net als de vorige keer.

0: Inklok vandaag stuurt een foto van zijn collega en een ketel. En hij zegt erbij, lekker keteltje aan het hangen in Bunnik met mijn maat Ricardo. Karin die stuurt een foto van de tuin. Die ligt helemaal overhoop. Project Tuin noemt ze het. Michelle stuurt een hele cute foto van een kitten. Moeten ze verzorgen. Ze is gastgezin voor kittens. Jos die stuurt een foto van het interieur van zijn vrachtwagen. Willem Poortinga die klokt zich in. Die stuurt een foto van een trekker. Dagje broccoli planten. Ik zie ook mensen trouwens die zeggen dat ze kunnen helpen in Doorn. Mattie en Marieke die zijn onderweg naar Doorn voor Mattie versus Marieke. En daarbij hebben ze ook 4 mensen nodig die kunnen helpen bij de volgende challenge. Dus meld je in de Q-app als je dat kunt. Helpen in Doorn. En Jessica, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Jij hebt een foto gezet. Ik zie wat kleding.
1: Ja, klopt.
0: En dat ben je op Vinted aan het zetten.
1: Ja, klopt.
0: Hoe gaat het?
1: Een beetje recyclen. Nou, ik ben ziek thuis en ik verveelde me. Ik denk, ik moet een beetje in de benen. Ik ga wat shirts op de foto zetten.
0: Ja. Oké, maar je vindt het wel heel veel werk, lees ik hier.
1: Ja, heel veel werk, ja. Het is echt heel veel werk dat je alles precies op de foto moet zetten.
0: Ja.
1: Maar, ja.
0: Maar doe je het vaker verkopen op Vinted?
1: Ja, ik verkoop altijd op Vinted, okay. Alles.
0: En gaat het altijd goed?
1: Altijd goed.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is wel mooi. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Onder andere een keer een paar schoenen. Nou, ik heb daar zoveel werk aan gehad dat ik echt dacht van ja, die 7 euro, ik geef het liever aan de kringloop de volgende keer.
1: Ja, snap ik. Soms gaat het gewoon mis. Heb je soms.
0: Ja, maar dat was echt van, kun je nog even een foto maken van de zijkant van de schoenen en de onderkant van de schoenen? Kun je nog even een foto maken van jezelf met die schoenen aan, zonder kleren? Nee, dat laatste niet maar. Maar goed, het gaat bij jou goed.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Lekker. Nou, succes met Vinted. Dank voor je inklok. Beterschap ook natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Super.
0: Ja, en voordat we ophangen, nog één ding.
1: Nog een hele fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Dankjewel, Jessica. Jij ook.
1: Doei, doei.
0: Het is donderdag.

0: Out There Brothers en Wiggle Wiggle.
1: Het Foute Uur.
2: Dit is toch niet het Foute Uur? Dit is het Geweldige Uur.
0: Ja, Milouche, dit is niet het Foute, het Geweldige Uur. Dat is ook een beetje bijnaam natuurlijk. Het Foute Uur is natuurlijk ook het Geweldige Uur. Jij bepaalt wat we draaien, het Foute Uur. Wat we straks gaan doen. Disco Donderdag Battle. Want ja, het is vandaag donderdag. Maar eerst wil ik van je weten, wil je zo de Rolling Stones met Start Me Up? Of Joan Jett en de Blackhearts? I love rock and roll. Nou, laat weten welke je het leukst vindt in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Ik moet zeggen dat I Love Rock'n'Roll wel aardig voor ligt.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt

0: Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Geen zin om te koken vanavond?

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget... Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Zonneschijn vandaag, 18 graden aan zee tot 23 in het binnenland. In het foutuur zometeen I Love Rock and Roll. Ja, en vlak langs de A28 bij Harderwijk ligt militair oefenterrein Beekhuizerzand. En Mattie en Marieke die hadden daar een challenge vanmorgen. Marieke heeft die gewonnen. Daardoor staat het nu 7-9 voor Marieke in Mattie versus Marieke. En ze maken zich klaar om zo meteen te vertrekken richting Doorn in de provincie Utrecht. Nou, en gaat dat een beetje vlekloos, denk je? Nou, op dit moment 12 files. 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en Everdingen 6 kilometer vertraging een kwartier. A28, Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken 8 kilometer vertraging is daar 24 minuten. En de A59, Os richting Zonzeel tussen Paalgraven en Os 6 kilometer. Vertraging is daar 48 minuten.
6: Menno Barreveld.
5: Boyzone of Westlife?

0: En I'm sexy and I know it.
1: Ja, donderdag. We doen even een aflevering van Disco Donderdag. Ik heb hier twee disco liedjes. Ja, alleen welke wil je horen zo in het foute uur? Klik op je favoriet. Dat kan in de Q-Music app, kan op qmusic.nl. En het nummer met de meeste stem hoor je zo. Worden dan.

0: het foutuur. Ja, en deze donderdag kan ook zomaar de laatste dag zijn van Mattie versus Marieke.
1: Het foutuur.
0: Nou, ik zit naar de stand te kijken. Mattie heeft op dit moment 7 vlaggen. Marieke heeft 9 vlaggen. Ja, dus dat betekent dat als Marieke er 1 vlag bij pakt, dat ze als eerste 10 vlaggen heeft. En dat ze gewonnen heeft bij de volgende challenge. Ik kreeg net trouwens een berichtje in WhatsApp van Mattie.
2: Hey Menno, de Mattie versus Mariekebus, door sommige mensen ook een ambulance genoemd, is onderweg naar de volgende locatie. Wij gaan naar...
3: Wij gaan richting Doorn. Wij gaan naar Doorn en wij hebben ook hulp nodig van luisteraars die daar uit de buurt komen. Ja, en wat we daar gaan doen, dat gaan we natuurlijk straks pas horen.
2: Voor de duidelijkheid, wij hebben al onze camouflage afgesminkt. Wij zijn weer uit onze camouflerende pakken. We zijn weer herkenbaar als Mattie en Marieke. Dus kom vooral naar Doorn. We zien jullie daar!
0: Nou ja, wie weet, we zien jullie daar wat de opdracht gaat zijn, wat de challenge gaat zijn. Ja, ik heb natuurlijk ook geen idee, dat gaan we later horen. Wil je zo meteen in het foutuur Wickfield met Think of You of Dr. Alba met Sing Hallelujah? Klik nu op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je naar Tayo Cruz en Ludacris met Break Your Heart.

0: zometeen het nieuws met Fieke.
1: Ja, steeds meer mannen verlenen mantelzorg.
0: En Mattie versus Marieke. De tussenstand is 7-9 voor Marieke. Ja, zou de volgende challenge de laatste zijn? Rond 11:30 dan komen ze aan in Doorn, hoor ik net. En dan horen ze wat die challenge gaat zijn. En tot die tijd ja, wachten we nog even af. Dus we gaan zo meteen gewoon de top 40 classic doen. Dan gaan we terug naar 2001. En je hoort zo meteen Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Het zou wel jammer zijn trouwens, hè? Als die volgende challenge al de laatste was.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Het weekend.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
11: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
11: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
14: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
15: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
14: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
19: Goedemorgen. We hebben zeker 4 asielzoekers vannacht in Ter Apel buiten moeten slapen, meldt de NOS. Het was te druk in het aanmeldcentrum. Tientallen mensen werden daarom naar buurgemeente Stadskanaal gebracht. Maar asielzoekers die in Ter Apel aankwamen toen de bus al weg was, hebben op het gras geslapen, omdat er binnen geen plek meer was. Het Rode Kruis wil dat er snel een oplossing komt.
20: Die het liefst een week of langer duurt, waardoor mensen ook elke dag zekerheid hebben dat ze ergens naartoe kunnen. Dat is denk ik voor de mensen allereerst zelf het beste, ook voor alle organisaties en politiek die zich hiermee bezighoudt.
19: Het is niet de eerste keer dat het overvol is in Ter Apel. In de zomer van 2022 moesten asielzoekers dagenlang buiten slapen. Steeds meer mensen in ons land zijn mantelzorger. Het zijn vooral vrouwen, maar ook mannen springen vaker bij. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze onderzoeker legt bij de NOS uit hoe het komt dat meer mannen mantelzorger worden.
21: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
19: In totaal zijn er 5,5 miljoen mantelzorgers in ons land. Mensen die dus zorgen voor familie, vrienden of buren. De 6 Nederlandse activisten die zijn opgepakt door Israël worden vandaag vrijgelaten. Ze waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. De groep mag Israël vandaag verlaten en vliegt rechtstreeks naar Istanbul in Turkije. Wanneer ze precies doorreizen naar Nederland is nog niet bekend. Onder de 6 Nederlanders zijn ook een journalist en een cameraman van omroep BNNVARA. En als je vanochtend je ontbijt hebt overgeslagen, RTL heeft uitgezocht hoe ongezond dat is. Volgens een diëtist kan het voor mannen en vrouwen anders uitpakken. Vrouwen reageren namelijk gevoeliger op het overslaan van ontbijt. Ze kunnen sneller last krijgen van schommelingen in hun bloedsuiker, waardoor je bijvoorbeeld moe, hongerig of prikkelbaarder kunt zijn. Bij mannen lijkt het effect minder sterk, maar ook voor hen is ontbijt belangrijk. Bijvoorbeeld voor het opbouwen van spieren. En dan het weer van Weerplaza. Het wordt 18 graden aan zee en kan wel 23 graden in het binnenland worden. En morgen kan het wel 26 graden worden.
18: Lekker. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files op dit moment. 2 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en Hoevelaken 5 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. En de A59 Os richting Zonzeel tussen Paalgraven en Os. Dus een ongeluk gebeurd. 5 kilometer file, vertraging

0: Dit is goed om te zien in de Q-app. Mattie en Marieke zijn onderweg naar Doorn. Ze zijn gespot door Yvonne Plender in de file. Fotootje erbij. Nou, ze komen eraan. Ja, we doen Mattie versus Marieke. Tussenstand 7-9. Waarbij 7 vlaggen voor Mattie, 9 voor Marieke. Dus het is een spannende dag sowieso. In de top 40 classic dan gaan we vandaag terug naar 21 mei 2001. We konden toen sinds een paar dagen naar een nieuw attractiepark in Limburg. Want op 19 mei 2001 werden deze woorden uitgesproken.
1: Ons Toverland is eindelijk klaar.
0: Ja, Toverland was pas eindelijk klaar. Deze week waren Mattie en Marieke er ook nog. Gingen ze een challenge doen in Troy, die houten achtbaan. Ja, daar heb ik echt om gelachen.
2: Ah! Doe je aan sport?
3: Nee, maar ik heb wel badminton gespeeld.
2: Wat heb je gedaan?
3: Badminton! De tering.
0: Ja, even lekker een date in de achtbaan. Nou, 21 mei 2001 was het park dus net open, Toverland. Wat stond er toen in de top 40? Ik heb er 3 liedjes uitgehaald. Welke van deze 3 vind je het leukste? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 stond Alizé met Moi Lolita. Keuze 1 vandaag. Op 11 in de top 40 Atomic Kitten. En Hole Again. Nou, dat is keuze 2. En keuze 3 is nummer 29. Shaggy. And it wasn't me. Nou, laat weten welke je het leukst vindt. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Morgan Wallen komt eraan. Maar eerst nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It op Q-Music. Stay.

0: Terug naar 21 mei 2001 in de Top 40 Classic. In de Top 40 toen onder andere Alize, Moi Lolita. Ook Atomic Kitten met Hooligan en Shaggy, It Wasn't Me. Ellen die zegt, Alize, als ik dat liedje hoor, kom ik helemaal in de vakantiestemming. Poh, moeilijk. Lolita, lekker met het weer. Zegt Lara Wessels met een zonnetje erachter. Ah, doe mij maar Atomic Kitten. Ik deed altijd de hele clip na. Ik was toen 11, zegt Nathalie. Brit zegt, It Wasn't Me, please. Floren zegt, Hooligan.
1: Ja, Menno, je kan zeggen wat je wil. Maar It Wasn't Me.
2: Ja, Atomic Kitten natuurlijk.
3: Shaggy.
4: You can make me whole again.
5: Ja, Shaggy. It Wasn't Me.
6: Ik ga voor Atomic Kitten vandaag met Whole Again.
3: Shaggy.
7: Wij kiezen voor Moi Lolita. Aangezien wij naar Frankrijk rijden.
0: Ja, très bien. Die laatste was Priscilla. Het is niet... Alize geworden met Moi Lolita. Dus het is niet Frans geworden. Moi Lolita heeft namelijk 32% van de stemmen.

0: merken rijden dwars door Nederland en nemen het op tegen elkaar.
1: Who run the world, girls? Who run the world, girls?
2: Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehesen.
3: Lekker bezig, Matt.
4: Ik zit al veel te veel in mijn kop.
5: Marieke, jij wint!
0: Ja! Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Matty versus Marieke. Nu bij Q-Music.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Matty versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
9: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Social deal, wellness deals, take 1 en...
19: Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
23: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus,
25: onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
28: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
29: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
30: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
29: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
31: Nieuw!

0: pizza.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus.
4: Aldi. Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Nou, vandaag best veel zonneschijn, 18 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 9 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten, dat zijn er 3. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier. De A37 van knooppunt Holsloot naar Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland, 2 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A59 Os richting Zonzeel tussen Paalgraven en Os, 5 kilometer, vertraging is daar 26 minuten.
9: Menno Barreveld.

in de top 40. Waar staat ze deze week, hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6... in een nieuwe aflevering van de top 40 hier op Q-Music. We doen Matty versus Marieke. Wie oh wie hijst als eerste 10 vlaggen? Nou, op dit moment staat het 7-9 voor Marieke. Ik moet zeggen, ik zat in de Q-app te grasduinen. Daar heerst wel een beetje verdeeldheid, hoor. Ik heb wat berichten erbij gepakt. Leo Johan Riem, die zegt, ik gun je de winst, Marieke. Annemiek die zegt, hey ho, let's go, doe je best, Matty. Marieke is goed, maar jij kan het ook. Kom op, Marieke, nog één, je kunt het. Girl Power zegt Racy. Tijn die zegt, Matty, tijd dat je even een pepertje gaat eten... en 10-9 gaat winnen. Kom op, Marieke, toppen, je gaat het halen, zegt John van Dijk. Nino die zegt er weer, kom op, Matty, die 10 van 0-10 staat er niet voor niks. Nou, ze zijn bijna in Doorn. Daar gaat de volgende challenge plaatsvinden. Ja, en misschien dus wel de laatste. Want als Marieke wint, dan staat er 17. En dan heeft Marieke 10 vlaggen gehesen en heeft ze gewonnen. Nou, goed, George.

0: Steve versus Marieke.
1: Ja, ze zijn aangekomen in Doorn. Ik zie hier op het scherm naast me zie ik Mattie staan. Marieke zie ik zitten. Dat ziet er serieus uit. Marieke heeft een heel ice pack op de enkel.
2: Ja, dat klopt inderdaad, Menno. Het is, we staan voor een prachtig landhuis, maar het lijkt ook wel zo'n heel luxe bejaardentehuis, in alle eerlijkheid. Want als ik hier rechts van me kijk, dan zie ik inderdaad Marieke op twee stoeltjes. Het zonnetje schijnt wel. Er ligt een enorme icepack op haar enkel, want het is net ongelooflijk misgegaan tijdens onze laatste challenge.
3: Ja, dat was nogal wat. Ik was echt aan het schuilen voor vijandelijke drones tijdens de challenge bij Defensie. En toen heb ik gewoon echt iets enorm verzwikt of verstuikt of wat dan ook. Door de medic is gecheckt, meteen in het veld. Gebroken was het niet, dus dat scheelt enorm. Maar pijn doet het wel. Ja, ik kan er gewoon bijna niet op staan, Menno. Dus dat is heel vervelend. Dus met een icepack. Maar ik klaag niet, want we zitten prachtig. We zitten op landgoed Zonheuvel in Doorn.
2: Nu is Marieke Elsinga op twee stoelen en een icepack niet het enige wat hier opvalt, Menno. Wij zien hier ook nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 schapen staan. Er staan hier ongeveer 7 pionnen. Ik zie hier wat witte stokken in de grond geprikt. En ik zie een hek. En dat hek dat maakt een vierkant. Ik denk dat die schapen in dat hek terecht moeten komen. In dat vierkant. En hoe ik dat ga doen, ik heb werkelijk nog geen idee. Wij krijgen zo direct de opdracht van Serge uit de gouden envelop.
4: Oké, dan ben ik benieuwd wat de opdracht gaat zijn. Kijk mee, hè. Ik kijk live op de Q-app. Kun je alles volgen.

0: en Bromance. Zometeen Alright Stop. Lunchtime en Lunchmix met onder andere Just Stay, Jackstyle en John. Met Turn the Lights Off. Ja, en luisteraar Serge die gaat natuurlijk Mattie en Marieke vertellen wat de volgende challenge wordt in Mattie versus Marieke. En het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi. Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
10: e-boekhouden.nl. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
17: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Hey buurman.
22: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
23: Stef?
22: Ja?
23: Waar bel jij nu mee aan?
22: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
26: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
27: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
28: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Bij
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
21: Goedemiddag. De gemeente Westerwolde heeft het ministerie en het COA in een brief gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. In de wet staat dat het Rijk eindverantwoordelijk is voor de opvang, schrijft hij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Gisteren zei de burgemeester nog dat hij teleurgesteld is in de landelijke politiek.
29: Er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
21: Voor zo'n 50 asielzoekers was er gisteren geen plek. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Het lag even stil omdat het eind vorige maand misging. Tijdens oefeningen in onder meer Gelderland en Noord-Brabant braken natuurbranden uit. Om dat te voorkomen werkt het ministerie aan nieuw droogtebeleid. En totdat het rond is mag alleen geoefend worden als het weer het toelaat, dus niet tijdens extreme droogte. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden die nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexer worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. En op het moment dat iemand overlijdt moet een huis leeg, ook als iemand 4 grote pythons heeft. Een man in Enschede die op 79-jarige leeftijd overleed had zijn slangen opgenomen in zijn testament. Hij had ook geld achtergelaten voor de opvang. En dus werd Carolientje deze week opgehaald, een tijgerpython van 6 meter lang. Voordat de dieren herplaatst worden, zitten ze eerst een tijdje in de reptielenopvang. En dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag. En het kan wel 23 graden worden. Morgen kan het wel 26 graden worden.
7: 9 files op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen Tiel-West en Echteld 6 kilometer vertraging 20 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A16 van Dordrecht naar Breda. Wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 53,9.
30: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go. All right. Stop. Lunchtime.
7: Zo, tijd voor ontspanning. All right, stop. Lunchtime.

0: live in All Right Stop. Lunchtime.
1: Mattie versus Marieke.
0: 7 tegen 9, dat is de stand nu in Mattie versus Marieke. Marieke ligt dus voor. En wat wordt de volgende? En misschien dus wel de laatste challenge. Mattie en Marieke die staan nu in Doorn. Bij landgoed Zonheuvel. En ja, ze zagen net paaltjes, pionnen en schapen. Het is voor mij wel tijd om de gouden envelop open te maken. Mattie en Marieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hey Menno, goedemiddag. Ja, inderdaad, we staan op een prachtig landgoed in het zonnetje. Landgoed Zonheuvel, wij gaan zo meteen, denken wij, een aantal schapen van plek A naar plek B brengen. En degene die dat waarschijnlijk als snelste of als beste doet, die zal die vlag dan wel krijgen. Naast mij staat Serge. Serge, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Wij gaan zo meteen, denk ik, schapen van plek A naar plek B brengen. Hè?
4: Ja, heel goed geraden. Ja.
3: Jij doet dat heel erg vaak. Ja, ik snap, je kan ons niet helemaal zeg maar begeleiden. Maar wat is het belangrijkste om goed te doen?
4: Het allerbelangrijkste is dat je de schapen rustig weet te houden. Dat ze zich op hun gemak voelen bij jou.
3: Oké, hartstikke goed. Ja, ja, ik zou zeggen, Serge, maak de envelop maar open. Want wat moeten wij exact gaan doen zo direct?
4: Nou, dat zal ik je vertellen. Jullie moeten zo één voor één deze kudde schapen door een parcours heen drijven. Doe dit zo goed mogelijk, want per hindernis kan je punten verliezen.
3: Oei.
4: Ja, werk als een hechte kudde samen met je team. Degene met de meeste punten zal een vlag winnen.
3: Ja, Menno, ik heb hier best wel veel zin in. Want ja, je moet gewoon een kudde schapen onder controle zien te houden. We hebben inderdaad allebei twee luisteraars. Marieke heeft er drie, want Marieke zit namelijk op een stoel. Die gaat haar team coachen. Waarom zit Marieke op een stoel? Nou, Marieke heeft een lichte blessure opgelopen tijdens onze vorige challenge.
5: Waar ik wel benieuwd naar ben, Serge, mogen wij de hond gebruiken? Of gaat het puur op mankracht, menskracht?
4: Het gaat vandaag puur op menskracht, ja. Okay, het is de bedoeling dat jullie als team gaan samenwerken en die schapen mooi over dit parcours gaan loodsen.
5: Wij gaan eigenlijk met een team van drie, zijn wij de hond. Want we hebben net de hond de kudde in het hekje, zeg maar binnen het hekje zien drijven. Dat gaan wij nu doen, maar dan met de menselijke hand.
4: Ja, je krijgt de rol van de hond. De hond blijft erbij. Mocht het misgaan, dan kan ze ingrijpen. Maar als het goed is dat niet nodig.
3: Hey, en Menno, heel even goed om te zeggen. Het is nu dus 9-7.
5: Matchpoint voor mij. Dit zou de winnende challenge kunnen zijn.
0: Dit zou de winnende challenge kunnen zijn. Mattie, jij mag zo meteen beginnen. Dan weet je het vast.
3: Ja, leuk. Dan kan Marieke even afkijken hoe het niet moet.
0: De smaakje was klaar, hè?

0: Marieke.
1: Ja, en het wordt Counting Sheep. De grote rode Mattie en Marieke-bus staat in Doorn bij landgoed Zonheuvel. En Mattie en Marieke moeten daar een kudde schapen over een parcours leiden van punt A naar punt B. En maken ze een fout, of verliezen ze een schaap bijvoorbeeld of iets, dan krijgen ze puntenaftrek. En wie uiteindelijk dat het beste doet, die mag de vlag hijsen. En ze krijgen allebei hulp van luisteraars. Mattie, jij krijgt hulp van Leon en Romy, vader en dochter, luisteraars. Ze staan
2: dat
1: nu naast je.
2: Helemaal, Menno. Wij zijn er helemaal klaar voor. Wij mogen als eerste. Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in. Wij hebben net een goede strategie doorgesproken. Romy die gaat aan de achterkant van de schapen lopen. Dus die bepaalt een beetje het tempo. En Leon en ik lopen dan links en rechts van de schapen. Het allerbelangrijkste is, wat Serge net gezegd heeft, rust houden. Ja. We moeten echt kalmte bewaren. Het gaat dus ook niet om tijd. We moeten vooral zorgen dat die schapen zich wel natuurlijk een beetje gestuurd voelen. Maar volledig niet opgejaagd. Want dan schieten ze alle kanten op. Dan lopen hier overal schapen, behalve tussen die pion. Hè. Dat moet ik natuurlijk niet hebben. Er staat wel wat op het spel. Op het moment dat ik dit minder goed doe dan Marieke, dan zit de week erop, Menno. En dan wordt Mattie versus Marieke gewonnen door Marieke.
1: Ja, dat zou jammer zijn als de week erop zit natuurlijk. Maar zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, ik ben er meer dan klaar voor, Menno.
1: Nou, zijn Romy en Leon er ook klaar voor?
2: Zijn we er klaar voor, Romy en Leon?
3: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
2: Ja. Oké.
1: Okay. Nou jongens,
2: dan
1: 3, 2, 1, go!
2: Daar gaan we. Oké. Dan ga ik het hek nu open doen, Menno.
1: Ja.
2: Ik heb geen idee wat er gebeurt als ik het hek nu open doe. Misschien schieten ze meteen alle kanten op. Ik doe het hek nu open.
1: Nou, ik zie dat Mattie het hek heel beheerst open doet.
2: De schapen blijven nog even staan. Ze doen nog even helemaal niks. En dat is lekker. Ze schieten in ieder geval niet allemaal kanten op. Romy die gaat nu naar de achterkant van het hek. Romy, ik denk dat jij wel naar de achterkant kan. En daar verlaten ze het vierkante hek wat er is neergezet. Ze komen er niet uit, Menno. Ze hebben totaal geen zin. Zij denken, wie is die man met die microfoon? Wij blijven hier lekker in dat hok liggen. Wij staan hier eigenlijk wel goed.
1: Het is een heerlijke zonnige dag.
2: Ik ben wel vermoeid. Ja, het is een heerlijke zonnige dag.
1: Ik kan ze geen ongelijk geven.
2: Ik dacht, die schapen die schieten meteen dat hek uit en die zetten het op een rennen. Maar er gebeurt helemaal niks. Ze blijven gewoon in het vierkant. En dat is toch vrij merkwaardig. Ja, dus dit gaat lang duren, Menno. Ik ben blij dat het niet op tijd gaat.
1: Nee, nou, mensen, kijk vooral mee in de Q-app. Kijk mee via Kijk Live. Ik doe ondertussen even het foute enter van K3 en Donnie. Misschien dat ze dan feest naar buiten hossen. Ik weet het ook niet, Mattie.

0: Radio K3 en Donny. Het foute anthem van 2026. Ja, ik weet niet of het een heel erg geschikt anthem is om mee schapen te hoeden. Want ik heb meegekeken met Mattie. Mattie, het, ja, nu zit er wel schot in, hè?
1: Daarin, Leon. Daarin, daarin, daarin, daarin. Daarin. Draai, draai, draai, draai, draai. Kom. Ja, sorry Menno. Ja, er zit schot in. Sorry, ik was heel even afgeleid.
0: Ja, ik zag het.
1: Op dit moment gaan de schapen door de pionnen heen. Oh, het gaat best wel goed. Ik heb ze door het eerste setje pionnen heen. Het is echt focus, jongen. Ik kan zo meteen weer in mijn verschoning. Het zijn op dit moment 6 schapen. En ik heb ze uit het hok gekregen. Maar op het moment dat je 1 verkeerde beweging maakt, dan schieten ze weg. En als er 1 wegschiet, ja, dan gaat de rest er achteraan. Dus het is echt 1 stap vooruit, 1 stap achteruit. En die kudde onder controle krijgen. En nu schiet er dus 1 weg. Die moet ik in bedwang zien te houden.
0: Oh ja, die gaat nu
1: dit gaat
0: rennen.
1: Goed. Ja, meer naar de zijkant, jongens. Meer naar de zijkant.
0: Nou, ik zal je niet langer
1: meer achter. Ja, top.
0: Succes.
1: Ja, oké.
0: Okay, we volgen alles op Kijk Live. Ja, als je wil zien Mattie als schaaphoeder. Zal ik. Ik heb Mattie al veel hoedaans gezien in mijn leven, maar nog nooit als schaaphoeder. Als je dat wil zien, check het op Kijk Live. Mattie versus Marieke is bezig.

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro.

0: specialist.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
6: Keukeloos.nl. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek. Voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving.
14: Domino's.
16: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
16: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
19: Mediamarkt.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
23: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
24: Yes, hij doet het.
25: Ja hoor, dat kan zeker.
26: Rozer!
23: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: Jasmin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Jasmin.
1: Boost yourself. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis. Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Nou, er is vandaag best wel veel zon. Het is 18 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Verkeersinformatie van Flitsmeister. 11 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Ja, er is er maar eentje op de A1 van Hengelo naar Osnabrück... tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 3 kilometer. Vertraging 11 minuten.

0: Magnetic op Q Music. Het is 8 minuten over half 1.
1: Matty versus Marieke.
0: Donderdagmiddag, we zitten midden in een challenge voor Matty versus Marieke. Ze moeten een kudde schapen over een parcours leiden. Van punt A naar punt B. Dat doen ze bij landgoed Zonheuvel in Doorn. Ja, ze moeten dat zo goed mogelijk doen. Ze krijgen allemaal punten of punten aftrekken als dingen niet goed gaan. En wie het beste doet, die mag de vlag hijsen. Nou, Matty die is net klaar. Matty, hoe ging het?
2: Nou, het ging best wel goed, Menno. Ik heb samengewerkt met luisteraars Leon en Romy. We hadden het eerste gedeelte de schapen goed onder controle. Ik moet zeggen, het tweede gedeelte liep het volledig weg. Toen hebben we echt de slalom hebben wij mega gemist. Toen dachten die schapen, wij gaan naar huis. Het zit erop voor ons. En toen liepen ze zo netjes terug het vak in. Dus daar hebben we het puntje laten liggen. Maar het eerste gedeelte, de eerste 50% van het parcours ging supergoed.
0: Kijk, dat klinkt positief. Het is 7-9. Matty heeft 7 vlaggen, Marieke heeft 9 vlaggen. Dus als Marieke deze challenge wint, heeft ze de 10. Heeft ze gewonnen. Marieke? Jij, ja? jij bent natuurlijk geblesseerd geraakt vanmorgen bij de challenge bij Defensie. Dus jij bent nu eigenlijk schaapsherder-coach.
3: Ja, dat klopt. Ik heb een porto. En waar zouden wij zijn als Q-Music DJ zonder onze luisteraars? Dat bewijs is nu echt ultiem. Mm-hmm. Ik heb namelijk Jessica, Maudie en Mark in mijn team. Zelf zit ik met een icepack op een stoel. Oma zit echt aan de zijkant van het parcours. Maar zij staan bij de schapen die dus nu nog tussen de hekken zitten. En we hebben net eventjes overlegd, ook aan de hand van wat we bij Matty en zijn team hebben gezien. De kalmte is vooral heel erg belangrijk, hebben we van schaapshoeder Sertje gehoord. En ik ga via de porto doorgeven dat zij wat mij betreft mogen gaan beginnen.
0: Nou, dan tel ik even af, Marieke.
3: Jessica.
0: 3, 2...
3: Oh, tel jij maar af.
0: 1... Ja.
3: Jessica, Mark en Maudie, jullie mogen gaan beginnen. Veel succes.
0: Ja, je kunt alles meekijken, hè, via Kijk Live.
3: Het hek wordt nu opengedaan door Maudie en dat doet ze heel kalm. Kalmte is echt heel erg belangrijk. De 7 schaapjes blijven volgens nog even lekker in hun hokje staan. Je zou zeggen dat ze graag de wei in willen, maar Mark stapt bij de schapen in het hokje en de schapen zetten de eerste voorzichtige stapjes buiten het veilige veld. En er is heel veel kalmte in mijn team. De schapen lopen eigenlijk vrij relaxed richting de eerste pionnen. En proberen er nu rechts langs te gaan. En we missen volledig de eerste pionnen.
0: Oh yeah.

0: Ja, Wim van Helden staat hier naast me.
1: Menno!
0: Wim, ja, je hebt het natuurlijk ook allemaal meegekregen. We zitten midden in de challenge. Wie is de beste schaapsherder?
1: Dat dit nog een spannend moment zou worden. Dat we heel druk bezig zouden zijn met allemaal schapen.
0: Ja, in Mattie versus Marieke. Mattie die heeft met behulp van luisteraars zijn schapen over een parcours geleid. Hij zei zelf, ja, dat ging 50% goed. De laatste 50% ging niet heel goed. Marieke, jij bent ook echt net klaar.
2: Ja, ja, ja. Mijn team heeft het geweldig gedaan. Mark, Jessica en Maudie die zijn het veld ingegaan. Die hebben de schapen gedreven. En het is heel spannend, want het parcours bestaat uit door pionnen komen. Uiteindelijk nog om een pion heen en dan gaan slalommen. En ik denk dat Mattie wat meer punten heeft gepakt bij de pionnen. Maar dat wij nog net één slalom van de vijf, wel te verstaan, hebben meegepakt.
0: Ja.
2: En elk schaapje dat niet meedeed aan de slalom of niet tussen de pionnen door wilde gaan, dat is dan weer een punt aftrek. Ja. Dus het is echt kiele.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Zo meteen rond 10 over 1 bij jou, Wim, dan is de grote finale.
1: Ja, en als Marieke deze challenge heeft gewonnen, dan is Mattie versus Marieke ten einde. En is Marieke de winnaar.
0: Ja, dan heeft Marieke 10 vlaggen. Ja. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Ik zie Mattie ook nog staan op het veld. Mattie, wat verwacht jij?
3: Ja, eigenlijk exact hetzelfde als Marieke, Menno. Ik hoop dat er een VAR in die bus zit voor ons. Want het is gewoon razend spannend. Ja, het gaat om een paar punten, denk ik echt.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe het verder gaat, horen we zo meteen. Herder Serge, die gaat alle punten berekenen en zo. En dan hoor je straks bij jou, Wimpy. Rond 10 over 1, wie deze

0: weken rijden dwars door Nederland en nemen het op tegen elkaar.
1: Who run the world, girls? Who run the world, girls?
2: Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehesen.
3: Lekker bezig, Matt. Ik zit al veel te veel in mijn kop.
0: Help jij aan de overwinning? Mattie versus Marieke. Nu bij Q-Music.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon, vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
8: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
15: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
14: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hey, dat is Tom die net parkeert.
21: Hey, oh, sorry.
20: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
22: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
21: Kippie.
20: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
23: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
24: Nu bij Iris Opticiens. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
25: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas. Zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
27: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. Asielminister Bart van den Brink kan gemeenten niet juridisch dwingen noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen. Hij zegt dat het met de spreidingswet wel kan wanneer het gaat om locaties voor langdurige opvang. Ter Apel is een aanmeldcentrum en dus niet bedoeld voor langdurig verblijf, zegt hij. Ter Apel is overvol, waardoor er voor ongeveer 50 asielzoekers geen plek was gisteren. Voor hen werd noodopvang geregeld in buurgemeente Stadskanaal. Als eerste gemeente gaat Amsterdam regels invoeren waardoor mensen met een koopwoning hun recht op een sociale huurwoning verliezen. Vorig jaar bleek dat ongeveer 12.000 mensen in een sociale huurwoning ook één of meerdere koopwoningen bezitten. 2 jaar geleden stapte een woningcorporatie nog naar de rechter om iemand uit een sociale huurwoning te zetten die meerdere koopwoningen had. Er zijn tijdelijke uitzonderingen mogelijk op de nieuwe regels, bijvoorbeeld voor huurders die een woning erven of in scheiding liggen. Ines Wesky is niet aanwezig bij de uitspraak in een strafzaak tegen haar in Rotterdam. Ieder moment doet de rechter uitspraak. De voormalige advocaat wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi die ze bijstond. Justitie eist 4,5 jaar cel voor het doorspelen van berichten van en naar Taghi vanuit de EBI in Vught. Wesky heeft de beschuldigingen altijd ontkend. En het politiebureau in Lelystad is ontruimd. Iemand had een mogelijk explosief gevonden en was daarmee naar het politiebureau gegaan. Het is niet bekend waar het explosief was gevonden. Wordt nu onderzocht of het inderdaad om een explosief gaat. En dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag. En het kan wel 23 graden worden. Morgen kan het wel 26 graden worden.
2: 12 files gemeld. De langste op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de Hoek en de brug over de Hoofdvaart. Defect voertuig. Zorgt daarvoor 4 kilometer. Bijna 20 minuten vertraging. En 1 flitser via de Flitsmeister app. Op de A16, Dordrecht richting Breda. Daar staan ze bij 53,9.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Deze week, Mattie versus Marieke.
2: Ja.
4: Wie help jij aan de overwinning? Q-music.
3: Wim van Helden.
2: Het is super spannend in Mattie versus Marieke. Pakt Marieke haar laatste vlag binnen 6 minuten? Weten we meer. Q-music.

0: another and talk to you.
1: Q Music.
2: Mattie versus Marieke.
0: Pim hier, het is inmiddels dag 4. Mattie versus Marieke. En de grote vraag is... de vraag die we de hele week al stellen. Wie oh wie is toch de eerste die 10 vlaggen verzameld heeft, gehesen heeft en mag zich de winnaar worden noemen van de allereerste editie van Mattie versus Marieke. Het is super spannend, want het staat 7 vlaggen voor Mattie en 9 voor Marieke. Het is dus dat Marieke nu op matchpoint staat. Wint zij de challenge die zojuist gaande is, dan wint zij ook meteen Mattie versus Marieke. Ze hebben net op landgoed Zonheuvel in Doorn onder toezicht van herder Serge een kudde schapen langs een parcours geleid. Dat was niet een heel makkelijke opdracht. Maar de vraag is natuurlijk, wie heeft dit nu als beste gedaan? Mattie en Marieke.
3: Hey, Wim,
4: een hele goede middag.
0: Kunnen jullie al iets aflezen aan het gezicht van herder Serge?
5: Nee. Er is werkelijk niks aan af te lezen. En de hele week natuurlijk zitten we al in spanning. Wie wint er een challenge? Ja. Wie mag zijn vlag gaan hijsen? Maar niet eerder is het op het punt van matchpoint gekomen. Niet eerder was dit het moment waarop het wel eens heel erg beslissend zou kunnen zijn. En Serge heeft echt een pokerface.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is ook heel lastig te zeggen. Want wij hebben met het blote oog niet kunnen zien wie hier gewonnen heeft. Als zo meteen Marieke tot winnaar wordt uitgeroepen, dan geloof ik het, Wim. Als ik tot winnaar word uitgeroepen, geloof ik het ook. Ik denk dat Serge echt tot achter de komma heeft moeten kijken wie een schaapje meer had. Wij hier allemaal, ook de luisteraars die hier zijn, hebben geen idee. We tasten in de duister. Welke kant gaat het dubbeltje opvallen? Serge, het woord is aan jou.
6: Nou, het was een erg moeilijke beslissing voor de jury natuurlijk. We hebben gekeken naar de punten per onderdeel. En jij ging als eerste natuurlijk met jouw team. Fantastisch gedaan. En jullie hadden een prachtige score van 47 punten.
4: 47 punten! Mooi. Applaus voor de 47 punten. Ik zag maar even een applaus.
0: We klappen
6: en
0: mee, we klappen
6: daarna
0: mee.
6: Natuurlijk team Marieke. En die hadden ook een hele mooie run. En die lieten niks aan het toeval over ook. Hè. Die gingen er echt voor. En na het optellen en aftrekken van de punten komt team Marieke op een respectabele 47 punten.
5: Hou op. Dit is gelijk spel.
6: Is echt waar, ja. Jullie zeiden het al van, we weten zelf ook niet wie er gewonnen heeft. Maar de regels binnen de schapendrijfsport zeggen dat we dan gaan kijken naar het eerste onderdeel in het parcours. En wie daar de meeste punten op had, die wordt de winnaar.
5: Dan weten we het wel.
6: En daaruit is gebleken dat de winnaar is geworden... Team Mattie!
5: Ja!
0: Yes!
5: 9-8!
0: We hebben hem!
4: Mijn emoties gaan alle kanten op!
0: Man,
4: Wim, ik sta partij te zweten hier! Joh, ik wist niet welke kant dit opging!
0: Nee,
4: Serge, je moet bij de televisie gaan werken, man! Niet te geloven!
5: Hé, maar wat blijken wij aan elkaar gewaagd? Want dat is het al vaak dichtbij geweest. Ook bijvoorbeeld gisteren met het voetbal.

0: Colby in Deventer. Het was ook een fotofinish bij de achtbaan in Toverland eergisteren. En nu was het zelfs gelijk spel. En dan wint Matty op één onderdeel. Het is wel echt wat er ook gebeurt deze week. Wij zijn heel erg aan elkaar gewaagd.
1: Enorm, enorm.
2: Betekent dat we dus nog, nog een challenge nodig hebben, op zijn minst.
1: Absoluut.
2: We gaan naar de volgende challenge. Daar gaan we zo meteen meer over horen wat er precies is. Er is wel een klein probleempje met de bus. Want die staat vast in de modder in Doorn, heb ik begrepen.
0: Ja, die staat hier vast. En het is natuurlijk een kwestie van duwen als iets in de modder staat. Maar de bus is vrij groot. Dus we gaan eens even kijken of misschien de schapen ook mee kunnen laten duwen.
3: Matty versus Marieke.
4: Tussenstand.
2: Is nu 8 vlaggen voor Matty en 9 voor Marieke.

kant op. Net maakte header Serge bij Mattie versus Marieke op een ongelooflijk spannende manier bekend dat Mattie een vlag pakt. En als Marieke hem nou had gehad, dan was zij de winnaar, was het spel ten einde geweest. Maar goed, Mattie versus Marieke is dus nog niet beslist. Sterker nog, het is spannender dan dat het al was. Het staat nu 8 tegen 9. Nou, team Mattie meldt zich massaal in de Q-Music app. Marco die zegt, goed zo Mattie, nog één vlag en dan wordt het echt een spannende editie. Ja, dan zou het dus weer 9-9 staan. Ilse die zegt, Mattie ga door, op naar de 10. Wesley meldt zich ook, ja, we gaan door. Goed zo Mattie, hashtag team Mattie. Nou, de bus gaat als het goed is zo vertrekken vanuit Doorn. Tenminste, als ze uit de modder komen. Er wordt echt met man en macht gewerkt om de bus weer mobiel te krijgen. Ja, en waar ze dan naartoe gaan en waar de volgende challenge zich gaat afspelen. En vooral wat de volgende challenge gaat zijn. Dat weten we dan strakjes. Hoor je zometeen allemaal meer over hier bij Q-Music. Mattie versus Marieke, het is nog niet gedaan.

0: kaart zetten in een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En ik moet zeggen, we blijven al sinds de eerste dag van deze maand, sinds 1 mei, steken op 43 seconden over. En dat kan echt beter. Gaat het jou lukken? Kom erop als je deur. Alvast antwoord op deze vraag mag je insturen via de Q-Music app. Ja, Mattie en Marieke waren net nog druk mee. Schapen drijven. Ik wil van je weten welke gemeente in Nederland telt de meeste schapen.
1: Het Slimste Bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie.
11: It's playtime.
12: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
13: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
16: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
19: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
21: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken... de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops... brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
22: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
23: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
0: Check werken.belastingdienst.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus.
4: Aldi.
24: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: pijn. 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Aardig zonnig vandaag. Het is een graad of 23. Morgen wordt het nog een stuk warmer. Dan kan het wel 26 graden worden. Situatie op de weg, er zijn 14 files. Het slechtst ben je af op de A27. Utrecht richting Gorkum, tussen Everdingen en Noordeloos. Er zorgt een defecte vrachtwagen voor 8 kilometer en 25 minuten vertraging.
6: Q-Music, Wim van Helden.
5: Hey Fonsi, hey Fonsi, hey Fonsi.
7: Q sounds better with you.
8: Hey Fonsi.
5: Wat zeg ik?

Legion, Bibi Rexha en Faithless in een nieuw jasje. Ja, in de 90's klonk hij nog zo. Deze daarentegen is sinds de 90's onveranderd gebleven. En dat is wel goed ook.

0: Alex Warren en Fever Dream bij Q Music. Ik zag een appje van Arno, die zegt... De gemeente met de meeste schapenkoppen is Dordrecht. Dat zijn er 123.000. Ja, Matty en ik zijn er beide geboren. Wij zijn schapenkoppen. Maar dat was niet het antwoord op de vraag die ik heb gesteld. Hè, Verena, deze rekenen we niet goed, hè?
1: Nee, rekenen we niet goed.
0: Nee, ja, Matty en Marieke waren net nog druk bezig met de uitdaging schapen drijven. Ik wilde van je weten, welke gemeente in Nederland telt de meeste schapen?
1: De gemeente Texel.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Verena, jij werkt bij Daadkracht uit Nijmegen.
1: Ja, klopt.
0: Wat voor bedrijf is dat?
1: Wij publiceren regelgeving van gemeentes, provincies, samenwerksorganen, waterschappen.
0: Klinkt allemaal heel juridisch.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat is het ook. Taaie kost.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Ja. Dan ga ik toch vragen, wat maakt je werk dan zo leuk als het allemaal zo taai is?
1: Nou, we hebben een super jong team. Waardoor eigenlijk je collega's ook gewoon je vrienden zijn in het dagelijks leven.
0: Nou, en staan ze er allemaal om je heen ook, al die vrienden en collega's?
1: Jazeker. Ja, ze zitten allemaal om me heen.
0: Nou, laat ze horen dan. Daadkracht uit Nijmegen.
1: Yay! Kijk.
0: Aan daadkracht zal het niet liggen. 1 minuut, zo snel mogelijk. 5 vragen goed. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Wat is de laatste nationale feestdag voor de kerst?
1: Pinksteren.
0: Wat is de hoofdstad van Friesland?
3: Leeuwarden.
0: Van wie zijn de hits As It Was en American Girls?
3: Harry Styles.
0: Uit hoeveel letters bestaat ons alfabet?
1: 26.
0: Welk lichaamsdeel zit in het logo van de Rolling Stones?
1: Tong.
0: Zo, dat je met tong... Uiteindelijk de 50 goed had.
4: Tong!
0: En dat op het werk. Ja, het klonk heel grappig. De Rolling Stones, ze maakt bekend om weer met een nieuw album te komen. Die gasten weten ook van gaan ophouden, hè? Ongekend. Nee. Blijven maar muziek maken, ook blijven maar gaan. Dan hadden we het aantal letters in het alfabet. 26, Harry Styles. Hij staat 10 keer in de Johan Cruijff Arena natuurlijk. Onder andere As It Was en American Girls die ik zocht. Dat zijn zijn hits. Friesland duurde even, maar Leeuwarden inderdaad is de hoofdstad. En de laatste nationale feestdag voor kerst was ook even een doordenkertje. Pinksteren, dat is dus komend weekend al. Kun je nagaan. Daarna moeten we tot de kerst zonder vrijdagen doen.
1: Ja, erg hè.
0: Hey, gaan jullie de score van 43 seconden over verbeteren? Nee, het zijn 37 seconden over. Maar er is niks om je voor te schamen.
1: Nee. Nou, ik vind het nog wel oké.
0: Zeker? Je krijgt helaas niet de karaoke party speaker om het nog leuker te maken op je werk van Tempo Team. Maar je krijgt van mij wel het slimste bedrijf kaartspel. Dus dat is ook leuk. En kun je gelijk wat leren.
1: Nou, super. Dan kunnen we nog even oefenen voor de volgende keer.
0: Zo is dat.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: kreeg net een appje binnen van Mattie.
1: Wim, ik was natuurlijk heel erg bang dat Mattie versus Marieke er nu al op zou zitten. Omdat Marieke matchpoint stond. En ze had de 10 kunnen halen. Dat is niet gebeurd. Het is nu 9-8, dus ik ben heel erg benieuwd waar we naartoe gaan.
0: Ja, zometeen horen we waar de volgende challenge gaat plaatsvinden. Dat maak ik bekend met ongeveer een kwartiertje. Offenbach hoor je ook. En het laatste nieuws krijg je zo van Fieke.
2: Miljoenen Nederlanders zijn mogelijk illegaal gevolgd via software en gratis games en apps.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
15: Milner.
18: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Oranje

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Goedemiddag, het is 2 uur. Q-Music nieuws door nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
7: Goedemiddag. Amerikaans techbedrijf AppLovin heeft een massaclaim aan de broek van de Nederlandse claimstichting. Via software en gratis games en apps zou AppLovin miljoenen Nederlanders illegaal volgen en gegevens vervolgens doorverkopen. Het gaat om games als Blockblast, maar ook om apps als Vinted. De stichting hoopt op €500 compensatie per gedupeerde. En als het om kinderen gaat, nog meer. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in een noodopvang in Stadskanaal slapen. De politie kan weer aan de slag op het politiebureau in Lelystad. Dat werd ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat op een explosief leek. Experts zagen dat het een handgranaat was. Die hebben ze veiliggesteld en meegenomen. En daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. En in de Rotterdamse haven zijn 3 ezels aan het werk gezet om een vervelende prikkelstruik op te eten. De ezels werden speciaal voor uit Spanje gehaald, maar ze bleken helemaal niet geïnteresseerd in de Rotterdamse duindoorn. In Spanje worden ezels vaak ingezet om bepaalde struiken te eten, om het risico op bosbranden te verkleinen. Maar in het Rotterdamse geuzenbos hadden de ezels zoveel keus aan voedsel dat ze zich liever te goed deden aan sappig gras en kruidige plantjes. Ze mogen voorlopig alsnog blijven, want ze zijn goed voor de biodiversiteit en leuk voor de bezoekers.
6: Die beesten zijn natuurlijk hartstikke stoned inmiddels. Ja.
7: En dan het weer.
6: Wat ze allemaal vinden tussen het gras. Ja.
7: Ja, hebben ze ook een leuke oude dag, toch?
6: Zeker.
7: En dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag. En het kan wel 23 graden worden. Morgen kan het wel 26 graden worden.
6: Situatie op de weg. Er zijn 11 files. Het slechtst ben je af op de A27. Utrecht richting Gorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos. 5 kilometer. Sta je 20 minuten in de file. En 1 flitser op de A16. Dordrecht richting Breda. Daar staan ze bij 53,9.
8: Deze week, Matty versus Marieke. Wie helpt jij aan de overwinning? Q-Music.
7: Wim van Helden.
6: Een nieuwe challenge in aantocht voor Matty versus Marieke. Wat dat is, hoor je zo meteen na Kensington en Offenbach.

0: Clinton en Stay. Q Music. Mattie versus Marieke is ondertussen 4 dagen onderweg. Letterlijk onderweg. Ze gaan kriskras door Nederland. En we naderen de grote ontknoping. Oké, dat dacht ik een paar uur geleden ook, maar het gaat een keer gebeuren. De bus gaat zo weer vertrekken vanuit Doorn. Alleen waar naartoe is de grote vraag. Het staat op dit moment 8-9. Dat betekent 9 rode vlaggen voor Marieke en 8 voor Mattie. Wie als eerste 10 vlaggen heeft verzameld, die wint Mattie versus Marieke. Mattie en Marieke, ja, ik mag weer een challenge bekendmaken aan jullie.
1: Hey, wat leuk, Wim.
0: Nou ja, dat is de vraag. Je weet natuurlijk niet wat er boven je hoofd hangt.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe is alles echt bijzonder leuk.
2: Ja, dat is het echt, ja. Dus natuurlijk had ik net graag bij het schapendrijf willen winnen en dat Mattie versus Marieke gewonnen was voor mij. Maar dat we nog een keer een challenge mogen doen, is ook wel echt een cadeau.
0: Ja, Marieke, dit is bij jou natuurlijk nog wel even een dingetje. Jij hebt vanochtend je enkel verzwikt. Dus de vraag is eigenlijk even of dat jij deze challenge zelf aan kan gaan, of dat je gewoon extra hulp nodig hebt van onze luisteraars.
2: Ja, ik laat het maar gewoon horen en dan ga ik het vanaf daar even inschatten.
0: Jullie challenge komt van Petra.
3: Hi Mattie en Marieke, mijn naam is Petra. En het wordt hoog tijd dat jullie een bezoekje gaan brengen aan de kust. Want de frisse, zilte zeelucht, dat zal jullie goed doen na een weekje in de bus. Even lekker uitwaaien. Groetjes, Petra.
1: Leuk, de Friese Zilte Zeelucht.
2: Oh, wat lekker. We zijn inderdaad nog helemaal niet naar de kust geweest.
0: Ja, dat nou, verstond, ik, verstond ik ook, Mattie. Het is niet de Friese Zilte Zeelucht, maar de frisse. De Friese Zilte Zeelucht.
1: Oh, ik dacht toch, waar strand is dat?
0: Ja, precies. Precies. Voor de duidelijkheid, Petra zit in Zandvoort. Jullie gaan naar Zandvoort toe.
1: Oh, wat leuk.
2: Oh,
1: wat leuk, man.
2: Hey, Wim, mag ik gewoon voor de zekerheid wel alvast iemand vragen daar naartoe te komen? Want zand en een voet die niet meer lekker meebeweegt, dat is vaak niet een hele goede combi. Dus ik ben als de dood dat het een fysieke uitdaging is die ik gewoon niet ga redden. Dus woon je in Zandvoort? Heet je misschien wel Marieke? Nee, dat maakt me niet eens uit. Maar ben je
1: ik zou daar niet op gokken, inderdaad.
2: Nee, maar het kan toch. Het zou toch echt geweldig zijn.
1: Papa.
2: Maar wil je je inzetten voor mij en ben je de mogelijkheid om naar Zandvoort te komen, misschien omdat je er woont? Kom, want ik zou je nog wel eens heel erg nodig kunnen gaan hebben.
0: De volgende challenge gaat plaatsvinden in Zandvoort. Wat daar precies gaat gebeuren, dat gaan we zo meteen vanzelf allemaal merken in Mattie versus Marieke.

0: Sheeran bij Q Music. Zometeen een nieuw Oja-momentje. Een liedje dat je lang niet meer gehoord hebt. Wij halen hem, we rennen hem uit de vergetelheid. Een vergeten liedje komt eraan. Klein tipje van de sluier alvast. De titel van het nummer is ook meteen een instrument. Het gaat in dit geval om de trompet. Het is niet trompeta. Het is ook niet trompetisto. I was in disco. In Monte Cristo. DJ plays on. Nee, Sjaak is het ook niet. Nou, als Sjaak het niet is, misschien Jan Klaassen dan. Die had er ook eentje, toch? De trompetter. Is dit het andere vergeten liedje?
1: Jan Klaassen was trompetter in het leger van de
0: Wel gezellig.
1: Prins. Hij marcheerde van den helder tot den brief.
0: Nee. Nou, welk liedje kan je dan nog, kun je er nog naar boven krijgen? Iets met een trompet. Weet je wat het vergeten liedje is?
2: Mattie en Marieke rijden dwars door Nederland en nemen het op tegen elkaar.
3: Who run the world, girls? Who run the world, girls?
4: Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehezen.
5: Lekker bezig, Matt. Ik zit al veel te veel in mijn kop.
6: Marieke, jij wint!
2: Ja! Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Mattie versus Marieke. Nu bij Q-Music.
7: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: rugzak.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
4: craving. Domino's. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: Door kuppensoep en good snacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Zo! Wat is het warm?
1: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nou, smeren moet je zeker doen. Vandaag en morgen helemaal. Dan krijgen we nog meer zon en wordt het ook nog een stuk warmer. Het kan wel 26 graden worden. Situatie op de weg. Er zijn 16 files in Nederland, waarvan de langste op de A27. Gorkum richting Breda, tussen Werkendam en Hank. Daar 7 kilometer, sta je 20 minuten in de file.
12: Wim van Helden.
11: En vergeet

0: Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Ja, zo'n oh ja momentje. We voegen weer een track toe aan de playlist. Inmiddels hebben we meer dan ruim 1000 tracks toegevoegd aan de Vergeet Mijn Liedjes playlist. Die vind je gewoon op Spotify. En elke dag voegen we daar weer een nieuw liedje aan toe. Ik kreeg net deze ingestuurd.
1: Hey Wim, Lisa hier. Toen jij het had over Vergeet Mijn Liedje, kon ik echt maar aan eentje denken. Zeker nu met dat zonnetje erbij. Zo lekker in de auto, raampje open, zonnebril op. Heerlijk, dit nummer past er perfect bij. En zeker nu ik afgelopen 2 jaar bij zijn concert ben geweest hier in Nederland, denk ik ja, echt meer mensen moeten dit nummer weer onthouden en lekker gaan draaien. Dus bij deze van mij, het Vergeet Mijn Liedje, Trumpets van Jason Derulo.

0: Terwijl de Mattie versus Marieke bus gespot is op de A2 bij Utrecht. En ze zijn op dit moment onderweg naar Zandvoort voor de volgende challenge. En daarbij kan Marieke jouw hulp goed gebruiken. Ze zit namelijk met een verzwikte voet. Dus mocht je in de buurt van Zandvoort zijn en denken, hey, ik wil wel in Team Marieke, mailt je dan even via de Q-Music app. Hulp is van harte welkom. Ze zijn dus onderweg naar Zandvoort. Marieke heeft die verzwikte voet trouwens opgelopen tijdens een militaire oefening vanmorgen. Het ging er flink pittig aan toe. Mocht je nou gemist hebben hoe die challenge ging, hier even een recap van deze ochtend toen ze op bezoek waren bij Defensie.
1: Mattie versus Marieke.
2: Hier is het militair oefenterrein in Harderwijk voor de volgende opdracht.
3: Majoor Wouter van Swieten, wat staat ons te wachten deze ochtend?
4: Nou, we gaan een militaire challenge doen.
5: Wij moeten dus ongezien naar een vlag zien te komen en ondertussen herkenningspunten in de vorm van letters te zien op te pikken. Wij zijn volledig gecamoufleerd, we hebben een kompas bij ons.
3: Telefoon, verrekijker, dan natuurlijk nog de kaart waar je naartoe moet.
6: Ik heb zoveel zin in jou om dingen kwijtraakt.
5: Alles zit vast, lieverd. Ik kan niks kwijtraken.
6: Nou, famous last words. Alles zit vast, kan niks kwijtraken. Nou, dan ken je Mattie ook nog niet.
7: A few moments later.
5: Kut, waar is mijn briefje? Wat ga je niet menen, dit zeg. Nee.
8: Dat is jammer.
5: Dat is jammer, ja.
8: Voor deze keer krijg je 2 minuten tijdstraf.
5: Ik was mijn blaadje kwijt, waar mijn letters op stonden. Ik was aan het zoeken.
3: Het is een bord. 1 is E. Nou, lekker. Is binnen. 2R. Drone is recht boven ons, drone is recht boven ons. 3 moet hier dichtbij zijn. Het is een I. Gaan we naar punt 4, die is best een end hier vandaan. Ik hoor iets. Pukken. Zo, dat was echt net op tijd, dat was echt net op tijd. Puma Marieke, hier mag ik beeld van vijandelijk voertuig over? Vet om te zeggen. Ook werken bij Defensie. Au, au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over. Hij kan erop staan. Godzijdank. Oké, dan wil ik door. De vijand stopt ook niet, hè?
4: De juiste letters in volgorde waren Echo, Romeo, India, Papa, Victor.
3: Dat heb ik.
4: En Marieke had dat. En jij had dat niet, Mattie. Dus Marieke, jij hebt gewonnen.
3: Ja! Oh, te gek! En dan staat het dus 9-7.
1: Mattie versus Marieke.
2: Wie help jij aan de overwinning?
0: Ah, dit was dus vanochtend en dit is de actuele
2: tussenstand.
0: Het is 8-9. Wie pakt als eerste de 10 rode vlaggen? Op dit moment staat Marieke voor met 9 rode vlaggen. Volgende challenge is in Zandvoort.

0: krijg nu zelf allemaal rode vlaggen in de Q-Music app. Jolanda zegt, Wim, Marieke heeft toch blauwe vlaggen? Ja, dat klopt. Marieke heeft blauwe vlaggen, Mattie heeft rode vlaggen. Ze moet in ieder geval 10 vlaggen hijsen. En ik heb blijkbaar net gezegd rode vlaggen in combinatie met Marieke. En dan raken mensen in de war natuurlijk. Die denken, hè, het was toch blauw? Ja, het was blauw, inderdaad. 10 vlaggen. We gaan het even niet meer over de kleur hebben. Maar de bus is wel rood. Echt, serieus. Het laatste nieuws met Fieke.
1: Oud-advocaat Ines Wesky is schuldig, maar ze hoeft niet terug de cel in.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
21: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies.
0: Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
21: Ja, dus.
22: Aldi. Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
26: Ik wil als dino!
27: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
29: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: vandaag het Q-Music nieuws door nu.nl. Het is 3:00. Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. De rechtbank van Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan deelname van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky heeft berichten van en naar Taghi doorgespeeld. Of ze dat uit vrije wil deed, is nog altijd niet duidelijk. De rechter heeft onder meer meegewogen dat Wesky niet meer aan de slag gaat als advocaat. Haar enorme reputatieschade, haar zwakke gezondheid en dat er vormfouten zijn gemaakt.
2: Gelet op al deze feiten en omstandigheden, geen reëel strafdoel meer gediend wordt met een straf die inhoudt dat de verdachte weer terug naar de gevangenis moet. Om die reden zal de rechtbank aan de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, gelijk aan de tijd die zij in voorarrest heeft doorgebracht.
1: Of de partijen in hoger beroep gaan, is nog niet bekend. 5 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben boetes en taakstraffen gekregen. Die krijgen ze onder meer voor het bekladden en vernielen van gebouwen tijdens acties van Extinction Rebellion. Een van hen krijgt de straf voor het 2 keer blokkeren van de A12. Volgens de rechter vielen deze vergrijpen buiten het demonstratierecht. Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over de verharding van demonstraties, zoals die in Loosdrecht. Dat zei hij bij een persgesprek na de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin. De koning vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden en dat we met elkaar weer het gesprek kunnen aangaan over hoe we problemen moeten oplossen. En de Westerkerk in Amsterdam hoopt geld op te halen voor de renovatie van de vloer door plekken in de crypte te verkopen. Dat meldt NH Nieuws. Zo kan je voor €10.000 voor 10 jaar een plek kopen om een urn te plaatsen. Het halve Rijksmuseum ligt in de beroemde crypte, zegt de organisatie. Zo kom je dan naast Rembrandt te liggen.
3: Dat adverteren we in zekere zin mee. Het voelt natuurlijk wel zo alsof je naast Rembrandt en al die beroemde schilders een laatste rustplek kunt vinden.
1: Naast €10.000 moet je ook je eigen urn meenemen. En dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag. En het kan wel 23 graden worden. En morgen kan het wel 26 graden worden.
0: 24 files, 3 die er echt bovenuit steken. Dat is de A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. 9 kilometer, half uur vertraging. Op de A4 van Antwerpen naar Dinteloord tussen de Nederlandse grens in Bergen op Zoom zorgt een defecte vrachtwagen voor 8 kilometer, ook daar bijna een half uur. En de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom tussen Markiezaat en Bergen op Zoom Zuid. 7 kilometer, 25 minuten extra reistijd.
4: Deze week, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning? Q-Music. Wim van Helden.
0: Ja, Mattie en Marieke zijn onderweg naar de volgende challenge. In Zandvoort, de bus kun je nu spotten op de A9. Bij Amstelveen. Q-Music.

0: toch even lekker zo.
1: Dreamhouse.
0: Robert Miles en Children. Terwijl wij ondertussen aan het aftellen zijn.
2: Q-Music. Foute Party. The Big One.
0: Het is op de kop af nog exact 30 dagen tot de Foute Party. Dit jaar voor het eerst in het Philips Stadion in Eindhoven. Het is een line-up om je foute vingers bij af te likken. We hebben 3T, komen uit Amerika. Mel C vliegt over uit Engeland. Toybox uit Denemarken. Ja, ik dacht de jungle ligt wat verder weg, maar Denemarken dus. En uit België. K3 is er dit keer voor het eerst bij op de Foute Party. Samen met ja, toch inmiddels bijna eregast Donnie. Ja, en ze doen uiteraard ook het Foute Anthem live. Het Foute Anthem schaduw ga je nu horen. En dat is naast het Foute Anthem deze week ook nog eens...
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, wij zijn K3.
4: En ik ben Donnie.
3: K3.

hele dag in je kop zitten. Code Rood, K3 en Donnie Schaduw. Ook gelijk een goede tip voor de komende dagen natuurlijk. Het kan zomaar tropisch warm worden. Ja, en daar past dit liedje ook wel bij. De vraag is alleen, herken jij hem? Welke hit is dit? Gezellig Spaans gitaartje. Maar uit welke hit komt dit? Wat is het nou ook alweer?

0: gitaartjes. De vraag is alleen, welk gitaartje is dit?
1: Hallo Wim, het is Despacito.
0: Oh, ik vind dit echt knap gevonden. Despacito. En als ik dan Despacito laat horen... Zit wel in dezelfde hoek, maar is dus niet goed.
2: Hé hey Wim, is dat niet Rolf Sanchez die ik net hoorde?
3: Ik zou denken Kali, maar die gitaar, banjo, geluid, whatever instrument het is, stopt eerder volgens mij.
0: Hé, is het ook niet, jongens. Maar, gelukkig hebben we Hiltje, Bram, Wouter en Benny.
4: Hey, hallo. Ik denk dat het Bruno Mars is met Risk It All.
5: Risk It All van Bruno Mars.
6: Bruno Mars.
7: Dat is natuurlijk Risk It All van Bruno Mars.
0: Ja, dan moeten we even halverwege het liedje luisteren. Ja, Bruno Mars, jongens.

0: vast. Let op. Een nieuwe ronde repeat. Of niet?
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
11: craving. Domino's.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: e-boekhouden.nl. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Gek op

0: eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl. Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl. Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Veel zon, het is maximaal 23 graden vanmiddag. Morgen wordt het warmer, veel meer zon dan nog, 26 graden. 43 files in Nederland. De langste 2 op de A2 van Maarsen naar Den Bosch. Tussen Ouderijn en Everdingen. Dan kom je in 10 kilometer. Half uur vertraging. En op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de Empelbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 4 kilometer en 35 minuten vertraging. Ondertussen is de bus, de knalrode Q-Music bus met Mattie versus Marieke. En in dit geval ook Mattie en Marieke daarin. Onderweg naar Zandvoort. En hij rijdt op dit moment dwars door Haarlem heen. Dus ze komen echt in de buurt.
14: Q-Music. Wim van Helden.
13: Welke challenge ze daar moeten doen, dat wordt vanzelf duidelijk.
15: Q-Sounds battle with you. Me gusta mi reggae.

Lauren. Repeat. Of niet. Nieuwe muziek van iemand die maar liefst 10 keer... op het podium in de Gelderdoom staat. In een stijf uitverkocht Gelderdoom. Morgen gaan die shows weer verder. En nu denk je waarschijnlijk meteen aan Suzanne en Freek. Maar daar heb ik het niet over. Maar hij heeft het wel aan Suzanne en Freek te danken. Hij staat namelijk in het voorprogramma van Suzanne en Freek. De nieuwe The Voice of Holland. Ruben Hillen gaat de finale in Repeat of Niet. Het is ronde 10. Jij bepaalt, struikelt hij voor de finish of ga je hem definitief vaker horen op je music? Repeat.

0: niet? Repeat. Of niet?
1: En dat waren de laatste seconds voor Ruben Hillen in Repeat of Niet. 20 seconds gaat zijn 10e ronde in. Ja, en de vraag is, gaat hij het redden? Ja of nee?
2: Hey Wim, dit is een lekker nummertje.
3: Ik heb deze van het begin af aan al gerepeat en ik ga hem alleen maar leuker vinden. Dus nogmaals een hele dikke repeat.
4: Ja, ja, ja, repeat, repeat, repeat, repeat.
5: Dikke, dikke repeat. Lekker. Moet blijven. Groetjes Anja.
6: Dag, voor mij niet en voor mijn collega Rick en wel. Dankjewel.
7: Dit is een dikke, dikke, vette repeat.
8: Ik moet nog steeds wennen aan dit nummer. Het is niet een raar nummer, maar ik weet niet. Maar vooruit, een repeatje.
1: Oké, okay, Paulien moet er nog aan wennen, maar geeft het toch een repeatje. Esther zegt repeat, repeat, repeat. Zo vrolijk word ik hiervan. Xavier zegt ja, laat maar doorgaan. Demi geeft hem ook een repeat. Heerlijk nummer. Ik heb zin om hem te zien bij Concert at Sea. Lucy zegt hij deed het al supergoed bij Suzanne en Fake afgelopen zaterdag in de Gelderdoom. Repeat hem maar. Ilse zegt ook repeat. Het is niet Ilse de Lange trouwens, van een ander team. Hij was al gaaf en goed, maar hij wordt steeds mooier. Nou, voor de verandering laten we Fleur dan ook nog even meenemen. Die zegt, nee, deze hoeft niet hoor, een niet.
0: Repeat of niet?
1: Ja, nee, het is ongekend hoe dicht aan dit is. Pap! Het vlaggenwimpel geslaagd. 20 seconds van Ruben Hillen, ronde 10. Betekent dat je hem nu vaker gaat horen op Q-Music. En vanavond om 10:15 weer een nieuwe track in Repeat of niet?

0: Ik zag dat Domien Verschuren al lekker zit te genieten op het strand van Zandvoort. En die zegt daarbij, ik zag het op Instagram een post voorbij komen. Geen haast, Mattie en Marieke, ik zit hier prima. Ja, zometeen mag Domien weer instappen in de bus bij Mattie en Marieke. Ze zijn bijna in Zandvoort. Rijden as we speak langs het duingebied van Bloemendaal. Dus komen echt heel dichtbij de volgende challenge. Mattie versus Marieke. Staat op dit moment nog 8-9 voor Marieke. Mocht ze de challenge zometeen in Zandvoort winnen, dan wint zij ook Mattie versus Marieke. Nou ja, dat dachten we eerder vanmiddag ook al. Maar toen ging ineens plots de nipte winst naar Mattie. Kortom, het is rete spannend.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: de gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Onze showroom staat Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
3: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
4: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Vier uur, goedemiddag. Het Q Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
5: Goedemiddag. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad criminele berichten van Tachi doorgespeeld naar buiten. Dat zegt de rechter. Ze krijgt 42 dagen cel. Maar die heeft Wesky in voorarrest al uitgezeten, dus ze hoeft niet terug de gevangenis in. De rechter heeft ook rekening gehouden met haar slechte gezondheid. Er zijn ook straffen uitgedeeld aan 5 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Boetes en taakstraffen hebben ze gekregen omdat ze volgens de rechter te ver zijn gegaan. Ze bekladden en vernielden gebouwen. 1 iemand is bestraft voor het blokkeren van de snelweg A12. Het is weer erg druk op de Mount Everest in Nepal. Op 1 dag hebben bijna 250 klimmers de top van de berg gehaald. Experts vinden het gevaarlijk. Ze willen dat Nepal minder klimmers toelaat op de berg. Een paar jaar terug ontstond er nog een lange rij. Meerdere mensen werden toen niet goed en overleden. Voetbalnieuws. Een opvallende move bij de WK-selectie van Duitsland. Ze nemen keeper Manuel Neuer mee. 40 jaar is hij. Hij nam na het EK 2 jaar terug juist afscheid van het elftal. Maar ze hebben hem nodig. Duitsland begint het WK op 14 juni tegen Curaçao. Het weer, flink wat zon vanmiddag en vanavond blijft het ook lang zonnig. Lokaal is het 23 graden. Morgen beetje bewolking, maar ook dan veel zon en nog wat warmer. Dan kan het 25 of 26 graden worden.
4: Zo ja, de korte broek die kan wel aan. Jouw verkeer van Flitsmeister, 76 files, vertragingen langer dan 30 minuten op de A2, Maarsen Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen op de parallelbaan 12 kilometer met 41 minuten. De A2 Sint-Michels-Gestel richting Empel op de hoofdrijbaan 32 minuten, 4 kilometer. En de laatste is de A28 Amersfoort-Hogeveen tussen Zwolle-Zuid en Zwolle-Noord. Door een ongeluk daar 3 kilometer, vertraging is 32 minuten.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Deze week, Matty versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
7: Q-Music. Domien Verschuren.
4: Zou dit dan de finale zijn? Kijken we aan tegen de ontknoping in Matty versus

0: Morgan Wallen, Tate McRae, 101 bij Q Music.
1: Domien en de Q Middagshow.
0: Hey, goedemiddag. 6:06. Kakerverse begin van de donderdagmiddagshow voor 21 mei 2026.
1: Mattie versus Marieke.
0: Dit doet toch wel iets met me. Iedere keer als ik op deze plek ben, of het nou in deze stad is, dit dorp, of dat ik in een andere plek ben aan de kust, dan doet dat toch iets met me. Het is het geluid van de meeuwen, het is het gerommel van de zee, het is die strakke kustlijn van Nederland. We zijn in Zandvoort. Vrienden, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
3: Hey, Domien.
2: Ja, volgens mij heb je kennis hier.
0: Ja, er woont een vriend van mij hier. Ja, die is toevallig net op vakantie in de Pyreneeën. Ik heb hem net een bericht gestuurd. Ik wist natuurlijk ook nog niet zo goed waar we naartoe gingen vandaag. Ja. We zijn inderdaad in Zandvoort aan zee, waar Anton Griep woont. Nee, Anton is er vandaag niet bij. Die is een paar dagen lekker wandelen in de Pyreneeën. Anders was hij hier meteen naartoe gekomen. Natuurlijk kind aan huis, vrij letterlijk en figuurlijk. Ja, we zijn bij een beachclub voor misschien wel de laatste challenge van Mattie versus Marieke.
3: Ja, dat zeiden we de vorige challenge ook.
0: Ja, dat zijn we volgens mij 24 uur geleden ook bijna. Nee, ja, het is ongelooflijk spannend. Het is... Het matchpoint van jou was het bijna geweest, maar je had het bijna kunnen rondmaken. Het kleine 2 uur geleden, het is 9-8 geworden in jouw voordeel nog steeds, Marieke.
3: We zijn echt aan elkaar gewaagd. Dat merken we al de hele week. Ja. Maar nu hadden we ook die schapendrijf-challenge, waar het gewoon puntentelling hetzelfde was. Terwijl het ging echt om punten met schaapjes en zo. Toen was het uiteindelijk ook echt spannend om anders en won jij, Mattie. Maar we zijn echt aan elkaar gewaagd.
0: Ja, en nu gaat het zo meteen dan echt zo zijn dat er weer een matchpoint voor jou te verdienen is, Marieke. En het spel echt gespeeld kan zijn. Wat ook kan gebeuren, is dat het zometeen 9-9 gaat worden.
3: Ja, dat zou ik zo grappig vinden.
0: Ik hou daar serieus rekening mee. En dan gaan we nog naar een vijfde dag van Mattie versus Marieke. Ja. Dan gaan we de vrijdag ook nog meemaken. Kijk, wat we gaan doen, ik kan er nog weinig over zeggen. Sowieso ook omdat het even acclimatiseren is. Marieke, jij hebt natuurlijk een vrij fysieke dag gehad vandaag. Ja, Mattie ook, maar jij hebt hem fysiek ook echt...

0: alcoholvrij drinkt, dan is een Texels Kuumkoppen is echt een van de beste alcoholvrije biertjes die ik ken. Ondertussen wordt er voor jou gewoon een lekkere fles rosé neergezet.
1: Ik trek even een flesje rosé open.
0: En je hebt gelijk ook.

De donderdagmiddagspits met de meeste vertraging voor ons Flitsmeister nu op de A28. Amersfoort-Hogeveen tussen Hadmerbroek en Zwolle-Noord. Door een ongeluk kom je daar in 5 kilometer file terecht. Je vertraging is 41 minuten. Heel veel sterkte daar. Q Music.

0: Jay-Z, Alicia Keys bij Q Music Empire, State of Mind. Het is 16 over 4. Goedemiddag. Het is de donderdagmiddagshow voor 21 mei. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q Music app. Het is de dag 4 van Mattie versus Marieke. Matchpoint voor Marieke. 8-9 in jouw voordeel is het. Vanmorgen zijn we gestart bij Defensie op het militair oefenterrein bij Harderwijk. Ja, ik vond het echt bloedstollend spannend. Ik heb er enorm van genoten. Marieke, je hebt daar een potje, nou, diehard verstoppertje gewonnen eigenlijk. Zo mogen we het wel noemen.
1: Ja, heel leuk was dat. We moesten ook nog targets zien te vinden. Dat waren hele grote borden met letters erop en zo. En dat moesten we dan allemaal perfect op tijd bij checkpoint zien te krijgen.
0: Toen naar Landgoed de Zon, Heuvel in Doorn. Daar hebben jullie een kudde schapen moeten hoeden.
1: Ja, moeten drijven.
0: Moeten drijven. Jij dus in de vorm van een luisteraar. Want jij hebt een... Vraag veel mensen ook om wat er nou precies gebeurd is. Je hebt een verstuiking.
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Een verstuiking of een verzwikking. Het is in elk geval niet prettig.
0: En Mattie trok al het langste eind daar. Ja, en dus staat het nu dus 8-9. Kan het 9-9 gaan worden. Of dus 8-10. En dan win jij Mattie versus Marieke. En veel vragen die binnenkomen in de Q-Music app. Onder andere ook een uitbrander aan jouw adres, Mattie.
2: Wat dan?
0: Dat je geen verstand hebt van bier.
2: Hoezo?
0: Skumkoppen 0.0 is geen bier.
2: Ja, jongens, ja, oké. Okay. Als er geen alcohol in zit... Ja, het beste is eruit met een BH en de wasleen. Ja, krijgen we dat allemaal.
0: Er is een brouwerij in Utrecht. Die heeft dus het 0.0 biertje gemaakt. BH aan de waslijn. Dat biertje heet BH aan de waslijn.
2: Wat leuk.
0: Dat is een hartstikke lekker 0.0 pilsje.
2: Erg leuk. Ja, ik vind het toch voor de 0.0'ers onder ons echt heel lekker.
0: Hartstikke lekker. Dimfie die vraagt of wij een korte broek dragen. Het is natuurlijk boven de 20 graden vandaag.
1: Ga ik vanaf morgen doen.
0: Ja, morgen wordt het echt bokheet natuurlijk.
1: Ja, ik heb vandaag wel de armpjes bloot.
0: Oh ja, ik zie het.
2: We beginnen met de armpjes bloot.
0: Ja, we beginnen rustig aan. We zitten in Zandvoort trouwens. Het is nu een rustige donderdagmiddag. Maar komend weekend, ja, we kijken tegen een geweldig Pinksterweekend aan.
1: Hé, wat lekker hè?
0: Geweldig.
1: Wat lekker. En niet alleen een lekker Pinksterweekend. We kijken tegen een hele, hele lekkere week aan. Al weet je, de weersvoorspellingen weet je nooit helemaal zeker. Naast mij zit de eenkoppige redactie van de Truienraad.
2: Klopt inderdaad.
1: Elke ochtend vaardig jij uit wat mensen aan moeten.
2: Ja, de Truienraad beweegt zich de komende dagen tussen de 0 en de 1. Dus de 0 is bloot. Dat kan je toepassen, mits je anderen niet tot last bent.
1: Ja.
0: David die wil weten, voelt de aankomende challenge ook anders aan dan de anderen, omdat er nu echt veel op het spel staat?
2: Nou, voor mij natuurlijk niet. Want als ik deze win, dan ben ik er nog steeds niet. Dan heb ik hooguit de winst van Marieke weten af te wenden.
0: Nou, dat vind ik al wat.
2: Ja, natuurlijk. Maar ik kan me voor Marieke voorstellen. Ja, die is zeg maar één vlag verwijderd van echt winst.
1: Ja. En dat had ik natuurlijk bij de vorige challenge ook. Dus het spant er wel even om. En dat voel ik wel in het buikje.
0: Kleine spanningtjes, wedstrijdspanningtjes.
1: Absoluut. Ja. Dat kriebelt graag een beetje bij het naveltje.
0: Oké. Daar gaan we even een voorstelling van maken. Ondertussen gaat u luisteren naar muziek. Elvin Harris, Summer komt eraan, wat toepasselijk. Na Suzanne en Freek, dit is Halverwege bij Q Music.

0: Paris met Q Music en Summer. Nieuws van alle vijf krijg je zometeen van Eefje. En Zoo van Shakira hoor je zo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Hey.
1: Hey, is het al weekend?
0: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
0: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk. Tijd voor gesponsorde
13: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
20: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Goedemiddag, het is 4:30. De Q-middagshow tijdens Mattie versus Marieke met verkeer van Flitsmeister. 100 files in Nederland, 3 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. Een dik uur, 1 uur en 11 minuten, 9 kilometer. De A50 Arnhem-Oss tussen de Takitusbrug en Ravenstein, 12 kilometer, 38 minuten. En de laatste is de A50 Eindhoven-Arnhem. Door voorwerpen op de weg tussen Oost-Oost en Ravenstein, 8 kilometer, 54 minuten vertraging. Flink wat zon vanmiddag en het blijft lang zonnig ook vanavond. Lokaal is het 23 graden. Morgen een beetje bewolking, ook veel zon en zelfs nog wat warmer dan vandaag. Het kan 25 of 26 graden worden. Eefje heeft het laatste nieuws.
18: Goedemiddag. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad criminele berichten van Tachi doorgespeeld naar buiten. Dat zegt de rechter. Er is genoeg bewijs voor dat zij een actieve rol had in de bende van Tachi. Ze krijgt 42 dagen cel, maar die heeft Wesky in voorarrest al uitgezeten, dus ze hoeft niet terug de gevangenis in. Justitieminister Van Wil noemt het schokkend. Hij maakt zich zorgen over hoe criminelen vanuit de gevangenis gewoon door kunnen gaan. Er zijn ook straffen uitgedeeld aan 5 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Boetes en taakstraffen hebben ze gekregen omdat ze volgens de rechter te ver zijn gegaan. Ze bekladden en vernielden gebouwen. 1 iemand is bestraft voor het blokkeren van de snelweg A12. Het is weer erg druk op de Mount Everest in Nepal. Op 1 dag hebben bijna 250 klimmers de top van de berg gehaald. Ja, mooie record zou je misschien kunnen denken, maar experts die vinden het veel te gevaarlijk. Zij willen dat Nepal minder klimmers gaat toelaten op de berg. Een paar jaar terug nog ontstond er een lange rij. Meerdere mensen werden toen niet goed en overleden. En het was voor de Oranjes vandaag tijd voor de jaarlijkse zomerfoto.
3: Gezellig.
18: Ze poseerden op het landgoed Klingendaal. Dat is tussen Wassenaar en Den Haag, vlakbij Paleishuis ten Bosch. Lekker in het zonnetje natuurlijk, zomers gekleed. Maxima in een rood blouseje. De sfeer was vrolijk, maar sloeg om tijdens het vragenmoment. Want toen werd Alexia ineens overvallen met de vraag of er nou iets speelt tussen haar en zanger Antoon. Toen zei ze dit.
7: Er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. Ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
18: Ja, ze werd er echt door overvallen. Ze stond een beetje te stamelen. En die journalist die ging er maar over door. Moeder Maxima die vond het wel genoeg.
19: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Is uw relatie met Antoon?
20: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
21: Ik moet het even vragen. Hoezo moet je dat even vragen? Ik vind het zo ongelooflijk oninteressant. Ja. En ik snap het echt wel hoor. Het is een prinses van ons koninklijk huis die date met een superster. Met superster Antoon. Dat is misschien op papier interessant. Maar laat deze mensen toch met rust. Zeker op zo'n moment.
22: Ik zat het ook te kijken. Ik begrijp overigens wel dat die vraag vanuit Boulevard wordt gesteld. Maar ja, dat is ook natuurlijk een beetje de rol van RTL Boulevard. Ik zou het zelf heel ongemakkelijk vinden om die vraag te stellen. Ik weet welke journalist hem stelt. En zij is ook altijd overigens mee met alle dingen die de Oranjes doen. En heeft in dat opzicht een goede relatie met de Oranjes. Maar wat ik sneu vond, of wat Alexia ook nog deed. Ze stamelde dus een beetje. En toen zei ze ook nog zoiets als, ja, ik weet dat ik in context met de media dingen verkeerd heb gedaan. Toen dacht ik, ach meid, dingen verkeerd heb gedaan. Wat kun je nou in context met de media verkeerd doen? Je bent begin 20, je leeft je leven, je studeert. Ga je alsjeblieft niet excuseren voor dingen die je volgens mij ook helemaal niet fout hebt gedaan. Het is gewoon privézaak wat jij doet.
21: Even, wat gebeurt hierna dan? Want je hebt natuurlijk in Nederland hebben we enorme zware mediacodes. Afspraken hebben we in dit land gemaakt over wat je wel niet mag vragen aan de koninklijke familie. Wordt dan zo'n journalist in dit geval met pek en veren afgevoerd? Mag je dan de komende 5 fotomomenten er niet meer bij zijn? Of?
18: Nee, want eigenlijk is zo'n fotomoment is juist door de RVD ooit bedacht. Zodat de Oranjes dan eventjes gewoon allemaal bloot gaan en op de foto gaan. Zodat
21: bloot
18: de journalisten.
21: Dat zou een interessante fotosessie worden opeens.
18: Nee, maar het is ooit. Dit moment is juist bedacht, zodat ze de rest van het jaar dan niet gevolgd worden of gefotografeerd mogen worden. Privacy hebben. Dus op dit moment heeft zo'n journalist gedacht, ja, nu ga ik toch dan even het randje opzoeken. En ja,
22: dit moet toch ook doorgesproken zijn? Dat moet toch met iedereen doorgesproken zijn? Dit zouden de media wel eens kunnen gaan vragen. Dit vraagt misschien NOS, maar dit vraagt misschien RTL Boulevard of Shownieuws.
21: Maar dan heeft Alexia, kijk, met alle respect, ik vind dus die vraag hoef je helemaal niet te stellen. Ook niet als je van Boulevard bent. Ik vind wat privé is, dat moet ook privé blijven. Het is echt een beetje stamelen.
7: Er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. Ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
22: Ik vind dat ze dat wel goed doet, hoor.
21: Ja, ik ben goed.
22: Ja, ga er ook maar eens staan, hè.
21: Nee, dat is ook zo. De druk is enorm. Evie, dankjewel.

0: Shakira bij Q Music en Zoo. Het moment is daar.
1: Okay, oh, moeten wij naar buiten?
0: Ik ga jullie naar beneden sturen. Ik ga jullie het strand opsturen. We zitten dus in de rode Q Music bus op het strand van Zandvoort.
2: We moeten er over een half uurtje zijn, dus Domien stuurt jou alvast weg.
1: Ja, weet je, Mark, tijd voor.
0: Ja, doe je microfoontjes af, doe de koptelefoons, laat die allemaal maar hier. Want ja, ik weet wat jullie gaan doen, die gaan jullie nu niet nodig hebben.
2: Oh, echt zo?
0: Ja. Wat de challenge is en wat dus de definitieve beslissing kan geven zometeen, ga ik binnen een paar minuten uitleggen. Ook Alex Warren komt eraan, nieuwe muziek, Find Place to Die na Snap.

0: Alex Warren met Q-Music en Find Place to Die. Alles leidt misschien wel tot dit moment.
1: Mattie versus Marieke.
0: Maar goed, als we de rest van de week even in ogenschouw nemen, dan is het waarschijnlijk zometeen 9 tegen 9. We zijn in het prachtige Zandvoort. Aan de kust uiteraard. De bus staat nou praktisch op het strand van Zandvoort geparkeerd. Ik ben echt ongelooflijk jaloers, want ik kijk naar buiten en ik zie daar de kust van Nederland. Ik hoor de meeuwen zingen. Ik zie mensen hand in hand over het strand wandelen, daar bij de branding. En even verderop zie ik mijn vrienden Mattie en Marieke staan.
2: Dat klopt inderdaad, Domien. We staan lekker met onze voetjes in het zand en wij staan hier bij Petra. Petra, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wij vroegen net, woon je dan in Zandvoort? Nou, en toen begon je toch te ratelen, lieverd, over hoe fantastisch het hier is. Vertel eens wat. Wat vind je nou zo lekker aan Zandvoort?
3: Zo heerlijk om een beetje wind te hebben.
2: Ja.
3: En vooral zon en de vrijheid.
2: Ja.
3: En de mensen. Iedereen is altijd vrolijk.
2: Ja, precies, ja. En Zandvoort heeft natuurlijk ook dat prachtige circuit waar ik jaarlijks kom, sowieso, Petra. Hé, hey, dan is het ook zo dat jij na een lange werk toch nog even de voetjes in het zand zet?
3: Zeker. Ik woon vlakbij het strand, dus als ik uit kantoor kom, is het al eerst even lekker naar het strand, even die horizon kijken en dan weer aan het eten.
4: Geniet er nog even van dat het strand nu nog relatief rustig is. Komende week wordt het in ieder geval 30 graden. Is het op het strand misschien iets minder warm. Maar dan is jouw Zandvoort natuurlijk opeens weer van heel Nederland.
3: Zeker weten. Ze komen tussen de stoeptegels vandaan.
2: Ja, ja, fantastisch. Oké, Petra. Jij hebt een gouden envelop in je handen. Daarin staat de opdracht. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb echt geen idee wat de challenge is. Overigens, Marieke, jij gaat om te beginnen niet meedoen met die challenge. Jij gaat coachen.
4: Ja, ik ga coachen. Ik heb Rosa bereid gevonden. Die gaan we straks nog uitgebreid spreken. Dat is ja, de luisteraar die de challenge voor mij gaat doen. Want helaas lukt het mij niet, omdat ik echt behoorlijk door mijn voet gegaan ben bij de Defensie Challenge vanmorgen. Dus ik ga vanaf de zijlijn lekker coachen.
2: Ja, je staat hier ook op twee krukken. Nou, Petra, ik ben benieuwd. Wat zit er in die gouden envelop? Wat wordt de challenge?
3: Unos momentos. Oei. Dit is misschien wel de makkelijkste challenge die jullie gaan krijgen. De vlag ligt simpelweg onder jullie voeten in het zand.
2: Nee.
3: En degene die hem als eerste gevonden heeft, mag hem houden. Maar er is wel een addertje onder het zand. Ze liggen in stukken verspreid.
2: Oh.
3: Gelukkig hebben we een metaaldetector geregeld om jullie een handje te helpen. Helaas ben ik ook wat servies en sieraden verloren in dit gebied. De winnaar is de eerste die zijn vlag compleet heeft. Hey, succes, jongen.
2: Oh. Oké. Okay. Goh.
4: Leuk! Nee, ja, het is dat we Rosa hebben geregeld, maar kan ik dit niet op handen en voeten doen? Dit kan toch ook op handen en voeten?
0: Misschien wel de laatste challenge van Mattie en Marieke gaat bijna beginnen.
5: New truck, big lift.

0: miles on it. Marshmallow bij Q Music, Miles on it. Het is bijna 5 uur. Het is bijna het moment voor misschien wel de laatste challenge van Mattie versus Marieke. Het kan zometeen zomaar 10 vlaggen worden voor Marieke. Het kan ook zo zijn dat Mattie nog een vlag binnenhengelt en dat het dan opeens weer 9-9 staat. De challenge gaat zometeen los. Nou, Chris Kos Amsterdam. Mooi zo.
1: Marieke rijden dwars door Nederland en nemen het op tegen elkaar.
2: Who run the world, girls? Who run the world, girls?
3: Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehesen.
4: Lekker bezig, Matt.
5: Ik zit al veel te veel in mijn kop.
6: Marieke, jij wint!
7: Ja! Q Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Mattie versus Marieke. Nu bij Q Music.
8: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
1: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon, wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dasty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: It's playtime!
13: Easy Toys. It's playtime.
14: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. Easytoys.nl.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. Easytoys.nl.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld?
5: Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
20: Hey, goedemiddag, het is 5 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
21: Goedemiddag. Amsterdam vangt 230 asielzoekers op om de druk te verlichten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen. Daar is het al een tijd heel erg druk. Er zitten honderden mensen meer dan plek voor is. En dat komt omdat er te weinig andere opvangplekken zijn. Er is een minderjarige jongen opgepakt voor een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam. Die bleef daarom vandaag ook dicht. Wat de jongen precies heeft gezegd, wil de politie niet zeggen. 2 maanden terug was er bij die school een explosie. Oud-advocaat Ines Wesky heeft criminele berichten van Tachi doorgespeeld naar buiten, zegt de rechter. Ze krijgt 42 dagen cel, maar die heeft Wesky in voorarrest al uitgezeten, dus ze hoeft niet terug de gevangenis in. Volgens haar advocaten zit het er dik in dat ze in hoger beroep gaat. Voetbal. Ajax en FC Groningen staan tegenover elkaar in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Vooral voor Ajax staat er veel op het spel. Als de club verliest, dan spelen ze voor het eerst in jaren geen Europees voetbal. Ajax-Groningen is om 7:15. Het weer, een zonnetje. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Lokaal is het 23 graden. Morgen een beetje bewolking, maar ook dan veel zon. En nog wat warmer. Het kan dan 25 of 26 graden worden.
22: Nou, de korte broek, die kan wel aan.
20: Q-verkeer van Flitsmeister met meer dan 100 files op dit moment. En 2 vertragingen die langer zijn dan 40 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Brugkatenveer 2. 9 kilometer, 1 uur en 10 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Hattemerbroek. Daar 9 kilometer met 3 kwartier. Hoppa, het is donderdagmiddag 5:01. Laptop dicht, lekker met je bek de zon in. Want jij bent
23: klaar met je werk.
24: Oké, let's go.
25: Deze week, Matty versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
26: Q-music.
27: Domien Verschuren.
20: En de Q-middagshow, gaat het dan zometeen gebeuren? Pakt Marieke haar 10e vlag of weet Matty het 9-9 te maken? Je hoort het zo.
28: Q-music.

0: Chris op zondag met Q Music en How You Samba. Gezellig.
1: Wat is het weer gezellig.
0: Nou, en gezellig is het. Het is 4 minuten over 5. Goedemiddag, de donderdagmiddagshow tijdens Mattie versus Marieke. Het is dag 4. Het is een zonovergoten namiddag. Ik zie wel wat berichten uit andere delen van het land. Priscilla bijvoorbeeld zegt zon, zonnig. Helemaal geen zon te bekennen bij Hilversum. Ja, de rode Q-musicbus is geparkeerd op het strand van Zandvoort. Vlakbij een hele hippe strandtent. Omdat daar zometeen misschien wel de laatste challenge van deze week gaat plaatsvinden. Bob die laat weten in de Q-app dat hij de hele week Mattie versus Marieke op de achtergrond aan heeft staan. Maar hij is er nu even goed voor gaan zitten. En Angela uit Amsterdam zegt, ik ga stuk. Lekker graven, jongens.
2: Mattie versus Marieke.
0: Er moet zometeen gegraven gaan worden. De stand in Mattie versus Marieke is 9-8, of eigenlijk 8-9. In het voordeel van Marieke. Gierend spannend. En ik ben scheidjaloers, kan ik anders zeggen. Ik zit in een heerlijke radiobus. De airco die staat hier te blazen. Maar Mattie en Marieke, zij staan dus bij die strandtent in Zandvoort in het brandende zonnetje. En de challenge luidt dat onder het zand hier in Zandvoort, het Nederlandse strand, daar liggen voor beide DJ's hun vlag in puzzelstukken verstopt. Met een metaaldetector gaan ze zometeen het strand af om die stukken te zoeken en op te graven. En de DJ die als eerste vlag compleet heeft, die wint de challenge. Alleen Marieke is geblesseerd. Jij hebt gelukkig een luisteraar gevonden.
3: Ja, Domien, ik heb Rosa geselecteerd. Rosa is topfit. En het lijkt wel een aflevering van Zomergasten, want wij zijn allebei even lekker in een stoel gaan zitten. Leek me wel zo prettig met die half kapotte voet. Wij hebben een lekkere priklimonade in ons hand. En Rosa, we gaan eens even lekker diepgravend, om in het graven te blijven, een interviewtje doen. Jij bent een echte Zandvoortse. Hoe sportief ben jij?
4: Ik sta 4, 5, 6 dagen per week in de sportschool. Je ziet hier de vlaggen, daar heb ik vorig jaar mee gedaan. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen.
3: Er zijn hier meerdere vlaggen op het strand geplant. Dat is voor een heel ander soort spel. Maar het geeft wel even aan hoe goed Rosa is op het strand. Wat ga je zo meteen doen? Ik ga je een beetje coachen hoor, vanaf de zijlijn om het voor mij te gaan winnen van Mattie.
4: Ja, ik ga mijn best doen dat ik jou de overwinning binnensleep.
3: Dit is zo'n superfitte meid. Ja, we zitten nu nog heel relaxed met een drankje op een stoel. Maar ik zie het gewoon. Het is een gespierd lijf. Ze heeft er mega zin in. En wat ook een voordeel is, is dat ja, Mattie is natuurlijk na een weekje Mattie versus Marieke ook wel een klein beetje vermoeid. Dat voel ik zelf namelijk ook. En Rosa, hoeveel uren heb jij vannacht geslapen?
4: Goeie 8 uur.
3: Zo. En wat heb jij deze dag gedaan? Hoe fit ben je?
4: Ik kom net van mijn werk. De hele dag baby's getild, dus ik kan nog wel even door.
3: Nou. Zij kan nog wel even door. Zij gaat ook door. Zij gaat zometeen voor mij winnen.
0: Marieke?
3: Ja?
0: Jullie mogen beginnen.
3: We mogen beginnen.
0: Nou,
3: pak de
0: Taylor Swift. Ja.

0: Taylor Swift bij Q-Music en Opal Live. 5:10. Welkom op het strand van Zandvoort. Welkom in de bus van Mattie versus Marieke. Mijn naam is Domien Verschuren. Je hoort de Q-Music middagshow. En we zijn toe aan misschien wel de laatste challenge van Mattie versus Marieke. Hoezo misschien wel de laatste? Omdat het 8-9 is voor Marieke. Zometeen gaat de challenge beginnen binnen nu in 1 minuut. Onder het zand hier van de Zandvoortse kust en Nederlandse kust. Daar liggen voor beide DJ's hun vlag in puzzelstukken verstopt. Met een metaaldetector moeten ze dat strand af om die stukken te zoeken en op te graven. En degene die als eerste vlag compleet heeft, die wint de challenge. Ja, het kan dus zomaar zijn dat zometeen Marieke, in ieder geval haar luisteraar Rosa, die voor Marieke dit gaat doen, omdat zij zelf geblesseerd is, er 10-8 van gaat maken. En dat Marieke dus Mattie versus Marieke wint. Lieve vrienden, kunnen jullie mij goed horen?
1: Ik hoor jou hartstikke goed.
0: Zijn jullie er klaar voor? Dat vraag ik dus in het geval van Mattie aan Mattie en in het geval van Marieke eigenlijk aan Rosa.
2: Ja, Rosa die is er ook zeker klaar voor. Dat zie ik aan alles in haar uitstraling.
0: Matt, hoe is het met jou?
1: Ik sta helemaal ready met mijn metaaldetectoren, Domien. Hij staat aan.
0: De zon brandt. Het is een graadje of 20. Ik wens jullie bij deze heel veel succes met misschien wel de laatste challenge van Mattie versus Marieke. Die gaat beginnen over 3, 2, 1, 0 seconden.
1: All right.
2: De metaaldetectors die zijn aan en zowel Mattie als Rosa die gaan in een vrij rustig tempo, kan ik zeggen, over het zand heen. En Rosa die heeft waarschijnlijk beet, want die begint meteen te graven. Metaaldetector is bij Rosa afgegaan. Nu is het wel zo dat niet alleen de 6 stukjes vlag een stukje metaal hebben. Nee, er zijn ook wat metalen dingen, sieraden en zo verstopt. Dus het kan ook zomaar zijn. Kijk, ja. Mattie heeft nu een stukje van zijn vlag te pakken.
0: Lala.
2: Een van de 6 stukjes is door Mattie al gevonden. Rosa heeft vooralsnog niet beet. Maar Mattie gaat als een malle terug naar zijn metaaldetector om verder te gaan.
0: Ja, het is ongelooflijk spannend. Want degene die als eerste de vlag in alle stukken te pakken heeft, die wint deze challenge. En het kan dus zo zijn, Rosa. Of ja, Mattie. Of Marieke, sorry. Dat is Rosa.
2: Namen.
0: Ja, het zijn 3 namen die ik in de gaten moet houden. Dat Rosa dat voor jou gaat flikken zometeen, Marieke.
2: Kom op, Rosa, je kan het!
0: Ja, het is echt heel spannend. Kijk vooral mee via Kijk Live, via Q-Music.nl of via de Q-Music app. Want ik blijf het zeggen, misschien is dit wel de laatste challenge van Mattie Virgil.

0: Hey, I love it, I love it, I love it bij Q Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Misschien wel de laatste challenge, ik blijf het zeggen, want zo is het. 8-9 staat er in het voordeel van Marieke. Gierend spannend. Op het strand van Zandvoort moeten ze vlaggen bij elkaar zien te puzzelen. Onder het zand hier liggen voor beide DJ's hun vlag namelijk in 6 puzzelstukken verstopt. Met een metaaldetector gaan ze dat strand over om die stukken te zoeken en op te graven. Degene die als eerste vlag compleet heeft, die wint de challenge. Mattie doet dat zelf. Marieke die kan het helaas niet vanwege een waarschijnlijk verstuikte enkel. Dus luisteraar Rosa is in de bres voor Marieke. Hoe gaat het daar?
2: Ja, het is echt de moeite waard even mee te kijken via Kijk Live. Want Mattie, die staat overigens voor. Dat, laat ik daarmee beginnen. Dat is geen goed nieuws voor team Marieke.
0: Maar hoe ver voor?
2: Mattie heeft 3 stukjes van de vlag. Dus die zit op de helft. Ja. En Rosa, die heeft voor mijn team 1 stukje van de vlag.
0: Okay.
2: Maar ik heb wel lol, want Mattie heeft zijn zonnebril ook op. Hij heeft ook een petje op en een zonnebril en een groot vest aan. En die stok waarmee hij dus die metaaldetector heeft, die voor zich, al waren het een blinde geleidestok. En daar gaat hij ook de hele tijd zo mee over het zand. Omdat je natuurlijk moet scannen wat er onder het zand ligt. Ja, ik kijk eigenlijk naar een blinde Mattie. Het is het beweegt zich schitterend voort over het strand. Rosa doet het ook goed hoor, die is kalm en dat is vaak goed bij challenges. Die gaat gewoon stug dat hele stuk zand over. Maar ik denk dat er hier en daar ook wel iets van muntjes of zo liggen, want af en toe gaat die metaaldetector af en dan zie ik ze driftig graven.
0: Dat is goed.
2: En gebeurt er vervolgens niks.
0: Even uitleggen, die metaaldetector die gaat inderdaad af als dus de stuk van de vlag gevonden is, maar er liggen ook stukjes servies en lepeltjes en bestek en weet ik veel wat allemaal.
2: Ja, dat er is hier al een stukje aluminiumfolie door Mattie gevonden. Hij heeft op een gegeven moment een blikje opgevist. Dus er zijn wel echt kleine dingen verstopt waar je natuurlijk niks aan hebt. Dus ik had gedacht dat dit veel sneller zou gaan, maar het is een vrij groot oppervlak.
0: 3-1 is dus de tussenstand in het voordeel van Mattie. 3 puzzelstukken van de vlag al gevonden. 1 door Rosa namens team Marieke. Ja, het blijft ongelooflijk spannend. Volgen kun je alles via de radio of via Kijk Live op Qmusic.nl en in de Qmusic app. En Bruno Mars sowieso. I Just Might komt eraan.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
16: craving. Domino's.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl. Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Villa sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
20: Is dit allemaal van jou?
21: Alleen de belangrijke dingen.
22: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
23: Geeft ruimte.
24: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
27: Kom maar verder.
26: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
27: Hij is weer klaar.
26: QuickFit en weer verder.
28: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struik.

0: 10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.

0: grootste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Pinkster Deals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Hey, goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow tijdens Mattie versus Marieke. Ja, de stand is 8-9 in het voordeel van Marieke. Het kan dus zometeen zomaar gespeeld zijn tijdens deze challenge, die bloedstollend is en ook eens een keer bloedheet. Hey Mattie, hoe gaat het daar op het strand van Zandvoort?
6: Best wel voortvarend, Dominique. Okay. Ik heb al 4 stukken van mijn 6-delige vlag gevonden. En wat wel geinig is, ik heb al 2 stukken voor Rosa haar vlag hier opgegraven. En die probeer ik dan heel snel te bedekken, maar dat heeft ze dan vaak al gezien. Of Marieke Elser heeft het al gezien. Die is als een soort van coach. Kijk bij Mattie, kijk bij Mattie. Dus zij zit op het moment op 2 stukken vlag. Ik op 4 van de 6.
5: Ja, even uitleggen. Rosa is de luisteraar die voor Marieke op dit moment op het strand bezig is om die vlag van Marieke samen te stellen. Zij is namelijk een pijnlijk enkeltje. Komt ook een vraag binnen van Anne. Die vraagt zich af, waarom zit Marieke met haar benen omhoog? Nou, daarom dus last van de enkel. Luisteraar Rosa is ingevlogen. Zij is op dit moment aan het puzzelen, aan het bij elkaar halen van die puzzelstukken van die vlag namens team Marieke. 4 puzzelstukken voor team Mattie, 2 voor team Marieke. Blik op de weg door Flitsmeister met 125 files in totaal en 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen op de parallelbaan 34 minuten met 11 kilometer. En ook 11 kilometer op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Industrietrein Westpoort en Marum. Daar 1 uur en 1 minuut vertraging. Dan de Goed Nieuws Show. Het blijft lang zonnig vanavond. Lekker lang lekker, zou Anton zeggen. Lokaal 23 graden. Morgen een beetje bewolking, ook veel zon. En de temperatuur schiet verder omhoog naar de 26 graden. Eefje heeft het laatste nieuws.
7: Goedemiddag. Amsterdam vangt 230 asielzoekers op om de druk te verlichten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen. Want daar is het al een tijd heel erg druk. Er zitten honderden mensen meer dan plek voor is. En dat komt omdat er te weinig andere opvangplekken in het land zijn. Wat kunnen we leren van de coronatijd? Hoe is het allemaal gelopen? Wat had er anders gekund? Een speciale coronacommissie gaat zich daar binnenkort over buigen. Er worden dan bijna 50 mensen gehoord. Het gaat 9 weken duren. En bekende namen uit die coronatijd die moeten zich komen verantwoorden. Vandaag is voor een deel bekendgemaakt wie. Nou, viroloog Marion Koopmans bijvoorbeeld. Oud-minister Schrapperhaus en De Jonge. En ook oud-premier Rutte. De parlementaire enquête over corona begint volgende week.
5: Het voelt ook een beetje alsof we een bijna dichtgegroeide wond weer helemaal gaan openritsen, toch? Het is 6 jaar geleden. Ik begrijp het hoor. Dit onderste steen moet natuurlijk bovenkomen of dit allemaal goed is aangepakt. Maar het voelt ook als iets wat we met z'n allen collectief een beetje achter ons hebben gelaten. En nu we allemaal moeten gaan beleven binnenkort.
7: Ja, het heeft natuurlijk heel veel impact gehad op ons allemaal. En ja, de insteek is toch wel van wat voor lessen kunnen we hier uithalen.
5: Parlementaire enquête, ook een van de zwaarste middelen die ze kunnen toepassen, toch? Rondom dit soort zaken. Dit wordt een enorm onderzoek wordt hier gedaan.
7: Het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Ja, gisteren hoorden we ook al dat ze weercodes voor slecht weer wat eerder en meer plaatselijk gaan afgeven. En nu dit dus ook. De warmte krijgt dan een cijfer van 1 tot 10. En dat moet je zien als een waarschuwing, waarbij je dan bij 10 dus echt moet oppassen voor de hitte.
5: Oh, dat is een soort van een barbecue-cijfer was, zoals Piet Paulus maar vroeger gaf, toch? Op de camping.
7: Ja, dat is wel een beetje het verwarrende ervan. Ja, als je 10 hoort, denk je, dat is goed.
5: Ja, dan ga ik de barbecue ga ik naar buiten rollen. Maar oké, je moet ook oppassen met de zonnekracht en zo, en goed smeren. Dus het is vooral bedoeld om mensen alerter te maken van hoe warm en hoe gevaarlijk het kan worden.
7: Ja, precies. En hoe vaak krijgen we niet het advies? Denk er nog eens goed over na. Slaap er nog een nachtje over. Nou, die adviezen kunnen allemaal overboord hoor. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat je beter snel knopen kunt doorhakken. Wetenschappers die analyseerden professionele schaakpartijen en ze ontdekten, wie lang twijfelt, doet vaker een slechte zet. Lang nadenken zorgt ervoor dat je het overzicht verliest. Een snelle beslissing is vaak beter, want je vaart op je sterke intuïtie en je ervaring. Dus de volgende keer als je twijfelt, vertrouw gewoon op je gevoel.
5: Ik moet wel zeggen, als ik iedere keer als ik een beslissing moet maken waar ik niet over nadenk, dan was ik al failliet geweest, denk ik. Bij mij is het goed om even een nachtje erover te slapen. Evie, dankjewel, tot zo om 6 uur.
7: Tot straks.
5: Eurythmics zometeen na.

0: Ja, lieve luisteraars van de Q-middagshow tijdens Mattie versus Marieke. Het is tijd voor een droeve boodschap, kan ik wel stellen. De vraag wordt veel gesteld in de Q-app. Onder andere ook weer door Hiske, nog geen 5 minuten geleden. Hiske wil graag weten, is er vandaag tankbonnenbingo? Er is vandaag geen tankbonnenbingo. Dat spijt mij namens de redactie van de Q-Music Middagshow, maar er zijn wel belangrijke zaken aan de hand, zeg.
1: Mattie versus Marieke.
0: Kom eens even op. We zitten hier aan het strand van Zandvoort. De Nederlandse kust is ons strijdtoneel voor misschien wel de laatste challenge van deze week. Het kan zomaar zometeen 8-10 worden voor Marieke. En daarmee wint zij Mattie versus Marieke. De laatste challenge is gaande op het strand. Ik schakel zometeen even met Marieke, die daar in een lounge-stoel zit te kijken hoe haar Rosa het voor elkaar brengt om zo snel mogelijk de puzzel bij elkaar te sprokkelen van de vlag. Veel berichten die binnenkomen in de Q-Music. Ik heb altijd leuk om wat van je te horen. Onder andere van Angela die zegt, ik wil dat Mattie deze wint, want dan gaan de challenges nog even door. Dan zou het inderdaad 9-9 worden. En Iris zegt, go, go, go, Mattie. Je kan het, we moeten niet stoppen. Ja, dat zijn de berichten aan het adres van Mattie. Maar ik wil toch even kijken hoe het met de geblesseerde strijder in deze challenge-jacht gaat. Marieke, hoe is het met je?
2: Nou, we gaan het even helemaal niet over mij hebben, want we gaan het hebben over Mattie.
0: Rosa.
2: Want als ik dan zo die berichtjes hoor van bijvoorbeeld Angela, die wil dat Mattie gaat winnen. Zij zou wel eens er zin kunnen gaan krijgen.
0: Oh, ja?
2: Ja. Ik gooi het er maar meteen in. Er zijn 6 stukjes van de vlag verstopt hier, onder een vrij groot stuk van het strand. Zowel voor de blauwe vlag, de mijne, als de rode vlag, die van Mattie. En Mattie heeft inmiddels 5 stukken van zijn vlag weten te vinden met de metaaldetector. En Rosa, die heeft 2 stukjes. Dus het gaat gewoon echt. Op dit moment is Mattie iets aan het opgraven. En het is een of ander soort metalen cadeauverpakkingje of zo. Nou, er zijn dus ook dingen, slakommen en conserveblikjes in het zand verstopt. Om die metaaldetector af te laten gaan.
0: Ja, dat is door ons verstopt. Hè? Dus door het team van Mattie versus Marieke. Niet dat je denkt dat mensen hier in Zandvoort allemaal slakommen en bestek achterlaten.
2: Nee. Reken maar. Dat is bewust verstopt. Ja, maar zo'n metaaldetector gaat natuurlijk ook af op dingen die mensen hier überhaupt in de afgelopen jaren al verloren zijn. Bijvoorbeeld een kleine oorbel of misschien een dubbeltje of zo ooit. Dus die metaaldetectoren die gaan vaak af. En dan is het gewoon vals alarm. Maar Mattie heeft al 5 van de 6 stukjes, Domien.
0: Hoe dicht bij de uitslag zijn wij, denk jij, Marieke? Hoeveel is er al omgespit van het terrein van de valk?
2: Er is niks over te zeggen, want er is nog steeds wel echt veel zand om te ploegen. Dus het kan zomaar over een minuut klaar zijn. Het kan ook nog 3 kwartier duren. Ik weet het niet.
0: Dan ga ik er maar een plaatje draaien. Ik vind het heel spannend.
2: Ja, doe maar.
0: Marieke, blijf erbij, hè?
2: Ja, reken maar.

0: Nou, zeg dat wel.
1: Mattie versus Marieke.
0: We zijn met misschien wel de laatste challenge bezig. En ze moeten stukken, puzzelstukken van de vlag zien te vinden. De tussenstand is dat Mattie 5 puzzelstukken gevonden heeft. En team Marieke in de vorm van luisteraar Rosa er 2. Mattie, het duurt wel echt lang hoor nu.
2: Ja, dat klopt inderdaad, Domien. En ik zal je vertellen, dit is eigenlijk één lange cursus omgaan met teleurstellingen. Want dan slaat die metaaldetector uit als een malle. Dan begin je te graven en dan graaf je op een doosje kleurpotloden of een metalen zandemmertje. Nou, dat is vrij frustrerend, want dat geluid van dat die uitslaat, ja, dan maak je hard een sprongetje, dan ga je graven en dan zeg je, dan denk je, laat het alsjeblieft rood zijn. Kijk, dit, zo klinkt dat dan, Domien, als je het hoort. Ja, ja. Ik denk nu, zal ik nu even graven, want ik denk dat ik iets heb gevonden.
0: Ja, graag. We staan op het strand van Zandvoort voor de duidelijkheid. Mocht je denken, waar zijn ze aan het graven? Ja, echt aan de Nederlandse kust. En het is dus 5 puzzelstukken voor team Mattie, 2 voor team Marieke. Als je er nog 1 vindt, de laatste, dan ben je erin, Mattie. Dan wordt het 9-9.
2: Ja, dat klopt. Nee, dit was dan ook weer niks. Oh. Vaak is het ook een leeg blikje cola wat Adrie hier ooit heeft achtergelaten in 1998. Nou, jongens, ruim je rommel op het strand, want dat scheelt mij veel frustratie.
0: Ja, blijf graven, Matt. Ik kan je maar één advies geven. Blijf graven en maak er 9-9 van. Dit is Benson Boone.

0: Nou ja, hier op het strand van Zandvoort, daar voltrekt zich echt een thriller. Het was net nog 5 puzzelstukken van de vlag van Team Mattie voor Mattie. En 2 voor Team Marieke. Inmiddels, nou, lijkt het bijna weer helemaal gekeerd. Marieke, wat is er aan de hand?
1: 5-4. 5-4 is nu de status. Ja, en het voordeel is van Mattie. Dus Rosa moet nog 2 stukjes van de vlag. En Mattie dus nog 1. Ondertussen is ook wel heel erg grappig zijn hier luisteraars. Het zijn kinderen, Finn en Maan. Die luisteren ook elke dag naar Q-Music. Die willen alles wat wordt opgegraven wat geen vlag is, willen ze hebben. Dus een ventilatortje ligt hier waar metaal in zit. Er is al een soort klein schattig poppenhuis metalen kastje opgegraven. Daar zie ik Maan ook hiermee aan de haal. Er is nog een andere luisteraar al zo'n massageding waarmee je op je hoofd lekker kan masseren, is er meegepikt. Dus wat er wordt gevonden door deze strandjutters wordt wel echt goed benut.
0: Luisteraar Rosa die is voor Team Marieke bezig omdat zij geblesseerd is aan haar enkel. Het is nu dus 5 puzzelstukken voor Mattie, 4 voor Team Marieke. Ja, blijf luisteren, het is bloedstollend spannend. De ontknoping van Mattie versus Marieke kan zo meteen plaatsvinden. Maar misschien gaan we nog een lekker dagje door. Carol G hoor je ook zo meteen. Gek op plaats.

0: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl. Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
17: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers. Praxis.
21: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
22: Milner.
25: Zes uur het Q-music nieuws van nu.nl krijg je van Eefje.
26: Goedenavond. Justitieminister Van Weel noemt het schokkend dat nu bewezen is dat oud-advocaat Ines Wesky inderdaad een rol had in het netwerk van crimineel Taghi. De rechter oordeelde vandaag dat ze berichten heeft doorgespeeld. De minister maakt zich zorgen over hoe criminelen vanuit de gevangenis gewoon door kunnen gaan. Een speciale commissie gaat de hele coronatijd onderzoeken. Vandaag is bekend geworden dat in ieder geval oud-premier Rutte en oud-ministers Grapperhaus en De Jonge ondervraagd worden. Doel is vooral om daar lessen uit te halen.
27: Als mijn dochter en haar generatiegenoten ooit een pandemie meemaken, dat we goed voorbereid zijn.
26: De parlementaire enquête over corona begint volgende week. We moeten beter gewaarschuwd worden voor de hitte. Het kan gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen, ouderen en kleine kinderen. Het KNMI gaat daarom binnenkort werken met een cijfer. De hitte krijgt dan een cijfer van 1 tot 10, zodat mensen zich beter kunnen voorbereiden. Voetbal. Ajax FC Groningen staat in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. En vooral voor Ajax staat er veel op het spel. Als de club verliest, dan spelen ze voor het eerst in jaren geen Europees voetbal. Ajax-Groningen is om 6:45. Ze spelen in Volendam, want de arena is al bezet door Harry Styles. Het weer nog zonnig vanavond, lokaal 23 graden. Morgen krijgen we een beetje bewolking, maar ook dan weer veel zon. En de temperatuur die gaat verder omhoog. Het kan 26 graden worden.
28: Ja, de korte broek die kan wel aan.
25: Joh, verkeer van Flitsmeijers. Het is al hartstikke druk op de weg, joh. 78 files, 3 vertragingen langer dan 3 kwartier. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo. Door een ongeluk 10 kilometer, 1 uur en 12 minuten. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Badmen. Door een ongeluk 50 minuten, 6 kilometer. En ook een ongeluk op de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad en de Ketelbrug, 12 kilometer met 55 minuten.
29: Deze week, Matty versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
30: Q-music.
31: Domien Verschuren.
25: Is dit de laatste dag van Matty versus Marieke? Of gaan we morgen nog een dag in door? De ontknoping van dag 4 zometeen. Hier is Carol G.

0: laatste dag kunnen zijn, dag 4. Zou zomaar ervoor kunnen zorgen dat zometeen het spel gespeeld is en dat het 8-10 is in het voordeel van Marieke. Kan ook zomaar zijn dat het zometeen 9-9 wordt.
1: Mattie versus Marieke.
0: Bij de DJ's hebben een vlag in 6 puzzelstukken verstopt gekregen onder het strand van Zandvoort. Het Zandvoortse zand. Met een metaaldetector moeten ze het strand af om die stukken te zoeken en op te graven. Degene die als eerste vlag compleet heeft, die wint de challenge. Luisteraar Rosa die doet het voor de duidelijkheid namens team Marieke. Zij is geblesseerd aan haar enkel. Tussenstand, een kleine 10 minuten geleden, was 5 puzzelstukjes voor Matty, 4 voor team Marieke. Hoe is dat nu, Marieke Elsinga?
2: Het staat 5-5.
0: Hou op met me!
2: Ja. Het is zo spannend. Ja, Rosa die heeft een stukje vlag eruit gehaald. En nu staat het dus 5-5. Die vlaggen, er wapperen hier 2 vlaggen op het strand. Maar er liggen dus ook puzzelstukjes van vlaggen. Die liggen ernaast op het strand met een beetje zand eroverheen, zodat ze niet wegwaaien. Ja, en mijn gezicht is bijna helemaal compleet op de blauwe vlag. Maar Matty's gezicht is ook bijna compleet op zijn rode vlag. Het is echt wachten totdat één van de 2 het laatste puzzelstukje opgraaft.
0: Nou, moet ik wel zeggen dat Matty echt al lang doet over dat laatste stukje. Hè? Matty heeft al lang 5 stukken bij elkaar gepuzzeld.
2: Dus ik zit ook dat ik het dan ook weer... Ja, ik ben natuurlijk ook zo gek op Matty dat ik het dan ook zielig zou vinden als hij nu wordt ingehaald door Rosa. Maar ja, Rosa is wel team Marieke. Ik wil natuurlijk graag winnen. Dus ik word ook een beetje verscheurd. Ik ben ook een soort in stukjes gescheurde vlag.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Kijk, aan de ene kant denk ik, het zou natuurlijk fantastisch zijn als jij nu gewoon even bam erop en erover die 10e vlag pakt. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, 9-9, wel leuk. Hebben we morgen nog een dag Matty versus Marieke?
2: Nou, ik herken dat eigenlijk ook.
0: Toch?
2: Ik herken ook heel erg dat gevoel, terwijl ik natuurlijk ook wil winnen. En ik zie Rosa hier, die is ook al bijna een uur met die metaaldetector.
0: Ja.
2: Haar rechterarm moet ook hartstikke lam zijn, want die gaat voor mij dat hele veld over, van links naar rechts. En ze graaft dingen op, blikjes die er niks mee te maken hebben. Maar dat laatste stukje, dat moet nog.
0: En daar moeten we ook even bij zeggen. Jullie doen dit, ja, Rosa en Matty in dit geval, in de brandende zon. Hè. Het is hier gewoon aangename 20 graden op het Zandvoortse strand. Maar het is ook hartstikke warm.
2: Er wordt een slokje water af en toe gegeven. Ze zijn netjes ingesmeerd. Matty heeft ook een petje op. En er is een briesje. Altijd een briesje aan de kust. Hè.
0: Hey, ik hoop dat het gaat lukken voor 12 uur vannacht, Marieke. Wat
2: verdooi. We gaan hier misschien wel de zon in de zee zien zakken. Nou, en ik zit op een lekker stoeltje. En ik heb een limonade. Ik zit ook eigenlijk wel prima.
0: Matty versus Marieke, misschien wel de laatste dag met

0: Offenbach met Q-Music en Miles Away. Even een klein kijkje achter de schermen. Ik heb al ongeveer 30 minuten heb ik het winnaarsmuziekje klaarstaan. Omdat ik denk dat het bijna gespeeld is. Maar het duurt maar en het duurt maar. Het is bloedstollend spannend, hè? Begrijp ik niet verkeerd. Maar het duurt maar en het duurt maar, Mariek.
1: Ja, duurt maar en het duurt maar. En ik kijk maar en ik kijk maar, leidzaam, hier vanaf mijn stoeltje. Vanaf het invalide plekje. Allebei doen ze heel erg hun best, daar ligt het echt niet aan. Maar waar zijn die laatste twee stukjes van beide vlaggen?
0: Ja, even uitleggen, er zijn 6 puzzels.

0: puzzelstukken verstopt per DJ. Dus 6 voor jou en 6 voor Mattie. Die puzzelstukken samen die vormen de vlag. Dus van team Mattie en team Marieke. En degene die als eerste die 6 puzzelstukken bij elkaar heeft. Dus de vlag bij elkaar gepuzzeld heeft. Ja, die wint. Jij zit op een stoeltje voor de duidelijkheid. Omdat jouw enkel geblesseerd is. Dus luisteraar, ja. Rosa is voor jou in het veld aan het spelen. Aan het vechten. En Mattie doet dat zelf. En de tussenstand is dus 5 stukken voor Mattie. En 5 stukken voor Rosa.
1: Ja, en zodra er dus nu een stukje gevonden wordt. Dan is één van de twee vlaggen heel. En weten we dus of het... Of ik gewonnen heb. Gewoon heel Mattie versus Marieke, omdat het dan 8 tegen 10 is.
0: Ja.
1: Of dat het 9-9 wordt. Ik heb geen idee. Deze challenge kan ik echt niks zeggen, Domien. Omdat ze doen allebei hun best.
0: Een beetje mee te kijken vanuit die bus, hè, want daar maken wij natuurlijk radio vandaan. En ik zit in de bus, jij zit op het strand van Zandvoort nu in die stoel. En ik zie Mattie zijn schouders wel een klein beetje hangen. En dat is helemaal geen kritiek. Want ik begrijp, ze zijn al een uur bezig. Zowel Rosa als Mattie al een uur aan het zoeken. Dus ik begrijp, het is echt warm en het briesje is lekker. Maar het is ook...
1: Nee, je wordt er gewoon een beetje moedeloos van. Je wordt er een beetje moedeloos van. Omdat die metaaldetector gaat ook gewoon af op dingetjes als kleine oorbellen. Die hier nog in het zand liggen.
0: Ja.
1: En ik zie aan hun allebei dat ze denken... Ja, maar we zijn toch al overal geweest. We hebben elk stukje zand toch inmiddels al opgetild.
0: Het is helemaal ongeploegd ook.
1: Ergens liggen nog 2 stukjes vlag.
0: Meekijken kan via Kijk Live, via Qmusic.nl of via de Qmusic app. En ik blijf het zeggen, we zijn bezig met misschien wel de laatste challenge van Mattie en Marieke. Het spel kan zomaar zometeen gespeeld zijn. Imagine Dragons, Whatever It Takes, bij Q.

0: Sienna Spyro. It's real love. Hey vriend.
1: Hey lieve jongen.
0: Hoe is het?
1: Hoi. Nou ja, ik weet niet of Marvel nog een superheld nodig heeft in de vorm van een man waarbij een metaaldetector uit zijn arm is gegroeid. Daar valt vast wel een stripboek van te maken. En die dan zeg maar overal weet waar metaal ligt. Want ik denk dat deze metaaldetector juist aan mijn arm is vastgegroeid.
0: Metaaldetector man Matty Valk.
1: Ja.
0: Jongen, wat ben je goed bezig. Wel meer dan een uur.
1: Dood.
0: Wat? Nee, ga weg.
1: Ja, jongen.
0: Nee.
1: Ja. Ja. Oh my god!
0: Laat hem zien! Jij gaat hem
1: weer! Matty
0: Valk! Ongelooflijk!
1: Dit lijkt echt wel... Ja, Doe. Ik ga heel even naar Rosa toe.
0: Oh. Nee joh!
2: Gefeliciteerd.
1: Ja, nee, dankjewel. Joh. Jij hebt net als ik het hele strand uitgekampt.
2: Bizar.
1: Wij zijn zo ongelooflijk lang bezig geweest hier, Domien. Ik dacht, wij gaan hier de zon zien ondergaan. De zon zien zakken in de zee.
2: Op een gegeven moment dacht ik, het hele strand is geweest.
0: Oh.
1: Ja, dat gevoel hebben wij echt gehad. We zijn op iedere plek echt 50 keer geweest. En het is echt letterlijk toeval, Do. Dat ik jou nu spreek en dat ik hem zie. Want ik was op die plek voor mijn gevoel ook al 43 keer geweest. Net zoals op de rest van de vierkante centimeter.
0: Want ik begrijp inderdaad dat mensen die misschien een klein beetje kritisch naar deze week luisteren. Denken, het is doorgestoken kaart. Wat tegen mij wordt gezegd, er zit een regisseur hier achter natuurlijk. Achter de schermen, die zegt tegen mij, we gaan even naar Matty. Geef me even een pep talk. Praat me even wat moet in. Dat was de reden waarom ik even met jou ging praten. En 20 seconden later vind je die verdomde laatste vlag.
1: Ja, het is echt niet te geloven. En mensen hebben hier staan kijken. Wij hebben echt alles 16 keer omgekeerd. Dus of ik heb er overheen. Maar Rosa is ook over dat plekje 16 keer heen geweest, volgens mij.
2: Ja, ze zijn echt overal geweest.
1: Ja, dus we hebben met z'n allen gewoon 6 keer over die vlag heen gestapt.
2: Maar Hoe krijg je het voor elkaar om het 9-9 te laten worden? Hoe kan dat nou, Matty? En deze is je echt gegund, want je stond al snel meer puzzelstukjes van de vlag voor. Nou, Rosa, ik wil je onwijs bedanken. Je hebt het echt heel goed gedaan. Dank je wel.
3: Ja, graag gedaan. Sorry.
2: Nee, helemaal geen sorry, want je hebt alles gegeven. Maar Matty, gefeliciteerd. Ja, je hebt deze echt verdiend, maar het is 9-9.
1: Wauw, oké dan.
0: Morgen is er nog een dag. Matty versus Marieke. Lieve vrienden, neem even een slok water. Geef Rosa even een dikke knuffel en kom terug de bus in. We hebben een hoop na te bespreken zo meteen. En ook Alex Warren is erbij. Fever Dream, mooi zo.
4: Matty en Marieke rijden dwars door Nederland en nemen het op tegen elkaar.
5: Who run the world, girls?
6: Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehesen.
7: Lekker bezig, Mat.
8: Ik zit al veel te veel in mijn kop.
9: Marieke, jij wint!
4: Ja! Wie helpt jij aan de overwinning? Matty versus Marieke.
10: Nu bij Q-Music.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Matty versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
13: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving.
17: Domino's. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
19: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voorwie.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
26: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: specialist.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
6: Keukeloos.nl.
7: Oranje fans opgelet. KPN.

0: koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Hey, goedenavond, 6:30. Dit is de Q-middagshow. Mattie versus Marieke met verkeer van Flitsmeister. 35 minuten of langer. Vertragingen op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderloo door een ongeluk. 1 uur, 9 kilometer. En de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Padmen. Die is dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 7 kilometer, 48 minuten vertraging. De grote rode Q-Music Mattie versus Marieke bus staat geparkeerd op het strand van Zandvoort. We staan echt aan de kustlijn. En we hadden geen betere dag kunnen kiezen, want wat een heerlijke dag is het. En dat blijft het ook de komende dagen. Het blijft er lekker lang, lekker vanavond. Ook vannacht helder en droog. Morgen opnieuw een zonnige dag. Ietsje warmer, 24 tot 26 graden. Eefje heeft het laatste nieuws.
5: Goedenavond. Justitieminister Van Wil noemt het schokkend dat nu bewezen is dat oud-advocaat Ines Wesky inderdaad een rol had in het netwerk van crimineel Taghi. De rechter oordeelde vandaag dat zij berichten heeft doorgespeeld. De minister maakt zich zorgen over hoe criminelen vanuit de gevangenis gewoon door kunnen gaan. Na 2 jaar dicht te zijn geweest gaat morgen de parkeergarage bij het ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terug stortte die ineens voor een deel in elkaar door een ontwerpfout. Dat gaf een flinke knal. Het was schrikken, maar niemand raakte gewond. Wel raakten auto's beschadigd en tientallen mensen konden wekenlang niet bij hun auto. En die werden er uiteindelijk allemaal uitgetakeld. Die parkeergarage in Nieuwegein is nu verstevigd.
4: Nou, dat lijkt me verstandig.
5: Ja. Een oud stuk trap van de Eiffeltoren in Parijs is geveild. Iemand heeft er bijna €500.000 voor over. Wie de koper is, dat is niet bekend. Het gaat om een stuk van een oude wenteltrap van de Eiffeltoren. Jaren terug hebben ze die trap weggehaald, omdat die vervangen was door liften. Nou, af en toe worden er stukjes van die trap geveild. Wil je bij het WK voetbal zijn? Dat is een dure grap. Alleen al de reis naar Amerika, Mexico en Canada natuurlijk. Maar de kaartjes voor de wedstrijden zijn ook superduur. Wereldwijd is daar kritiek op. Oranje fans die naar alle wedstrijden willen, die zijn al met al meer dan €6.000 kwijt.
4: Ongelooflijk.
5: Deze fan die zei eerder al dat hij het belachelijk vindt.
6: Het is natuurlijk opzet. Tot en met de kwartfinale is het nog te betalen. Maar daarna, ja, wie te maal. Kom op FIFA, pas de prijs aan.
4: Want volgens mij is die finale die is echt hartstikke duur. Hè? Dan gaat het echt volgens mij richting de $2,000-3,000 voor een goede plek.
5: Ja, duizenden euro's ga je dan betalen.
4: Ongekend, joh.
5: Nou ja, je verwacht het niet, maar voetbalbond FIFA heeft geluisterd naar alle kritiek. De 500 trouwste Oranje-fans die mogen nu kaarten kopen voor een flink lager tarief. Gaan zij naar alle wedstrijden, dan zijn ze in plaats van die €6.000 nog maar €400 kwijt.

0: Lucas en Steve bij Q-Music. Where have you gone? Anywhere.
1: Mattie versus Marieke.
0: En daar zijn ze, de helden van deze donderdagavond. Mattie Valk en Marieke Elsinga. Lieve vrienden, welkom terug in de bus.
2: Hi. Ik ja.
3: heb toch in mijn lange Q-Music carrière veel krankzinnige dingen gezien. Maar dit staat toch wel echt in de top 5, denk ik.
0: Even terug naar wat er het afgelopen anderhalf uur is gebeurd. Jullie hadden een nieuwe challenge. Misschien wel de laatste challenge had het kunnen zijn van Mattie versus Marieke. Er lagen 6 puzzelstukken verstopt. Die even 6 puzzelstukken die vormen samen de vlag. Zit op het team op het strand van Zandvoort. De team Marieke-vlag of de team Mattie-vlag. Die moest gevonden worden in 6 delen. En degene die uiteindelijk de 6 delen compleet had, die won deze challenge. Ja, het was moordend spannend. Het zou namelijk 18 kunnen worden voor jou, Marieke. Het had ook 9-9 kunnen worden voor Mattie. Tenminste, gelijk spel. En dat laatste is gebeurd. Een nieuwe vlag is gehezen voor team Mattie. En daarmee is de strijd nog steeds niet gestreden.
3: Echt krankzinnig.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, mag ik zeggen dat ik het eigenlijk ook heel grappig vind. Ik weet dat ik moet roepen, nee, ik had hier willen winnen. Dat had ik ook gewild, want het is hier heel erg mooi. Zo met die zon boven de zee en zo. Maar ik moet er gewoon wel heel erg om lachen dat het 9-9 is. En dat dus ja, het matchpoint voor ons allebei bij de challenge van morgenochtend is. En dan weten we het meteen.
0: Hey, maar dat betekent dus ook dat jij morgen, vrijdag is natuurlijk jouw vrije dag, normaal gezien. Jij bent dus morgen wel aan het werk.
2: Nee, ja, ik zou sowieso de ochtendshow doen. Ah. Maar ja, om ook nog lekker na te babbelen over Mattie versus Marieke.
0: Ja, goed.
2: Maar ja, nu gaan we een challenge doen. Ja, ook een hele leuke vrijdagochtend.
0: Ja, er komt nog een challenge bij morgen. Ik wil wel heel even checken hoe ze met de energie. Want ik kan me ook voorstellen, en dat is niet om jullie zieliger te maken dat jullie zijn.
3: Wel, nee.
0: Ik heb ook wel eens een Week Wanted gedaan of de Escape Room. Op een gegeven moment, ja, de energie. Je hebt natuurlijk niet eindeloos veel energie in het batterijtje zitten.
3: Nee, klopt. Maar Domien, ik heb net lekker in 25 graden met een metaaldetector rondgelopen. En natuurlijk was ik bij vlaggen moedeloos, omdat ik dacht, ja, gaan we die vlag vandaag nog vinden?
0: Ja.
3: Maar zoveel energie heeft het ook weer niet gekost.
0: Wat heeft Rosa nog gezegd? Rosa heeft voor jou gegraven, want jouw enkeltje is een beetje beurs.
2: Nee, ja, het is
0: put it mildly.
2: Midden van mijn voet. Ik hoorde een soort krak toen ik vanmorgen een beweging maakte. Ja, echt het midden van de voet, bovenop de wreef.
0: Oh, daar.
2: Ja, maar Rosa heeft echt alles gegeven. En toen zeiden we net tegen haar, nou neem alsjeblieft even lekker een drankje. Ga even lekker zitten bij de strand. Ze zei, nee, mijn opa is jarig, dus daar ga ik nu naartoe.
0: Oh.
2: En toen dacht ik ook, oh Rosa, je had vast al veel eerder naar je opa toe gewild. Maar echt, shout-out naar haar. Want zij ging ook echt net
3: heel
2: als
3: goed.
2: Jij.
3: Heel goed.
2: Maar door en door en door.
3: Ja, klopt.
0: 6 puzzelstukjes voor het team van Mattie. Betekent dus dat er een nieuwe vlag is gehezen. Dat het 9-9 is. En dat we ons opmaken voor ja, sowieso de laatste dag van Mattie versus Marieke. Ja. Waar gaat die dag beginnen? Dat ga ik jullie zo meteen vertellen.

0: Shakira bij Q-Music. Whenever, wherever.
1: Mattie versus Marieke.
0: 7:10, donderdagavond, dag 4 van Mattie versus Marieke. Het had zomaar de laatste dag kunnen zijn. Is het niet? We gaan de vrijdag tegemoet.
2: Absurd.
0: We gaan naar dag 5.
2: Ik vind het echt absurd.
0: Ja, ik zie berichten binnenkomen en ik begrijp het echt wel van wat cynische mensen zeggen. 9-9, wel voorspelbaar dit.
2: Ja, ik vind het helemaal niet voorspelbaar.
0: Totaal
2: ik vind
0: niet.
2: Het van alle dingen die er kon gebeuren helemaal
0: totaal
2: niet voorspelbaar.
0: Niet. Nee.
2: Misschien wel leuk om even een klein stukje achterkant van dit hele verhaal uit te leggen.
0: Productie.
2: Juist, productie. De mensen die dit bedacht hebben, dat zijn mensen binnen Q-Music, daarvan heeft één een websiteje gebouwd om alle simulaties en opties mee te kunnen nemen, zeg maar. Zodat je het kunt uitrekenen. Want soms kom je er in je hoofd toch niet helemaal uit. Kan het nou 8-9? Kan het nou bij 5-4? Bij hoeveel spellen, bij hoeveel challenges kan het al voorbij zijn? Zou het al over kunnen zijn op dinsdagmiddag? Of is dat pas op donderdagmiddag? Nou, die hele berekening is door onze collega gemaakt op een website. En die zei ook, dit was het minst verwachte scenario.
0: Ja, maar het is wel goed dat het uitgerekend is. Want het zorgt er namelijk voor dat we wel een challenge voor morgen hebben, uiteraard.
2: Ja.
0: Dag 5 van Mattie versus Marieke komt eraan. De tussenstand is dus 9-9. Dag 4 ronden we bij deze af. En we staan nog even met de rode Q-bus op het strand van Zandvoort. We gaan nog even een hapje eten. We gaan zo meteen het glas heffen. 0.0 voor jullie. Ik heb lekker mijn flesje rosé. Wat zo meteen
2: meegemaakt. Oh, je kietelt jezelf ook.
0: Ja,
2: let om niet te schuren.
0: Absoluut. De vraag is, waar beginnen we morgen? En Bas heeft het antwoord.
3: Hey Mattie en Marieke, mijn naam is Bas en ik heb de eer om jullie de allesbeslissende challenge te geven. De vlag waarvoor jullie gaan strijden is op de laatste locatie te vinden in het prachtige Horen.
0: Oh.
3: Mattie, regel jij 3 luisteraars en Marieke, omdat jij geblesseerd bent, mag jij 4 luisteraars erbij betrekken. Die met jou gaan strijden. Ik zie jullie morgen, tot dan.
4: Zo, Horen is een leuke plaats, hè?
2: Ja, dat is een heel mooie plaats.
4: Heel mooi.
2: Ja.
0: Oké, maar dus jullie hebben luisteraars nodig.
4: Ja.
2: Ja, dus horen laat je horen. Ik heb er 4 nodig.
0: Ja.
2: 4 fanatieke, strijdbare luisteraars. Hé, wat jammer dat ik dan al niet. Ik kan ook even het voetje aanvoelen vannacht. Hè?
0: Nee.
2: En morgenochtend even aankijken.
0: Nee, onverstandig.
2: Nou ja, of als het morgen lukt.
0: Maar backup dan, backup team.
2: Ja, vind ik wel.
0: Backup.
2: Nee, vind ik wel. Als het kan, kan het.
0: Ja.
2: Ik zie het niet gebeuren, maar.
4: Goed, ik ben gewoon wel fit. Ik heb 3 man nodig.
0: Wij ronden dag 4 af van Mattie versus Marieke hier vanuit Zandvoort. Zometeen veel plezier met Joost Winkels. En morgenochtend de definitieve finale. Stay.

0: Yeah.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
4: Qmusic, de top 40.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
14: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
19: Honor the craving. Domino's.
17: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Hey buurman.
21: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
21: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
21: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
22: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
23: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een

0: Dus echt, Willem, moeten we bieden zonder voorbehoud?
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
5: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Keukenkopers, opgelet!
10: Nog maar 4 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
9: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Exact 7 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Echt van Rebecca.
18: Goedenavond. Oud-premier Mark Rutte moet binnenkort vragen beantwoorden over de coronapandemie. Hij is samen met tientallen anderen opgeroepen door de commissie die het coronabeleid gaat evalueren. De voorzitter van die commissie vertelt bij de NOS wat daar het doel van is.
19: Als mijn dochter en haar generatiegenoten ooit een pandemie meemaken, dat we goed voorbereid zijn. Dat moet het rapport opleveren. Maar we kunnen ook hiervan leren voor een andere langdurige crisis. En als ze dat als resultaat behalen, dan is deze commissie heel content.
18: De resultaten moeten in de loop van volgend jaar bekend worden. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Dat gebeurt nadat een leerling daar werd klemgereden door een busje en vervolgens werd benaderd door de mensen die erin zaten. De scholier is met de schrik vrijgekomen, maar de politie neemt de zaak heel serieus en gaat de scholen dus extra in de gaten houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Dat was geel, maar wordt nu oranje. Het advies is om alleen nog maar naar Cuba te gaan als het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor een uitvaart of een dringende zakenreis. Op vakantie gaan naar Cuba is op dit moment niet veilig. De situatie wordt daar de laatste tijd steeds slechter door grote tekorten aan brandstof, eten en medicijnen. En ook valt de elektriciteit steeds vaker uit. En een bijzondere nieuwe regel dan nog in Japan. Want als je daar zeldzame Pokémon-kaarten wil kopen, dan moet je binnenkort je ID-kaart laten zien. Het land wil op die manier handelaars aanpakken, want die zorgen er nu voor dat fans heel moeilijk voor een normale prijs aan Pokémon-kaartjes kunnen komen. De regel geldt dus alleen voor de zeldzame kaarten. Het systeem gaat dan bijhouden hoeveel je er daarvan koopt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
6: Dan het verkeer van Flitsmeister met twee files van een half uur of langer. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. 7 kilometer, 38 minuten. En ook op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Bethmen. 7 kilometer, 33 minuten.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
20: Joost en Quinty.
17: Quinty Misijan, goedavond.
6: Joost Winkels, goedavond.
17: Dag 4 van Mattie versus Marieke zit erop. En wat een dag was het.

0: Quinn. Happy Little Friday.
1: Happy Little Friday.
0: Stil champagne, Davide Michel.
2: Mattie versus Marieke.
0: Ja, Joost en Quint hier, de officiële start van toch wel de donderdagavond. Mattie versus Marieke. Ach jongens, wat een dag, wat een dag. Al 4 dagen lang zijn die twee tegen elkaar aan het strijden. Door heel Nederland rijden ze in een knalrode bus van challenge naar challenge. En bij elke challenge is dan weer een vlag te verdienen. De

0: Nee, ga weg.
1: Ja, ja jongen!
0: Nee!
1: Oh, oh my god!
0: Laat nee. hem zien, laat hem zien!
1: Jij hebt hem! Jij hebt hem!
0: Lottie Valk!
2: Hoe krijg je het voor elkaar om het 9-9 te laten worden? Hoe kan dat nou, Mattie?
3: En dus gaat de strijd morgen gewoon weer door.
4: Hey Mattie en Marieke, mijn naam is Bas en ik heb de eer om jullie de allesbeslissende challenge te geven. De vlag waarvoor jullie gaan strijden is op de laatste locatie te vinden in het prachtige Horen. Mattie, regel jij 3 luisteraars en Marieke, omdat jij geblesseerd bent, mag jij 4 luisteraars erbij betrekken. Die met jou gaan strijden. Ik zie jullie morgen. Tot dan.
5: Oh, zo spannend. Wat een droomuitkomst, toch? 9-9.
3: Echt alsof het, maar ook het moment dat Mattie, je voelt gewoon de pure emotie, want hij zat in zakken als, maar hij heeft hem gewoon 9-9.
1: Dood, dood, dood, dood, dood, ja.
5: Gewoon echt goed. Gewoon echt goed.
3: Lekker.
5: Morgenochtend de ontknoping van Mattie versus Marieke. Joost en Quint hier. We beginnen dit programma altijd gebruikelijk met wie van de twee. De grote vraag is, wie van de twee is gisteren last minute naar Harry Styles geweest? Kleine tip, zet nu Kijk Live aan. Daar heb je al het antwoord.
3: Wie zal het zijn?

0: van 7:45.
1: Samba hoor je zo.
2: Oh, dood.
1: Wat? Nee, ga weg.

0: Summer by Q, een homewrecker, 19 minuten over 7. Joost en Quinty hier, we beginnen de show altijd met de vraag... Wie van de twee is er gisteren last minute naar Harry Styles geweest?
1: Ja.
0: Kijk, als je kijkt live aan het...
1: Spanning en sensatie, jongens. Dat was ik.
0: Ik wil eigenlijk alleen maar weten, hoe was het? Hoe was het om je schatje te zien?
1: Oh, het was weer enig om mijn schatje te zien. Het was een tijdje geleden. Ik ben denk ik tot nu toe bij elke tour wel van hem geweest. Bij elke tour een keer. En ook dit keer was het gewoon weer genieten. Maar het was wel anders.
0: Ja, kun je daar iets meer over vertellen? Want Harry Styles staat 10 keer in de arena. Ja. Ik hoorde kritiek over dat hij misschien wat ziekig klonk. De kritiek was er over het podium wat te hoog was.
1: Ja.
0: Het voelde als een tamme show, hoorde ik mensen wel zeggen. Wat is jouw ongezouten mening daarover?
1: Nou, mijn ongezouten mening is dat... Ik denk dat hij een beslissing heeft gemaakt om niet meer echt in te spelen op dat hele grote fandom. Dat mensen echt dagen in de rij gaan zitten en slapen om maar aan die barricade te staan. Want daar zit namelijk nu geen voordeel meer aan. Dat podium is namelijk gigantisch hoog. Dus ik denk dat daar een beetje dingen in zitten. Dat hij zelf ook een stukje ouder is geworden. En niet meer zin heeft om in roze pakjes rond te springen. Maar ik moet wel zeggen, als ik dan kijk naar deze show. Ook gewoon als muziekliefhebber. En echt liefhebber van die venten. Denk ik wel, deze show had je gewoon eigenlijk in bijvoorbeeld de Ziggo Dome moeten doen.
0: Oh, het is eigenlijk een maatje te groot dan misschien de arena.
1: Ik vind dan, als je voor de arena zou je een soort... Een Taylor Swift, een Beyoncé, die zetten een knallers van shows neer. Dat is poespas, dat is ongelooflijk groot. Dat was dit gewoon niet.
0: Oh nee?
1: Nee, maar wat het dan weer wel was, is dus heel vet... is dat je een soort van bij... Je voelt heel erg dat die fans dus echt aan het genieten zijn. Echt van de muziek aan het genieten zijn. Aan het rondrennen zijn, aan het dansen zijn. Mensen dansen met elkaar. Dus het was meer een feest met elkaar dan echt met de artiest.
0: Oh ja, de viering van Harry Styles. En hij is er toevallig ook.
1: Maar goed, laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen die hier heel erg veel geld voor betalen.
0: Ja.
1: Ik weet dan niet of je helemaal waar voor je geld krijgt.
0: Vind ik een kritische noot. Ik ga komende zaterdag nog bij hem kijken. Ik hoop wel dat ik de deur uitloop, net als jij, met een t-shirt van Harry Styles.
1: Ja, luister.
0: Of had jij die al?
1: Nee, die heb ik gekocht. En dit is ook mijn allereerste keer dat ik merchandise heb gekocht.
0: Oh ja, het is een zwart t-shirt met daarop eigenlijk een soort van LP-achtige ronding.
1: Zoiets.
0: Together. En daarin dan grote witte letters Harry Styles. En wat heb jij om je arm?
1: Ja. Ik heb dus, dit bedoel ik met hele lieve fans. Ik heb een armbandje gekregen van een van die fans met Together erop. En twee kleine discoballetjes.
0: Ach, ja. Is het dan ook de bedoeling dat je iets teruggeeft? Of is dit gewoon geven?
1: Ja, ik zei lieverd, ik heb niks voor je, maar ik kan wel een foto van je maken. En dat heb ik gedaan.
0: Ja. Nou, heel veel plezier als je nog gaat naar Harry Styles.
1: Het is een feest.
0: Laat dat voorop staan. Dit is Harry Styles, Watermelon Sugar.

0: Styles. Ach, je moppie, ik zie het dan ook weer meezingen, Quinty.
1: Toch lekker genieten even. Ja. Och.
0: Veel plezier als je nog gaat. Harry Styles in de Johan Cruijff Arena.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Zometeen nieuwe ronde Knok tegen de klok. Wist je dat cash en dan met name papiergeld helemaal niet van papier zijn?
1: Ja, de meeste mensen weten dat, Joost.
0: Ja, nee, maar die eurobiljetten die worden namelijk gemaakt van 100% duurzaam katoen. Hè? Dat zorgt niet voor schuren. Ja, het is toch een leuk...
1: Dat vind ik een heel leuk feitje. Ga lekker verder met vertellen.
0: Dat is toch een leuk feitje?
1: Nee, niet leuk dat ik aan het lachen ben. Dat is een hartstikke leuk feitje, Joost.
0: Als je zometeen geld wint en Knok tegen de klok, hoef je niet bang te zijn. We maken dat geld gewoon over naar je rekening. Dus je krijgt niet een soort envelopje onder de tafel zo van hier. Neem maar mee.
1: Die heb je nog wat.
0: Ja, die heb je nog wel, ja.
1: Nee, dat scheelt. Rond de klok van 7:15 spelen we straks een nieuwe ronde van Knok tegen de klok. Je hoort dan een klok met oplopende bedragen en hoor je een bedrag waarbij je dan denkt, ja, die wil ik eigenlijk wel. Roep dan stop, maar wacht je te lang en gaat de klok af. Dan heb je pech en ga je met lege handen naar huis. Ja, aanmelden kan nu door Klok te sturen met een gratis berichtje in de Q-app.
0: Zometeen ook Sarah Larsen. Midnight Sun.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
16: Ook nieuwsgierig.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Joost en Quinty.
13: Nieuwe ronde, knok tegen de klok. Zometeen ook de bouwzaam na Zara Larsson.

0: The Script Back Music en Superheroes. Quinty Michelant.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Vandaag alvast een klein beetje begonnen. We nemen alvast een voorschot op wat ons te wachten staat. De temperaturen die schieten omhoog. Als ik jou vraag, wat is dan de lentehit, dan wel misschien de zomerhit van 2026? Dan zie ik ineens ogen heel groot worden.
1: Ja, omdat ik dat altijd ontzettend moeilijk vind. Omdat ik in eerste instantie altijd bezig ben met dan echt hits, zomerhits uit het jaar 0 opharken.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan een keer in oktober besef ik me wat de zomerhit is geweest van het afgelopen jaar. Dus ja, ik ben echt de allerslechtste om aan te vragen wat de volgende zomerhit gaat worden.
0: Nou, zal ik hem verklappen?
1: Ja, prima.
0: Je kent het sowieso.
1: Orakel dat je bent.
0: Ze waren namelijk vorige week de gast in Stefans Pianobar.
1: Ja.
0: Hey, dit is hem. Dit is hem.
1: Ja,
0: de Bausa Magnetic. Ze waren te gast bij Stefan in zijn pianobar. En het leuke is, dan ook nog goed nieuws voor iedereen die fan is van dit liedje.
2: So that means there's six more songs that we haven't heard yet.
3: Oh, yeah. Now it's even more.
4: Yeah. It's like 10, 15.
3: And I think they're like all of them are even better than Magnetic. So you have some good things coming.
0: Yeah, you know, good things coming.
1: Good things coming.
0: Good things coming. Dit is de Bowser by Q. Dit is Magnetic.

0: zou Bob en Mo nog even blijven.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: 7:15, nieuwe ronde Knok tegen de klok gaan we spelen met Lizzie. Lizzie, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
3: Hi, goedenavond. Hey, Lizzie, heb jij al plannen voor dit ongelooflijk fijne weekend? Geef me even wat inspiratie, want ik heb nog geen plan.
2: Oh, dat is een hele goeie. Ik heb zelf ook nog geen plannen, maar meestal is dat laatste moment nog even lekker het park in met vriendinnen, gezellig spelletjes spelen.
3: Heerlijk. Ja, wat is voor jou een ideale zomerse dag?
2: Een ideale zomerse dag? Ik denk dan toch wel op het strand.
0: Oh, heerlijk. Welk strand? Als je dan nog eentje mag kiezen, dat je denkt, dit is mijn favoriete hidden gem waar niemand naartoe gaat, maar dit is het beste strand.
2: Ja, voor mij persoonlijk Ameland, maar dat zijn natuurlijk ook allemaal jeugdherinneringen.
0: Ja.
3: Oh. Heerlijk. Oh. Ja, nee, maar dan heb je het even over een lekker vibeje.
2: Ja, precies.
3: Ja, precies. Dat klinkt heel goed. Hé, hey, ja. jij wilt een paar eurotjes erbij.
2: Klopt, ja.
3: Wat zou je daarmee willen doen?
2: Ik zou dit weekend met vriendinnen een weekendje boeken voor in de zomervakantie.
3: Kijk, en waar mag dat weekendje naartoe?
2: Dat is nog een verrassing. Dat weten we zelf ook nog niet, maar ergens in Nederland.
3: Ergens in Nederland. Een weekendje met een groepje vriendinnen?
2: Een groepje vriendinnen, ja, klopt.
3: Okay. Dit klinkt als een plan waar ik bij zou willen zijn. Klinkt heel gezellig.
2: Dat mag altijd.
3: Hoeveel euro heb je ongeveer nodig?
2: Ja, het zou mooi zijn als het helemaal vergoed wordt. Maar je weet het maar nooit dat het nog tegen de klok.
0: Jongens, stuur gewoon een bonnetje onze kant op, Lizzie.
3: Ik weet een beetje wat de prijzen tegenwoordig zijn van een weekendje weg in Nederland. Ik denk niet dat dat volledige bedrag in de klok zit. Maar voor welk bedrag zou jij willen spelen?
2: Ik denk rond de 100, 150 euro.
0: We gaan kijken of het in de klok zit. Lizzie, jou de taak om de klok te stoppen. Lukt dat, krijg je dus het laatste volledig uitgesproken bedrag. Helder?
2: Ja, helder.
1: 39 euro. 60 euro. 98 euro. 142 euro.
0: Stop de klok, ja.
3: Ja hoor, Lizzie. Heerlijk, ja, 142 euro.
2: Ja, ik wou nog even verder gaan, maar ik durfde niet.
0: Nee, en dan zal je net zien dat hij dan uiteens spat. Nou, laten we even luisteren of dat nog kon.
1: 169 euro.
0: Had gekund. Maar daarmee was het ook klaar geweest, Lizzie.
2: Ja, je weet het nooit. Dus ik ben blij met de 142 euro. Nou, het is altijd een mooi aandeel.
0: Lizzie, die gaan we naar je overmaken. Wens ik je een prachtig weekend.
2: Super. Hetzelfde.
0: Tot later. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Vanavond rond de klok van 11:15 bij Lars. Een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Dat jij nog geen plan hebt dit weekend, joh.
4: Yeah,
0: helemaal niks.
3: Nee, of wel.
0: Nou.
3: Weet het gewoon niet meer.
0: Fijne vriend. Timbaland, Carrie Hills en The Way I Are.

0: Timbaland, Carrie Hilson en The Way I Barbecue. Hoe kan het nou dat jij niet weet wat je gaat doen, Quinn? Hoe kan het nou?
1: Ik weet niet wat dit is, maar ik heb gewoon altijd dat ik dan... Als je me nu vraagt, wat doe je over 2 uur? Dan weet ik dat ook niet, behalve dat ik weet dat ik hier nog met jou zit. Maar ik ben daar gewoon ontzettend slecht in, plannen vooruit.
0: Je kunt dan dus niet bedenken van oké...
1: Alles staat bij mij in mijn agenda. Dus ik weet gewoon een paar uur van tevoren of een dag van tevoren... als ik er echt specifiek naar kijk, dat is wat ik dan doe. Maar anders weet ik het gewoon niet. Elke dag is zo wisselend in mijn leven. Ik weet het niet.
2: Joost en Quinty.
3: Wie zijn Joost en Quinty?
2: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag...
0: 634. Kun je, wanneer je met iemand anders slaapt en jij er vroeger uit moet, meer dan 1 wekker zetten? Dus
1: een snoesje plegen als er ook nog iemand anders lekker ligt te snurken naast jou in bed.
0: Ik heb een sterke mening, die wil ik graag zo meteen met je delen. En ook nou hoor. En Miles Smith, Drive Safe. Hoor je zo?
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.

0: en keukenspecialist.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
5: eboekhouden.nl. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
8: Kippie.
9: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ja, voordat ik hier manager...

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Zo, wat is het warm?
15: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
16: Exact 8 uur het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
17: Goedenavond. De bemanningsleden die het cruiseschip Hondius naar Rotterdam hebben gevaren zijn niet besmet met het hantavirus. Ook hebben zij allemaal geen gezondheidsklachten. Dat heeft de minister van Gezondheid bekendgemaakt. De Nederlandse bemanningsleden zitten in thuisquarantaine. Hun buitenlandse collega's verblijven tijdelijk in speciale cabines in de haven van Rotterdam. Tijdens hun quarantaine worden ze elke week getest. De activisten van de Gaza-hulpvloot zijn geland in Turkije. Zij werden vandaag vanuit Israël op het vliegtuig gezet. Er zitten ook 6 Nederlanders bij. Zij krijgen nu eerst een medische check en zullen dan morgen waarschijnlijk terug naar huis komen. De activisten zijn volgens hun advocaat erg slecht behandeld door Israël. Ze zouden geslagen zijn en sommigen zijn seksueel misbruikt. In het centrum van Utrecht zijn duizenden mensen de straat op gegaan om een tegengeluid te geven aan de anti-asielprotesten. Hun boodschap is dat vluchtelingen juist wel welkom zijn in ons land. Want volgens hen verdient iedereen een veilige toekomst. De sfeer op straat is gemoedelijk. En een oude trap uit de Eiffeltoren is op een veiling verkocht voor bijna €500.000. En dat is een stuk meer geld dan vooraf verwacht werd. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat de koper met de trap gaat doen is nog maar de vraag, want het ding is behoorlijk zwaar. Hij weegt ruim een ton. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
16: Oh, sorry, daar ben je liever.
11: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de A29 Rotterdam, Berg op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en Haringvlietbrug.
16: Ja, de Haringvlietbrug.
11: Haringvlietbrug. 5 kilometer, je staat er 24 minuten langer vast.
4: Joost en Quinty.
11: Het gaat als de pol, hè?
16: De Haringvlietbrug.
11: De Haringvlietbrug.
16: Goed, Black Eyed Peas.

0: Eyed Peas. And I got a feeling by Q.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
0: 634. Wanneer je met iemand slaapt en jij moet er vroeger uit, kun je dan meer dan één wekker zetten?
3: Zegt hij met een ontzettend zuur gezicht.
0: Ja, ik vind dat het niet kan. Ik vind echt dat het niet kan. Mijn vriendinnetje Lara die moest er vanochtend vroeg uit. Zij ging vroeg sporten. Zij ging om 6:15 het bed uit.
3: Oh, dat is
0: grof. Om 7:00 te sporten. Ik vind dat wel vroeg. Ik vind het ook wel karakter.
3: Zeker.
0: Maar goed, kijk. Ik werk in de avond.
3: Ja, dus jij slaapt het algemeen iets later
0: ik
3: dan...
0: Ik slaap iets later dan Lara en ik hoef ook niet zo vroeger uit. Maar goed, zij presteert het dan om toch nog een extra wekkertje te zetten... zo rond de klok van 6:30. En daar trek ik een grens. Daar trekt papa een grens, want dan denk ik, nee, dat wil ik niet. Jij gaat eruit, jouw keuze dat jij eruit gaat.
3: Ja.
0: Ik zeg hier, stel ik van... ik vind niet dat je dan nog 3 wekkers af kunt laten gaan... omdat de ander dan ook wakker moet worden.
3: Nee, maar je hebt toch wel... Kijk, ik heb... een partner die totaal wisselend werk doet. Dus die heeft ook nachtdiensten, die heeft avonddiensten, noem het maar op. Ja, dat is zijn slaap. Als ik daar alles op moet gaan baseren... ja, de was moet ook gewoon gedaan worden. Ik moet ook gewoon een keer stofzuigen.
0: Dus jij zegt eigenlijk, als ik wakker word, dan ook mijn geliefde.
3: Nee, je hoeft niet wakker te worden. Maar dan sukkel je toch gewoon weer prima in slaap. Je doet je ogen toch weer dicht en je bent weer weg.
0: Ja, maar dat is een beetje het punt. Dan ben je dus eigenlijk al zo je hersenen aan het activeren... want er gebeurt van alles. Ja, ik ben dan dus toch gewoon wakker.
3: Ja, maar Joost, het is ook zo simpel als dat je je ogen dus dicht houdt.
0: Ja.
3: En niet het gesprek begint.
0: Nee, ja.
3: En dan blijf je in slaapmodus. Als jij dan die wekker hoort en nog een wekker hoort... en ik ken jou een beetje, dan ga je...

we proberen gewoon het leven te doorgronden. Hè. Kan je nou die tweede wekker zetten als jij er veel eerder uit moet dan jouw geliefde? Kom erover via de Q Music, hè. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zometeen ook Loreen komt.

0: Laurien Beck, Music en Is It Love? Joost en Quint hier. We proberen het leven een klein beetje te doorgronden. Dat doen we aan de hand van 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag 634. Kun je, wanneer je met iemand anders slaapt en jij er vroeger uit moet, meer dan één wekker zetten?
1: Ja.
0: Ja, jij vindt van wel?
1: Ja, dat moet best kunnen. Ik bedoel, je hoeft het niet heel erg bont te maken, maar je moet ook gewoon je leven kunnen leiden, toch?
0: Ja, ik ben het hier niet mee eens. Ik zeg gewoon, oké, hou vooral rekening. Als jij er vroeger uit moet, pak één wekker en ga dan ook uit bed. Snap je dat je niet... Daar gaan soms gewoon nog vier wekkers af.
1: Ja, ook dat vier is dan wel weer ergens overdreven. Nee, maar ook die tweede daarvan. Maar...
0: Ja, liever blijf even lekker snoezen. Ga dan lekker op de bank zitten.
1: Twee is toch niet het grootste drama?
0: Berdien, goedavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, bij jou is het nog gekker.
2: Ja, klopt.
0: Vertel, lucht je hart.
2: Luchtje uit. Nou ja, mijn man heeft 6 wekkers voordat hij eruit gaat.
0: Ja, en hoe laat gaat jouw man eruit?
2: Rond 1:05.
1: Ach nee, Berdien.
2: Ja.
1: Maar en even voor mijn beeld, hè. Hoe laat gaat jouw wekker gewoonlijk?
2: Rond 6:00.
0: Nou, dus je gaat er 1 uur later... Of nee, nou, voor 5:00 al, zeg je.
2: Ja, hij heeft een wekker voor 5:00 en ik om 6:00, dus dan...
0: Ja, dan wordt het. Maar kun je dan gewoon goed weer in slaap komen dan?
2: De ene keer beter dan de andere keer.
0: Ja. Hey, en hoeveel wekkers gaan er af dan?
2: Een stuk of 6.
1: Waarom heeft jouw man 6 wekkers nodig?
2: Omdat hij er dus anders niet uit kan komen.
1: Ja, maar dan moeten we wat gaan doen aan de wekker.
0: Ik wou net zeggen, dan moeten we iets anders... Sorry, maar...
1: Dan moet er een brandalarm naast.
2: Ja, nou echt, hè? Een telefoon met 3 deuntjes, een gewone wekker... en dan nog ergens een wekker.
1: Ja, nee.
2: Een familiedingetje te wezen, want zijn zusje doet het ook.
0: Maar even, bij Berdien, hoezo zijn jullie nog samen, weet je wel? Hoezo zijn jullie nog samen?
2: Ja, nee, ja, dat went.
0: Maar bij welke wekker wordt deze man wakker dan? Wanneer gaat hij dan...
2: Ja, dan bij nummer 5 krijgt hij een trap.
0: Ja. Nou, Berdien, hij had er bij mij al bij wekker 1 had hij al een trap gekregen.
2: Ja, nou ja. Hè?
1: Nou, je hoort het, Berdien, dit is voor Joost een make-or-break-it point met zijn vriendin. Heb je nog tips hoe hij hier mee moet leven?
2: Nee, ja... Nee, accepteren. Want dat slaapt het lekker. Nee, maar ja, nee, dat slaapt gewoon het lekkerst.
0: Ja, gewoon leven en laten leven hoor ik al hier in deze relatie.
2: Precies. Ja,
0: okay.
2: Klopt.
0: Nou, de Q-Music app gaat ook los. Manon die zegt zo herkenbaar 5 keer snoezen, vrij kut. Balina die zegt zonder twijfel 100% Joost. Eigen verantwoordelijkheid is ook eigen wekker. Joost heeft helemaal gelijk. Hashtag Team Joost, zegt Benjamin. Sanne zegt, ik heb gewoon meer wekkers nodig, anders word ik niet wakker. René die zegt dan weer, nee, ga gewoon je bed uit. Hè?
1: Ga gewoon
0: je nest uit.
1: Ja.
0: Vrouwtje zegt dan weer, mijn man mag 1 uur langer blijven liggen. Ook al word ik daar wakker van de wekker. Hij wordt wakker en na snoezen en dan gaat hij nog 1 uur liggen. Ja, zij zegt dan ook weer, blijf maar gewoon weer liggen. Ja, eerlijk Quint, ik zie toch veel Team Joost.
1: Ja, ik zie heel veel Team Joost. Maar ook wel wat Team Quinty. Om het toch eventjes benoemd te hebben.
0: Ik denk
1: toch
0: dat wij
1: mensen
0: wel...
1: die denken...
0: Ja. Ja, maar ik denk wel dat wij kunnen concluderen dat gewoon... 1 wekker is wel 1 wekker en dan ook eruit. Dan is wel echt klaar.
1: Nou ja, hoe dan ook. Voor iedereen is een wekker gewoon verschrikkelijk, toch? Dus ja.
0: Ah, zo is het.

0: and Sabrina and Bring Your Love. Thank you. Nog heel even over die wekkers. We hadden het net over het feit dat je misschien wel een wekker... Applaus laten klinken voor Alex. Kijk, ik zei ja, als je met iemand slaapt, zet gewoon één wekker als je er eerder uit moet. En ga er dan gewoon uit. Hup, wegwezen. Nou, veel bijstand dat ik je music heb. Alex zegt, geen wekker meer gezet sinds mijn 16e. En altijd op tijd eruit.
1: Nee.
0: Applaus voor Alex.
1: Dat vind ik knap.
0: Ja, dat vind ik echt. Dat vind ik ook echt gedurfd.
1: Er is geen kans dat mij dat lukt.
0: Nee, nul. Vandaag was dag 4 van Matty versus Marieke. Het kan zijn dat je een hele hoop gemist hebt. Dat je gewoon aan het werk was. Dat je druk bezig was. Geen paniek, geen paniek. Zometeen in een paar minuten ben je weer helemaal bij. Want ja, wat is de tussenstand eigenlijk op dit moment? En turn the lights off, hoor je ook zo.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan...

0: toekomst. Hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar Beter Bed.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, garandeert de laagste. Prijs van Nederland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Q-Music, Joost en Quinty.
7: The Weekend Blinding Lights zometeen. Eerst Just a Jack Stout.

0: train by Q.
1: 50 ways to say goodbye.
2: Mattie versus Marieke.
3: Al 4 dagen lang strijden Mattie en Marieke tegen elkaar. En door heel Nederland rijden ze in die knalrode bus van challenge naar challenge. En bij elke challenge is er een vlag te verdienen. En wie als eerste 10 vlaggen weet te hijsen, wint Mattie versus Marieke.
0: Kijk, het kan natuurlijk zo zijn dat je vandaag onder een steen hebt geleefd. Dat je niet buiten bent geweest. Dat je eigenlijk niks van de radio had gehoord.
3: Het zou kunnen.
0: Geen paniek, geen paniek. In een paar minuten ben je weer helemaal bij.
4: Mattie versus Marieke.
5: Hier is het militair oefenterrein in Harderwijk voor de volgende opdracht.
6: Major Wouter van Swieten, wat staat ons te wachten deze ochtend?
7: Nou, we gaan een militaire challenge doen.
8: Wij moeten dus ongezien naar een vlag zien te komen en ondertussen herkenningspunten in de vorm van letters zien op te pikken. Wij zijn volledig gecamoufleerd, we hebben een kompas bij ons.
6: Telefoon, verrekijker, dan natuurlijk nog de kaart waar je naartoe moet.
9: Ik heb zoveel zin dat je allemaal dingen kwijtraakt.
8: Alles zit vast, lieverd. Ik kan niks kwijtraken.
9: Nou, famous last words. Alles zit vast, kan niks kwijtraken. Nou, dan ken je Mattie ook nog niet.
10: A few moments later.
8: Kut, waar is mijn briefje? Dat ga je niet menen, dit zeg. Nee.
11: Dat is jammer.
8: Dat is jammer, ja.
11: Voor deze keer krijg je 2 minuten tijdstraf.
8: Ik was mijn blaadje kwijt, waar mijn letters op stonden. Ik was aan het zoeken.
12: Het is een bord. 1 is E.
13: Ah, lekker, hier is binnen.
12: 2 R.
13: Drone is recht boven ons, drone is recht boven ons.
12: 3 moet hier dichtbij zijn. Dat is een I.
13: Gaan we naar punt 4, die is best een end hier vandaan. Ik hoor iets. Pukken.
12: Zo, dat was echt net op tijd, dat was echt net op tijd.
13: Puma, Marieke hier, mag ik beeld van vijandelijk voertuig over? Vet om te zeggen. Ook werken bij Defensie.
12: Au, au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over.
13: Hij kan erop staan.
12: Godzijdank. Oké, okay, dan wil ik door. De vijand stopt ook niet, hè?
7: De juiste letters in volgorde waren Echo, Romeo, India, Papa, Victor.
12: Dat heb ik.
7: En Marieke had dat. En jij had dat niet, Mattie. Dus Marieke, jij hebt gewonnen.
12: Ja! Oh, te gek! En dan staat het dus 9-7!
8: We staan op een prachtig landgoed in het zonnetje. Naast mij staat Serge. Wat moeten wij exact gaan doen zo direct?
14: Jullie moeten zo 1 voor 1 deze kudde schapen door een parcours heen drijven. Per hindernis kan je punten verliezen.
8: Zijn we er klaar voor, Romy en Leon?
11: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
8: Ja. Oké, daar gaan we. Ik dacht, die schapen die schieten meteen dat hek uit en die zetten het op een rennen. Maar er gebeurt helemaal niks. Daarin, Leon, daarin, daarin, daarin, daarin. Op dit moment gaan de schapen door de pionnen heen. Het gaat best wel goed. Ik heb ze door het eerste setje pionnen heen. Ja, meer naar de zijkant, jongens. Meer naar de zijkant. Ja, meer erachter. Ja, top.
15: Ik heb Jessica, Maudie en Mark in mijn team. Zelf zit ik met een icepack op een stoel. Oma zit echt aan de zijkant van het parcours. Peren er nu rechts langs te gaan en we missen volledig de eerste pionnen. Dus het gaat me niet super. Ai, ai, ai, ze missen die slalom. Ze missen die slalom ook. Dit wordt heel spannend. Ik denk dat Mattie hem heeft.
6: Niet eerder is het op het punt van matchpoint gekomen.
8: Welke kant gaat het dubbeltje opvallen? Serge, het woord is aan jou.
14: De winnaar is geworden...
7: Team Mattie. Ja! Welkom op het strand van Zandvoort. We zijn toe aan misschien wel de laatste challenge van Mattie versus Marieke.
8: Petra, wat wordt de challenge?
16: De vlag ligt simpelweg onder jullie voeten in het zand. Ze liggen in stukken verspreid. Oh. Gelukkig hebben we een metaaldetector geregeld om jullie een handje te helpen.
7: Marieke is geblesseerd. Jij hebt gelukkig een luisteraar gevonden.
3: Ja, Domien, ik heb Rosa geselecteerd. Rosa is topfit. Ik sta 4, 5, 6 dagen per week in de sportschool. Ik denk dat het wel goed gaat komen.
7: 3, 2, 1...
8: Alright!
15: Yeah. Mattie heeft nu een stukje van zijn vlag te pakken.
8: Een blikje, jammer.
15: Yeah. Mattie heeft er al 2, Rosa heeft er nog geen. Ja, ik kan haar ook niet kwalijk nemen, ze heeft gewoon steeds vals alarm.
17: Rosa, Rosa, ligt
8: daar
17: een blauwe vlag?
8: Ja, dag Elsinga! Ja, doei!
15: Daar komt Stevie onder hoor.
8: Gaat dat mevrouw? Dit is eigenlijk één lange cursus omgaan met teleurstellingen. Want dan slaat die metaaldetector uit als een malle. Dan begin je te graven en dan graaf je op een doosje kleurpotloden of een metalen zandemmertje.
3: Ja, duurt maar en het duurt maar.
7: En de tussenstand is dus 5 stukken voor Mattie en 5 stukken voor Rosa.
8: Oh,
7: wat? Nee, ga weg.
8: Ja, jongen!
7: Nee!
8: Oh my god!
7: Jij gaat het!
15: Om het 9-9 te laten worden. Hoe kan dat nou?
2: Mattie versus Marieke.
0: Wie help jij aan de overwinning? En zo is het 9-9. Morgen. morgen de allesbeslissende finale van Mattie versus Marieke. Daarvoor zijn we nog op zoek naar Q-luisteraars. Woon je in de buurt van Hoorn? Ben je een klein beetje sportief en heb je morgenochtend tijd? Laat het dan weten door middel van een gratis berichtje via de Q-Music app. Dus ben je sportief, woon je in Hoorn en heb je morgenochtend tijd? Meld je maar en dan mag je iemand aan de overwinning gaan helpen. Dit is Zoe Levi bij Q. Hoe was je?

0: The Weeknd bij Q-Music en Blinding Lights. Quinty Mischan, goedavond.
1: Joost Winkels, goedavond.
0: Stel, jij zou voor 1000 mensen moeten optreden.
1: Ja.
0: Zou je dat een probleem vinden?
1: Nee.
0: Zingen, hè? Zingen.
1: Zingen? Voor 1000 mensen?
0: Ja, je kan nog wel een beetje zingen, weet ik.
1: Nou, ik kan een beetje zingen. Ik heb geen mooie stem, maar ik kan een beetje zingen. Ik denk dat ik het eigenlijk best enig zou vinden.
0: Enig?
1: Ja. Een potje zingen op een podium.
0: Zou je dan eventueel op het podium willen staan met Stella Lefty? Zij vindt het bijvoorbeeld ook helemaal niet eng om te zingen op een podium.
2: I think like when there's a lot of people, it's for some reason way less scary when there's less.
3: Yeah.
2: You know, like if I was singing to one person, I would like be sweating profusely. Okay. But like thousands of people, it's easier.
0: Ja, zij zegt hier eigenlijk, oké, voor 1000 mensen vind ik niet zo erg, maar voor een klein groepje vind ik erger. Daarbij was mijn tweede vraag. Zou je voor familie en vrienden durven zingen die er, nou, wat is het, mannetje of 10 zijn?
1: Nee, ik snap dus helemaal wat zij zegt. Het hele idee, het wordt abstract toch? Een groot publiek, dat is een soort van, dat is niet meer een ding. Maar 3 mensen die je aan zitten te kijken, dat wel.
0: Ja, dat is echt heel direct.
1: Heel heftig.
0: Stella Lift, die zingt nu voor miljoenen publiek, maar dan door de radio. Dat is

0: Stella Lefty bij Q en Boston. Durf je het aan zo meteen? Ja, kijk, ik heb je nu een klein beetje in de val gelokt. Want ik zei net,
1: totaal.
0: Kunt zingen. Jij kan wel een beetje zingen, Pinty. Je kan wel een klein beetje zingen. Maar ik heb een kleine challenge voor je zometeen.
1: Ik ben even helemaal niet blij.
0: Nee, dat snap ik. Wat het idee is, is het volgende. Ik ga zo meteen een liedje starten. Dat is een liedje wat jij kent. Dan mag je meezingen. Dan op een gegeven moment doe ik de muziek weg. Dan mag jij door blijven zingen. En dan gaan we eens even kijken of jouw ritmegevoel een beetje klopt. En of we dan uiteindelijk weer synchroon komen met het liedje. Of jij de juiste spot weet te raken in dat liedje.
1: Of ik dat ritme een beetje kan houden.
0: Ja, of jij dat ritme een klein beetje kan houden.
1: Oké, wil ik best doen, maar ik wil heel even dat hele idee van jij kan zingen. Hè? Het is gewoon leuk voor bij de karaoke, maar ik ben geen zangeres. Laat dat heel even duidelijk zijn.
0: Ik vind het vals bescheiden.
1: Nee, dat is gewoon echt niet waar. Dus daar ga je even mee stoppen.
0: Oké. Okay.
1: Want we gaan niet bij de mensen voorleggen dat er straks dan een soort engelengezang door de microfoon heen komt.
0: Okay.
1: Dat is alles behalve de werkelijkheid.
0: Bedenk jij even een liedje wat je graag zou willen zingen. Ik wil jou wel de kans ook geven om zelf een liedje te kiezen.
1: Oh. Dus
0: kies gewoon iets.
1: Oké, ik ga even nadenken. Mag dat?
0: Dat mag zeker. Deze wordt het sowieso niet, heb ik al gehoord. Come on, get on up. Shakira.
1: Nee, dat klopt.
0: En Zoo. Hoor je zo?
2: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
11: Aldi. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
16: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
17: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7.
13: Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
20: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
21: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
22: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
23: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
24: Zoveel money!
23: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
25: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
26: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
28: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
29: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
30: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
31: Rustig, adem in,
30: ja, maar misschien
31: uit.
30: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
31: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
0: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Rebecca.
32: Goedenavond. De activisten van de Gaza-hulpvloot zijn erg slecht behandeld door Israël. Volgens hun advocaat zouden ze ernstig mishandeld en seksueel vernederd zijn. Mensen die gewond zijn geraakt zijn in Turkije met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De 6 Nederlandse activisten krijgen nu eerst een medische check en zullen morgen terug naar huis komen. De bemanningsleden die het cruiseschip Hondius naar Rotterdam hebben gevaren zijn niet besmet met het Hanta-virus. Ook hebben ze allemaal geen klachten. Dat heeft de minister van Gezondheid bekendgemaakt. De Nederlandse bemanningsleden zitten in thuisquarantaine. Hun buitenlandse collega's verblijven tijdelijk in de haven van Rotterdam. En ze worden de komende tijd elke week getest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Dat was geel, maar wordt nu oranje. Het advies is om alleen nog maar naar Cuba te gaan als het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor een uitvaart of een dringende zakenreis. Op vakantie gaan naar Cuba is op dit moment niet veilig. De situatie wordt daar de laatste tijd steeds slechter door grote tekorten aan brandstof, eten en medicijnen. En ook valt de elektriciteit steeds vaker uit. En dan nog sport, want Ajax maakt nog steeds kans om Europees voetbal te spelen. In de play-offs voor de Conference League hebben de Amsterdammers vanavond met 2-0 van Groningen gewonnen. En nu spelen ze zondag de finale, die is tegen Utrecht of tegen Heerenveen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
33: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op de A1 Hengelo-Usnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland. 4 kilometer, 12 minuten.
34: Music. Joost en Quinty.
0: Ik wil zo meteen een klein muzikaal experiment met jou doen, Quinty.
33: Ik ben echt, mijn hart gaat een keer.
0: Zo meer naar Shakira.

0: Everjack Sia, David Guetta bij Q-Music in a Week Tonight. 7:07. Quinty Misijan, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Quinty, jij kan een beetje zingen. Jij kan een beetje zingen.
1: Ze zingt graag onder de douche. Dat klopt.
0: Ook op tv, dat heb jij gedaan in That's My Jam.
1: Ja, dat klopt. Toen heb ik een keertje meegezongen. Absoluut waar.
0: Nu weet ik dat jij een ongelooflijk goed ritmegevoel hebt. En daarom heb ik iets bedacht. Ik heb een liedje. Dat gaat zo meteen starten. En aan jou de taak om dat liedje mee te zingen. Dan gaat vervolgens de muziek weg. En dan komt de muziek ook weer terug. En dan is eigenlijk het idee dat jij nog precies op de maat mee aan het zingen bent. En dan kijkt of het synchroon loopt.
1: Ja, dat is het idee.
0: Dat is het idee. Maar ik denk dat het echt met jouw muzikale gevoel helemaal goed gaat komen. Je gaat hem raken, Quinn. Ik ga hem raken.
1: Jij bent even mijn motivator. Want ik zal je zeggen, Joost, ik ben niet heel snel zenuwachtig. Ik vind dit echt spannend.
0: Ja?
1: Want ik heb altijd zo'n grote smoel over mijn ritmegevoel.
0: Absoluut, ja hoor.
1: En dit is vallen of opstaan.
0: Quinn, ik denk dat jij dat kan. Ik denk echt dat jij dat kan. Het is Ray, Where's My Husband, liedje wat jij ook kent, waarvan je de tekst kent. Maar ik heb wel het snelle stuk gepakt.
1: Oh my goodness.
0: Zullen we het gewoon eens proberen? Kijken hoe ver we gaan komen?
1: Ja, dat is goed. Oké.
0: Oh jee. Come on, Quinn.
1: I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a bigger shiny diamond. I would run and talk about it. And when the days have forgiven me, Lord, and I've never doubt it. Until that I do it. This man is testing me. Oh, help me, Lord, I need you to tell me. Baby. Allemaal, want ik was ook helemaal. Ik was zo gespannen. Ik had hem!
0: Je had hem!
1: Ik had hem!
0: Oh, goed, Quinn!
1: No way! Ik zat er gewoon op.
0: Oh, goed.
1: Het was verschrikkelijk om naar te luisteren, waarschijnlijk. Excuus, luisteraar. Maar ik kon ook even helemaal met mijn ademhaling. Oh!
0: Oh, wat goed!
1: Haha!
0: Oh, even een klein moment van rust, Louis Capaldi. Dit is Wish You the Best back you. Echt goed!
2: I miss knowing what you're thinking.

0: good. Jelly Roll by Q and I'm good. Kun, je had nog geen plannen voor komend weekend?
1: Nou, ik heb even gekeken. Ik heb ze dus wel.
0: Oh,
1: ik
0: wist ze gewoon wat ga je doen?
1: Nou, ik heb een barbecue staan. Een familieverjaardag. Een beetje van alles wat.
0: Fijn dat je dat ook niet per se paraat hebt. Als je...
1: Nee,
0: die familieverjaardag,
1: ja.
0: Ik weet niet van wie die is.
1: Ik hoop verder dat helemaal niemand van mijn vrienden of familie luistert.
0: Nee, dat
1: zegt niks goeds over mij, namelijk.
0: Het goede nieuws is wel, je kunt de radio

0: keihard aanzetten. Want komend weekend hoor je namelijk de Q-top 500 van de zomer. Wij nemen gewast een voorschot op de zomer. Nou ja, de zomer neemt ook vooral een voorschot op ons, want het wordt echt super warm.
1: Nou, maar dat.
0: 26 tot 28 graden. Ja, dan komt er natuurlijk gewoon vitamine D uit de radio sijpelen. Vanaf komende zaterdagochtend 7 uur, dan gaat de lijst van start, tot en met maandagavond als de zon weer ondergaat. Ja, en deze gaat daar natuurlijk in voorbij komen. Ik bedoel, 134 in de lijst. Nou, zet hem gewoon aan. Zet
1: kan niet anders.
0: Dit is Avicii. Dit is Levels bij Q.

0: Kwam je aan het Davy Back Your Music and the first time?
1: 06 Loterij.
0: Nou, als je te porren bent voor gratis geld, dan zou ik echt nu je oren spitsen. We gaan een 06 Loterij spelen. Het is eigenlijk heel simpel, toch, Quinn? Als jij het nog in een notendop zou willen en kunnen uitleggen.
2: Ja, het is eigenlijk heel erg simpel. Het enige wat je nodig hebt voor deze loterij is een telefoonnummer. Je lotnummer is namelijk je telefoonnummer. En daarmee maak je kans op 100 euro. En misschien zelfs wel het dubbele daarvan. Eigenlijk is het heel simpel. Je eindnummer.
0: Ja, daar, nee.
2: Wat was het ook weer? Het is heel simpel, maar ik ben het even vergeten.
0: Het is zo dat we twee nummers noemen. En zitten die twee cijfers in je telefoonnummer, dan heb je dus al jackpot. Dan mag je de Q-app erbij pakken en jackpot sturen via de Q-music app. Kom je dan op de radio, dan pak je dus 100 euro. Roepen we dan daarna gelijktijdig jouw eindcijfer ook nog. Is dat ook nog een derde nummer? Goed, nou, dan ben je maal spekkoper. Verdubbelen we. Ik dacht, kunnen we vast één nummer noemen?
2: Dat is goed.
0: Noem gewoon het eerste getal tussen de 0 en de 9 dat nu in je opkomt.
2: Oké. 1.
0: Heb je een 1 in je telefoonnummer, dan ben je nu al een stap dichter bij 100 euro. Zometeen wordt daar een tweede nummer aan toegevoegd. Ja, zitten die twee cijfers dan in je telefoonnummer? Nou, jackpot! Thomas Gregory ook zo. And Rumors.
1: Mattie en Marieke rijden dwars door Nederland en nemen het op tegen elkaar.
3: Who run the world, girls? Who run the world, girls?
4: Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehesen.
3: Lekker bezig, Matt.
5: Ik zit al veel te veel in mijn kop.
3: Marieke, jij wint!
1: Ja! Q-Music. Wie helpt jij aan de overwinning? Mattie versus Marieke. Nu bij Q-Music.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot 600 euro extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op Corendon.nl. Corendon.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
15: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
14: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Amen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry. Het is WK.
9: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Joost en Quinty.
17: Zometeen de 06 loterij. Major Laser komt eraan na Thomas Gray.

0: Kensington McHugh. En Living For.
1: Loterij.
0: Het is donderdagavond, we gaan een 06 loterij spelen. Het idee ervan is eigenlijk heel simpel. Je telefoonnummer is je lotnummer. Dus heb je een telefoonnummer en we weten dat je een telefoonnummer hebt, dan speel je automatisch al mee. Het is heel simpel. Je maakt kans op 100 euro. Als twee van de genoemde getallen in jouw telefoonnummer zitten, is dat zo? Stuur dan jackpot via de Q-Music app. Quinten, jij riep net al het getal
2: 1.
0: 1.
2: Jawel.
0: Dan ga ik daar nog een getal aan toevoegen. En dat is het getal. Eens even denken, wat zal ik doen? Het getal tussen de 0 en de 9. Dus we hebben al de 1. Dan moet daar nog een 4 bij zitten.
2: Kijk. Een 1 en een 4. Nou, dan is de vraag aan jou ook opnieuw weer heel simpel. Zitten deze twee cijfers in jouw telefoonnummer? Dan moet je nu jackpot sturen via de Q-Music app. Kom je zo meteen dan op de radio, dan heb je sowieso al die 100 euro. Zeggen Joost en ik dan zo meteen tegelijkertijd hetzelfde eindcijfer, dan verdubbelt dat bedrag. Everybody.

0: Taylor Swift en Opal Light.
1: 06 Loterij.
0: We spellen de 06 Loterij. Idee daarvan is erg simpel. Je noemt een getal. Quinty, ik noem ook een getal. Zitten die twee getallen in jouw telefoonnummer? Dan heb je bingo. Dan heb je jackpot te pakken. Kira, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je bent in de buurt van 100 euro. Kira, wat zijn de plannen voor komend weekend? De zon gaat schijnen. Wat ga je doen?
2: Ja, wij hebben bij ons een paar dorpen verderop Pinkstervaria. Dus ja, hoe? Toch wel een drank. Pinkstervaria.
3: Pinkstervaria.
2: Ja.
3: Leg uit.
4: Jaarmarkt.
2: Dat is eigenlijk een merendeel een jaarmarkt. En feestenten voornamelijk 's avonds. Dus,
3: gewoon lekker feest in het dorp.
0: Drank en muziek hoor ik.
3: Iedereen naar buiten, tenten erop.
2: Ja, zeker.
3: En dan ook nog zulk mooi weer. Dat wordt een goede editie.
2: Dat ook.
0: Hey Kira, de grote vraag is natuurlijk... heb jij iets gewonnen in de loterij? We hebben namelijk twee getallen genoemd. Jij zei een 4, Quinty. Ik zei een 1. De grote vraag is... zitten deze twee getallen in jouw telefoonnummer, Kira?
2: Ja, zeker. Allebei.
0: Allebei. Dan kunnen wij concluderen dat jij een jackpot hebt.
2: Yay!
3: Lekker gewerkt, Kira.
0: Kira... gefeliciteerd, 100 euro is alvast voor jou. De grote vraag is, gaan wij dat verdubbelen? Gaan wij dat verdubbelen? Ik zie hier jouw eindcijfer. In de loterij gaat het natuurlijk vaak om het eindcijfer. Ik ga zo meteen jouw eindcijfer noemen als we aftellen. Quinty ziet jouw eindcijfer niet. Zij roept een getal wat in haar opkomt. Is dat getal hetzelfde als jouw eindcijfer? Met andere woorden, noemen wij op hetzelfde moment hetzelfde getal. Dan verdubbelen we dat bedrag. Hoe lekker zou dat zijn?
2: Ja, dat zou echt fantastisch zijn.
0: Oké. Kira, are you ready?
2: Ik wel.
0: Komt ie aan. Quinty ook in de startblokken?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké. Okay. 3, 2, 1, 0. 7.
2: Jammer.
3: 0.
2: Ja.
3: Dat is er ook nog één.
0: Ja, de 0 mag ook natuurlijk nog gewoon bestaan.
3: Oh, Kira, sorry.
2: Nee, geen probleem.
3: Maar die 100 euro is van jou.
2: Jazeker.
3: Daar kan je vast wat mee.
1: Dit is het.

0: Rihanna en Don't Stop the Music bij Q-Music. Lars Boelen, goedenavond.
1: En Joost Winkels, goedenavond.
0: Ja, we moeten even de uitagenda doornemen weer. Jij bent de party DJ. Sorry.
2: Zo.
0: Je bent de party DJ des lands. Jij bent eigenlijk de DJ des vaderlands. Jij draait in het hele land ieder weekend weer die USB-stick. Ja. En laten we wel wezen, niet voor niks, hè?
1: Nee, en jij hebt hem wel eens gevoeld. Heet is die, hè?
0: Ja, heet.
1: Als ik klaar ben met draaien, dan kan ik bijna niet meer vasthouden.
2: Gloeiend.
1: Ja. Gloeiend heet.
2: Heb je een handschoentje voor nodig?
1: Handschoentje voor nodig.
0: Hij staat gewoon 8 keer te draaien bij de fanzone van Suzanne en Freek.
1: Ja.
0: Niet te geloven.
1: Nou ja, dat is ook het agenda staat weer helemaal ramvol. Morgen bijvoorbeeld, inderdaad, fanzone Suzanne en Freek. Daarna gaan we door naar Hattem, naar de feesttent daar. Dan hebben we zaterdag even geen fanzone, want dat kon ik niet combineren, want ik moet naar Landgraaf, Limburg.
2: Ah, kijk.
1: Zondag wel weer in de fanzone van Suzanne en Freek. En maandag ook weer, dus het is echt, we zijn weer rammetje vol.
2: We gaan door.
0: Niet te geloven. Ja. En op dinsdag, weet je wat hij op dinsdag doet?
1: Dan ben ik hier weer, toch? Slapen.
0: Nee, dinsdag. Oh, geld tellen.
1: Ja.
0: Zo zijn de avondshow. Met Lars Boelen. De hele dag weer bezig. En Master Hero.
1: Ik kan toch niet?
0: Nee. Dit is ook gewoon een probleem.
1: Maar mensen denken dat ik heel rijk ben. Straks word ik nog overvallen als ik hier de garage uitrij.
0: Ik zou die horloge afdoen, jongen.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
10: Ben je ook nieuwsgierig?

0: het.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. De Nederlandse activisten van de Gaza-hulpvloot komen morgenmiddag terug naar Nederland. Ze landen rond 5:30 op Schiphol. Vandaag zijn ze uitgezet naar Turkije. Daar worden ze nu eerst nagekeken, want de organisatie weet nog niet hoe het met hen gaat. In totaal werden er honderden activisten opgepakt door Israël en zij zouden met extreem geweld behandeld zijn. Volgens een mensenrechtenorganisatie heeft Israël hen ernstig mishandeld en seksueel vernederd. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman. Die wil daarom dat de overheid proactiever wordt bij het helpen van mensen. Dat zegt hij bij de NOS.
4: Ik denk dat de overheid soms denkt, nou, mensen moeten het zelf maar proberen te regelen. Ik zie wel, als ze komen, dan doe ik wel wat. Ik kijk daar toch op een andere manier tegenaan. Hè. Ik denk van, als je weet dat mensen die overheid nodig hebben, dan zou je toch eigenlijk uit jezelf als overheid naar de mensen toe moeten gaan.
3: Ja, want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de Ombudsman hoort te doen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren daar boos omdat het lichaam van een vermoedelijke slachtoffer niet werd meegegeven aan de familie. Die ontkent namelijk dat de man besmet was en ze wilden daarom ook geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Maar ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En opletten dan nog als je dit weekend naar het concert van Harry Styles gaat. De organisator waarschuwt voor hitte, omdat de temperatuur de komende dagen langzaam richting de 30 graden gaat. Bereid je daarom goed voor, trek luchtige kleding aan, neem zonnebrand mee en zorg dat je goed eet en drinkt.
5: En neem lekker watermelon sugar.
3: Wauw. Ja. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw dus een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
2: Matig grapje. Van matig grapje. Ja, ik hoor je lachen, ja. Goed, dan verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel een melding voor de A7. Amsterdam ten Oeverhoogte van Zaandam. Is een ongeluk gebeurd. Moet je nou richting Leeuwarden? Pak dan even pen en papier erbij, daar gaan we. Volg dan Amsterdam, Amersfoort, Almere en Emmeloord. Dat is over de A8, A10, A1 en A6. Flitsers, het zijn er 5 en je krijgt de 2 meest gemelde. Die staan langs de A20 Gouda Rotterdam, 30.7 en de A29 Dinteloord Rotterdam bij 11.4.
6: Lars Boelen.
2: Alle avondmensen verzamelen, dan gaan we voor de donderdagavond met zometeen een liedje dat je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. Deze wel, Ovenbach, Miles Away.

0: minuten over 10, de avondshow. Op Q Music met Dua Lipa en Be The One.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: De hoogste tijd voor een nieuwe ronde, Repeat of Niet. Het is de eerste ronde voor een nieuw liedje in Repeat of Niet. Het werkt heel eenvoudig. Een liedje krijgt 10 rondes de tijd om zichzelf te bewijzen. Het is telkens aan jou of die door mag naar de volgende ronde. Nieuw in Repeat of Niet nu. Jonas Blue en Malive en Edge of Desire. Ja, het is dus de eerste ronde voor deze samenwerking. We beginnen met in de linkerhoek Jonas Blue. Die in 2015 helemaal doorbrak met deze banger. Remake van Tracy Chapman, Fast Car. En in de rechterhoek, ja, een andere DJ, Malive, komt uit Brazilië en maakt eigenlijk vooral alleen maar hip-hop. Oh. Nou, die twee hebben dus nu de krachten gebundeld. En de vraag is, wat vind je ervan? Het nummer heet Edge of Desire. Als je hem leuk vindt, stuur je de repeat. Vind je het niks, dat kan ook, dan stuur je niet. Dat doe je met een audioberichtje in de Q-Music app. Spreek het even in. En ik zou je willen vragen, vorm je mening zo snel mogelijk. Het nummer is best kort, 2 minuten 13.
1: Repeat. Repeat.

0: Nieuwe muziek van Jonas Blue. En My Life. En Edge of Desire.
1: Repeat. Of niet.
0: En de vraag is, wat vind je ervan? Mag die door naar de tweede ronde? Repeat of niet? Kevin die zegt uitbundig, ja hoor, dit is een repeatje voor mij, voor Desley. Eerst die vier klanken gehoord, ik weet het nu al, dit is een repeatje. Repeatje voor dit nummer, ik vind het ontzettend lekker, zegt Sascha. Repeat voor Chrismo, Stijn, ook voor Ruud. Heerlijk zomers nummer, zegt Sander. Ja, ik zat ook nog te denken voor temperaturen van komend weekend. Lekker liedje. Oh, dat mag mijn eigen mening natuurlijk niet geven. Nee, ik ben gewoon onpartijdige scheidsrechter. Nee, even kijken, een nietje voor Maaike en Ronald, die zegt ook repeat. Okay.
2: Repeatje!
3: Nee, ik vind zoiets veel te eentonig. Ik zeg een dikke, dikke, dikke, dikke niet.
4: Ach, maar dit is toch helemaal lekker?
0: Helemaal lekker.
4: Een feestje uit de radio.
0: Een feestje uit de radio zelfs.
4: Repeat!
5: Okay. Ja, heerlijk. Laat de zomer maar komen. Dikke repeat.
0: Lekker man.
2: Ja hoor, repeatje.
0: Ja, ja, we kunnen nu kort of lang over lullen, maar dit is overduidelijk een repeat. Hij is ja, met vlag en wimpel door. Nog een beetje in de sferen van Mattie versus Marieke te blijven. Met vlag en wimpel door naar de volgende ronde. Ronde nummer 2 is aankomende zondag bij Stefan Bouwman.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Q-Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: De hele week strijden Mattie en Marieke tegen elkaar. Ze rijden het land door, doen opdrachten tegen elkaar. En wie het eerst bij elke opdracht valt de vlag te verdienen. Wie het eerst 10 vlaggen heeft, die wint het spel. Nou was vandaag, dacht ik tenminste, de laatste dag. Ik denk, ja, het spel is wel gespeeld. Het stond 9-7 voor Marieke. En dan denk je, nou, we zijn nog 1 vlag verwijderd voor de winst van Marieke. Toen bleken er nog 2 opdrachten te staan. Gelopen race. Ik bedoel, 2 kansen om die 10e vlag binnen te slepen. Niks bleek minder waar. Er was een comeback van Mattie Valk. Hij zette de eindsprint in, won de laatste 2 opdrachten en het staat nu gewoon weer gelijk. Het is ongelooflijk. Hoe is dit mogelijk? Het staat 9-9. Morgen dan echt de ontknoping van Mattie versus Marieke vanaf 6 uur.

0: Calvin Harris en Blessings by Q.
1: iPhone of Android?
0: Ja, noem het magie, noem het een goocheltruc. Ik noem het zelf liever een speciale gave. Ik kan namelijk bij iedereen, niemand uitgezonderd, bij iedereen aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Het is geen grap. Ik hoor jullie denken, hoe kan dat nou? Het is echt waar. Want laten we eerlijk zijn, dat zijn natuurlijk gewoon 2 totaal verschillende werelden. Iemand met een Android is een totaal ander persoon dan iemand met een iPhone. Zometeen ga ik weer de proef op de som nemen. Ik heb proefkonijnen nodig voor dit experiment. Dus heb je een iPhone of een Android? Nou, die kans is redelijk groot. Laat dan even van je horen en stuur nu het woord telefoon. Stuur nu het woord telefoon. En wat niet iPhone of Android, want dan weet ik wat je hebt. Dus even, alleen het woord telefoon met een berichtje in de Q-Music app. Ga ik zometeen proberen te achterhalen of jij een iPhone of een Android gebruiker bent. Lukt bij iedereen. Echt, ik zweer het je. Ook bij jou. En ook Alex Warren, komt eraan.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Gek

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Q-music. Lars Boelen.
3: Met zometeen One Direction. En eerst Alex Warren, Fever Dream, de nummer 1.
4: In de top 40.

0: Dankjewel, Marit.
1: iPhone of Android?
0: Dankjewel. You're the One Direction and what makes you beautiful. Ik heb een speciale gave, dat kunnen we wel zeggen. Ik kan namelijk bij iedereen aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Laten we eerlijk zijn, dat zijn 2 totaal verschillende werelden. En ik ga de proef weer op de som nemen. De eerste bij wie ik dat doe, dat is Patrick. Patrick, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Patrick, ben je er klaar voor? 3 vragen voor jou om te achterhalen wat voor telefoon je hebt.
2: Ja.
0: Daar gaan we. Vraag nummer 1. Patrick, slaap jij met sokken aan?
2: Nee.
0: Ik noteer daar een nee. Slaap niet met sokken aan. Heb jij zonnepanelen op het dak?
2: Nee.
0: Ook niet? Alright. Nog 1 vraag om het zeker te weten. Patrick, ben jij iemand die boter op zijn brood doet?
2: Ja.
0: Dat wel, hè? Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat kan niet. Patrick, heb jij een iPhone?
2: Dat klopt.
0: Lisette!
3: Hoi.
0: Hoi Lisette, ook voor jou 3 vragen.
3: Hoi. Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Tot nu toe is het nog nooit misgegaan, dus ik ben heel benieuwd of het bij jou ook gaat lukken. Oké, gaan we. Lisette, heb jij een huisdier?
3: Ja.
0: Ja. Oh, ik zou graag nog een vraag willen stellen. Welk huisdier dan? Maar dat kan natuurlijk niet. Tenminste, het kan wel, maar dan mis ik weer een vraag. Zal ik dat doen of niet? Oké, ik ga het genoeg doen. Vraag nummer 2 is, wat voor huisdier?
3: Honden en katten.
0: Honden en katten?
3: Ja.
0: Dan is mijn laatste vraag. Lisette, hoe vaak poets jij je tanden per dag?
3: 2 keer.
0: 2 keer. Je hebt een Android, kan niet anders. Android.
3: Ja, dat klopt.
0: Geweldig! Ik vind dit zo leuk dat het telkens lukt. Oké, nog eentje dan. Kevin.
4: Ja, hi.
0: Kevin, jij bent de laatste bij wie ik het ga proberen. Ja, ik vind het zo gierig dat het... Maar oké, daar gaan we. Kevin, ben jij iemand die haarlak gebruikt? Doe je haarlak in je haar?
4: Nee, doe ik niet.
0: Nee. Oké. Ben jij een brildrager? Draag jij een bril?
4: Soms.
0: Oei. Soms heb ik niet zoveel aan. Dan moet de laatste vraag moet dan doorslag geven. Kevin, wat voor kleur heeft je auto?
4: Ik heb een witte en een blauwe.
0: Je maakt me wel lastig. Je moet wel eerlijk antwoord geven, hè, Kevin?
4: Nee, dit is eerlijk.
0: Oké, een witte en blauwe auto. Soms draag je een bril. Geen haarlak. Dit kan eigenlijk niet anders. Ja, dit kan eigenlijk niet anders. Kevin, jij hebt ook een Android.
4: Dat klopt.
0: Kevin, dankjewel voor het meedoen.
4: Geen probleem, fijne avond.
0: It. Yes, fijne avond.
4: Hi.
0: I love it when the plans come together. Ik vind het zo lekker dat dit blijft lukken. Heerlijk, lekker om te doen.

Het anthem van het WK voetbal dit jaar. Shakira en Burna Boy en Die Die. Ik heb er even na zitten denken. Als ze nou een samenwerking zouden doen met de kast, weet je wel. Dan kun je ook doen in een naaien Die Die. Goed. Zometeen. Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Wil je meespelen? Meld jezelf dan aan. Zometeen naar Teddy Swims. En eerst Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Dit is Nu Wij Niet.

0: Teddy Swims, Back to Music en Mr. Know-It-All. Ja, het is denk ik misschien wel de meest makkelijke manier om een extra zakcentje te verdienen. Makkelijker dan OnlyFans. Makkelijker dan een krantenwijk. Makkelijker dan een baantje in de supermarkt. Het is gewoon simpelweg stoproepen. Het werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Dat spelletje noemen we Knok tegen de Klok. Wil je nou meespelen met de ronde die we zometeen gaan doen? Dan is dit het moment dat je je kunt aanmelden. Stuur nu het woord. Ja, ik zie het woord al heel veel binnenkomen. Dan zou ik nu graag het woord nog willen veranderen. Nee, ga ik niet doen. Stuur nu het woord klok. Nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En ook deze komt eraan. Lekker nummertje. Bibi Rexha, New Religion.
1: Oranje fans opgelet.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan...

0: en onze toekomst. Hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
24: Goedenavond. Asielzoekers die vanavond niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden overgebracht naar het plaatsje Gieten. Dat heeft het Rode Kruis laten weten. Vanavond zaten er tientallen mensen op het grasveld te wachten. Zij zijn een half uurtje geleden met bussen opgehaald. In Gieten is plek voor zo'n 100 vluchtelingen, maar zij worden morgen wel weer teruggebracht. De Nederlandse activisten van de Gaza-hulpvloot komen morgenmiddag terug naar Nederland. Ze landen rond 5:30 op Schiphol. Vandaag zijn ze uitgezet naar Turkije en daar worden ze nu eerst nagekeken. De organisatie weet nog niet hoe het met hen gaat. In totaal werden er honderden activisten opgepakt door Israël. Zij zouden ernstig mishandeld en seksueel vernederd zijn. In Spanje is een meisje van 2 jaar oud overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in de auto van haar vader. Ze zat urenlang vast in een auto die steeds heter werd en dat heeft ze niet overleefd. De vader moest haar eigenlijk naar de opvang brengen, maar raakte afgeleid door een telefoongesprek. Daarna reed hij automatisch door naar zijn werk, waar hij parkeerde en niet doorhad dat het kind nog achterin zat. En in Denemarken zijn de autoriteiten gestopt met het bergen van de dode walvis Timmy. Die ligt daar voor de kust en ze wilden hem weghalen, maar dat is te gevaarlijk. Want in dat lichaam bouwen zich allemaal rottingsgassen op en daardoor kan het elk moment ontploffen. De bergers vrezen dat dat gebeurt zodra ze een touw aan hem vastmaken en gaan dat daarom ook niet meer proberen.
0: Touw aan haar vastmaken.
24: Oh ja, zo.
0: Kijk, ja, het is nog gisteren bekend geworden dat het een vrouwtje is.
24: Ja,
0: dat was een vrouwtje. Oké. Okay. Ja, sorry.
24: Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Forse vertraging op de A4, Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. Je vertraging daar bijna een half uur. Wat is daar in vredesnaam aan de hand? Nou, sterk dat je erin staat. En de A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Valburg. Je vertraging 5 minuten. Flitsers gezien langs de A4 Leiden-Amsterdam bij 8.5. A27 Gorkum-Utrecht 44.4. En de A32 Heerenveen-Leeuwarden staan ze bij 65.7.
2: Lars Boelen.
0: Zometeen spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op Dukus, Manies, Knaken. Wil je meespelen? Stuur nu Klok in de Q-app. Q-app.

0: Nieuwe muziek van Bebe Rexha, Faithless en New Religion met Q Music. Taken.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, Taken. Jij hebt een nieuw bed nodig.
1: Ik heb zeker een nieuw bed nodig, ja.
0: Want, Taken?
1: Ja, nou, ik heb sinds kort een relatie. En ik heb een heel leuk uitschuifbed. Maar ja, dat is niet zo heel praktisch. Nee. Dus ik dacht, nou, een tweepersoonsbed zou wel heel chill zijn.
0: Alrighty. Hey, hoe lang heb jij een relatie nu dan, Taken?
1: We zitten nu op de 5 maanden.
0: Maar heeft ze nog niet bij jou geslapen dan?
1: Nou, het is geen ze, maar hij heeft wel zeker bij mij geslapen.
0: Sorry.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Maar er is niet samen geslapen nog?
1: Ja, zeker wel.
0: Maar op het uitschuifbed?
1: Ja. Op het uitschuifbed, ja.
0: Maar toen bleek van, ja, dit is echt mega onhandig.
1: Dit is niet heel chill,
0: dit moeten we niet willen. Dus we gaan voor een nieuw bed. Een luxe bed. Is het ook zo'n bed? Ja, ik heb zo'n bed... waarbij je, zeg maar, de bovenkant kan je zo met zo'n motortje kun je omhoog doen, weet je. Ja, mijn vriendin doet wel eens het ziekenhuisbed. Maar snap je wat ik bedoel? Dat je zo die bovenkant zo lekker omhoog...
1: Precies wat je bedoelt.
0: Dat je lekker kan zitten.
1: Als dat erin zit, dat zou wel heel chill zijn, ja.
0: Ja. Nou ja, op zich bij de IKEA kan je wel voor een redelijk prijsje. Maar, of wil je eigenlijk lekker zo'n goed bed, zo'n heel duur, zo'n bokspring?
1: Ja, het bokspring zou wel echt ideaal zijn. Want ik heb ik word wat ouder, dus mijn rug heeft ook wel wat te verduren. Dus ja, zo'n bokspring zou wel chill zijn.
0: Hoe oud ben je dan, Taken?
1: Ik ben nu 27.
0: Ah, schijn er toch uit? Nee, stop! Nee, ga niet zeggen dat je ouder wordt. Je 27, flikker toch op, man. Je bent toch niet oud?
1: Nou, volgende week ben ik jarig, hè? Dan word ik al 28.
0: Oh, ja, stokoud.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: We gaan spelen voor een sta-op-bed voor Taken. Omdat hij er moeilijk uit kan komen. Hey, Taken, je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je niks. Dat is hoe het werkt. Ik wens jou heel veel succes. En laten we hopen op een heel mooi bedrag voor dat nieuwe bed.
1: Yes, gaan we voor.
0: Daar ga je.
3: €76. 150 euro. 243 euro.
1: 240
0: euro. Oh! Shit! Taken, wat doe je nou?
1: Ja, ik had hem net iets hoger ingeschat.
0: Het was toch al een lekker bedrag hoor, 243 euro.
1: Ja, ik zat echt in mijn hoofd op 250 en toen dacht ik, ga ik het doen, ga ik het niet doen?
0: Ai.
1: Ja.
0: Ja, het is ook een gokje dat je waagt. Jeetje, wat jammer, Taken. Ik had het je zo gegund met een nieuwe relatie van 5 maanden en dan een nieuw bed. Ja, dat moet je dat toch, de harde waarheid is, dat moet je uit eigen zak gaan betalen nu.
1: Ja, helaas. Dan toch nog maar wat extra werken.
0: Maakt de relatie niet minder leuk natuurlijk, hè? Zo is het ook.
1: Oh, absoluut niet. Okay. Absoluut niet.
0: Ik wens jou een fijne avond en bedankt voor het meedoen, Taken.
1: Hey, dankjewel. Fijne avond.
0: Mazzel. Morgenavond bij Stefan. Een nieuwe ronde knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje. En morgen ook fantastisch weer. Daarom dacht ik even een zomersliedje. Albara Soler, dit is Sophia. Thank you.

Heb je ook wel eens last van uitstelgedrag? Ik heb dat wel hoor. Ik had het vroeger al, als toen ik op de school zat. Weet je, een werkstuk dat je moest maken of leren voor een toets. Alles altijd, begin de avond van tevoren, weet je wel. Nou, dat gedrag is bij mij in ieder geval nooit meer weggegaan. Bij mij gaat altijd alles op het laatste moment. Daarom ben ik ook heel vaak, als we een afspraak hebben. Ik heb een afspraak met iemand, dan ben ik al vaak te laat. Als jij dat daar ook hebt, dan zijn wij niet de enige. Want Ed en Martijn hebben dat ook. En dan hoor ik je denken, Ed en Martijn, wie zijn Ed en Martijn? Ed Sheeran en Martijn Gerritsen, oftewel Martin Garrix. 12 jaar geleden dachten ze van, ja, hey, we moeten samen even een liedje maken. Dat hebben ze toen ook gedaan. Maar dat liedje is ergens in een la beland. Hebben ze eigenlijk nooit meer nagekeken. En nu, na 12 jaar, dachten ze, oh ja, weet je wat? Wij hebben nog eigenlijk een leuk nummertje liggen. Dus eigenlijk ga ik dus nu een oud liedje voor je draaien, wat 12 jaar geleden is gemaakt, maar nu pas is uitgebracht. Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

0: voor een liedje van 12 jaar oud niet gek, toch? En dit liedje is 12 jaar geleden gemaakt. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Back your music. Ja, vandaag was dag nummer 4 van Mattie versus Marieke. Deze hele week strijden ze om vlaggen. Ze voeren opdrachten uit door het hele land. Voor elke opdracht die ze winnen verdienen ze een vlag. En de eerste die 10 vlaggen heeft, die wint Mattie versus Marieke. Vandaag een hoop gebeurd. Zometeen een kleine resume. En ook deze komt eraan. Zara Larsson, Midnight Sun.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon... maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn...
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
13: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterrenslot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie olifant.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring, videodeur. Ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
23: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Lars Boelen. Lekker zeg, zo meteen Justin Timberlake. En eerst

0: Justin Timberlake.
1: Mattie versus Marieke.
0: En Mirrors. Dag nummer 4 vandaag van Mattie versus Marieke. De dag waarvan iedereen dacht dat het de finale dag zou zijn. Nu is het spel gespeeld, dacht iedereen. Leek ook heel lang te gaan gebeuren. Maar ja, goed, uiteindelijk dus niet gebeurd. Ze zijn deze hele week al bezig om van opdracht naar opdracht te gaan, om tegen elkaar te strijden. Voor elke opdracht kunnen ze een vlag verdienen. En degene die als eerste 10 vlaggen heeft, die wint het spel. Dag nummer 4, in vogelvlucht. Klonk zo.
2: Mattie versus Marieke.
3: Hier is het militair oefenterrein in Harderwijk voor de volgende opdracht.
4: Major Wouter van Swieten, wat staat ons te wachten deze ochtend?
5: Nou, we gaan een militaire challenge doen.
6: Wij moeten dus ongezien naar een vlag zien te komen en ondertussen herkenningspunten in de vorm van letters zien op te pikken. Wij zijn volledig gecamoufleerd, we hebben een kompas bij ons.
4: Telefoon, een verrekijker, dan natuurlijk nog de kaart waar je naartoe moet.
7: Ik heb zoveel zin in jou om dingen kwijtraakt.
8: Alles zit vast, lieverd. Ik kan niks kwijtraken.
7: Nou, famous last words. Alles zit vast, kan niks kwijtraken. Nou, dan ken je Mattie ook nog niet.
9: A few moments later.
8: Kut, waar is mijn briefje? Dat ga je niet menen, dit zeg. Nee.
10: Dat is jammer.
8: Dat is jammer, ja.
10: Voor deze keer krijg je 2 minuten tijdstraf.
8: Ik was mijn blaadje kwijt, waar mijn letters op stonden. Ik was aan het zoeken.
11: Het is een bord. 1 is E.
12: Nou, lekker, is binnen.
11: 2R.
12: Drone is recht boven ons, drone is recht boven ons.
11: 3 moet hier dichtbij zijn. Dat is een I. Gaan we naar punt 4, die is best een end hier vandaan. Ik hoor iets. Pukken. Zo, dat was echt net op tijd, dat was echt net op tijd. Puma Marieke hier, mag ik beeld van vijandelijk voertuig over? Vet om te zeggen. Ook werken bij Defensie. Au, au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over. Ik kan erop staan. Godverdank. Oké, dan wil ik door. De vijand stopt ook niet, hè?
5: De juiste letters in volgorde waren Echo, Romeo, India, Papa, Victor.
4: Dat heb ik.
5: En Marieke had dat. En jij had dat niet, Mattie. Dus Marieke, jij hebt gewonnen.
4: Ja! Oh, te gek! En dan staat het dus 9-7.
6: We staan op een prachtig landgoed in het zonnetje. Naast mij staat Serge. Wat moeten wij exact gaan doen zo direct?
13: Jullie moeten zo 1 voor 1 deze kudde schapen door een parcours heen drijven. Per hindernis kan je punten verliezen.
6: Zijn we er klaar voor, Romy en Leon?
14: Ja,
6: we zijn
14: helemaal klaar voor. Ja.
6: Oké, daar gaan we. Ik dacht, die schapen die schieten meteen dat hek uit en die zetten het op een rennen. Maar er gebeurt helemaal niks. Daarin, Leon, daarin. Op dit moment gaan de schapen door de pionnen heen. Het gaat best wel goed. Ik heb ze door het eerste setje pionnen heen. Ja, meer naar de zijkant, jongens. Meer naar de zijkant. Ja, meer erachter. Ja, top.
15: Ik heb Jessica, Maudi en Mark in mijn team. Zelf zit ik met een icepack op een stoel. Oma zit echt aan de zijkant van het parcours. Peren er nu rechts langs te gaan en we missen volledig de eerste pionnen. Dus het gaat nog niet super. Ai, ai, ai, ze missen die slalom. Ze missen die slalom ook. Dit wordt heel spannend. Ik denk dat Mattie hem heeft.
4: Niet eerder is het op het punt van matchpoint gekomen.
6: Welke kant gaat het dubbeltje opvallen? Serge, het woord is aan jou.
13: De winnaar is geworden...
6: Team Mattie.
4: Ja!
5: Welkom op het strand van Zandvoort. We zijn toe aan misschien wel de laatste challenge van Mattie versus Marieke.
6: Petra, wat wordt de challenge?
16: De vlag ligt simpelweg onder jullie voeten in het zand. Ze liggen in stukken verspreid.
5: Oh.
16: Gelukkig hebben we een metaaldetector geregeld om jullie een handje te helpen.
5: Marieke is geblesseerd. Jij hebt gelukkig een luisteraar gevonden.
4: Ja, Domien, ik heb Rosa geselecteerd. Rosa is topfit.
17: Ik sta 4, 5, 6 dagen per week in de sportschool. Ik denk dat het wel goed gaat komen.
5: 3, 2, 1...
6: Alright.
4: Yeah. Mattie heeft nu een stukje van zijn vlag te pakken.
6: Een blikje. Jammer.
4: Yeah. Mattie heeft er al 2. Rosa heeft er nog geen. Jij kan het haar ook niet kwalijk nemen. Ze heeft gewoon steeds vals alarm.
18: Rosa! Nu staat een blauwe vlag.
6: Ja, dag Elsinga. Ja, doei.
4: Er komt Stevie onder, hoor.
6: Gaat dat, mevrouw? Dit is eigenlijk één lange cursus omgaan met teleurstellingen. Want dan slaat die metaaldetector uit als een malle. Dan begin je te graven en dan graaf je op een doosje kleurpotloden of een metalen zandemmertje.
4: Ja, duurt maar en het duurt maar.
5: En de tussenstand is dus 5 stukken voor Mattie en 5 stukken voor Rosa.
6: Dood.
5: Wat? Nee, ga weg.
6: Ja, jongen!
5: Nee.
6: Oh my god!
5: Jij gaat
6: het!
4: Om het 9-9 te laten worden. Hoe kan dat nou?
1: Mattie versus Marieke.
2: Wie help jij aan de overwinning?
0: Nou, morgenochtend de grande finale van Mattie versus Marieke. En zometeen kan je stemmen op 3 foute liedjes die daar iets mee te maken hebben.

0: David Guetta, Alesso, Madison Love en Never Going Home Tonight. Kijk eens even op het klokkie. Het is bijna middernacht, hè? Het is bijna vrijdag. En bij Q-Music beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout te doen met een liedje uit het foute uur. Doen we lekker in het thema van Mattie versus Marieke. Vandaag hebben ze weer gestreden als geen ander. Het was bloedspannend. Eindstand op dit moment nu 9-9. Morgen de grote finale dag. En daarom dacht ik, drie liedjes die daar iets mee te maken hebben. Drie liedjes uit Foute Uur. Eén van de drie ga ik zo meteen draaien. En jij mag bepalen welke dat gaat worden. Wordt het deze? The winner takes it all. The winner takes it all. ABBA. Of ga je voor Europe? Final Countdown. Of omdat het vandaag of morgen de laatste dag is. Het laatste rondje. Van Hazes. Ja. En nu is de vraag, welke wil je zo meteen horen? Er loopt inmiddels een polletje in de Q-Music app. ABBA en Europe, die lopen redelijk gelijk op. Hazes loopt nog een beetje achter. Je kunt er nog verandering in brengen. Stem op je favoriet en het nummer met de meeste stemmen ga ik zo meteen voor je draaien.
1: Look, if you had one shot, one opportunity,

0: 9.
1: Komend weekend maar liefst 4 keer weer in het Gelredome. Ja, het is echt ongekend. Morgen, zaterdag, zondag en ook maandag, tweede Pinksterdag. Je hoort de Suzanne Freek en Halverwege. Zometeen beginnen we de nieuwe dag. Niet goed, maar fouten doen met ABBA.
2: The winner takes it all.
1: The winner takes it all.
2: The loser has to fall.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op tweede Pinksterdag.
5: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Odido.
16: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
20: Dat wordt genieten.
19: Ja, dus. Aldi.
18: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
21: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Casper Kooi.
15: Goedenacht. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon.
1: Ja, vind ik altijd jammer dat het zeg maar zomers warm wordt, maar dat kondigt zich ook niet echt ver van tevoren aan, weet je wel. Dat is er dan ineens. Ja, dus dit is nu het probleem dat mijn lichaam nog niet summer ready is. Ja, vind ik heel vervelend. Nou goed, luxe probleem. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee korte vertragingen. Die staan op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. De parallelrijbaan is daar dicht. Duurt tot 5 uur vannacht. 5 minuten vertraging. En de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 7. Dan nog flitsers gemeld. De 5 meest gemelde. Die staan langs de A1 naar de Amsterdam 13.4. De A2 Amsterdam-Utrecht 52.0. De A4 Leiden-Amsterdam 8.5. A27 Gorkum richting Utrecht. Daar staan ze bij 44.4. En de A32 Leeuwarden richting... Heerenveen richting Leeuwarden bij 65.7.
20: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
22: Een foute start.
20: Q-Music.
23: Lars Boelen.
1: En dan is het ineens officieel vrijdag. Lekker zeg. Bijna weekend. We beginnen lekker fout met ABBA en The Winner Takes It All.

De foute start van deze vrijdag 22 mei 2026. ABBA en The Winner Takes It All. Ja, en wie de winnaar wordt van Mattie versus Marieke, dat hoor je morgenochtend. Vanaf 6 uur. Zometeen Lauren Daigle en eerst Summer, dit is Homewrecker. Q

0: Lauren Daigle en You Say bij Q-Music. Lauren Daigle. Jij moet ineens denken aan dat ik ooit een keer een flirt met haar had.
1: Ja.
0: Ja, althans, ja, het zit een beetje in mijn hoofd. Dat zit misschien een klein beetje in mijn hoofd. Nou, ik ga het heel kort even uitleggen. Ik was, denk ik, dat is 2-3 jaar geleden. Ik was op vakantie naar New York. Een prachtige stad. En ik loop daar in het Rockefeller Center in het midden van de stad. En daar worden allemaal dingen opgebouwd. Ik zie daar van die professionele tv-camera's. En er wordt licht opgebouwd. En er komt een soort decoortje. Het was een beetje rond kersttijd. Ik denk, ja, maar hier gaat wat gebeuren. Dit wordt een dingetje. Dus ik denk, weet je wat, ik blijf hier een beetje in de buurt. Ik blijf hier een beetje bij staan. Stond een beveiliger bij. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon vragen aan die beveiliger. Dan sta ik hier tot Sint-Jutemus. Misschien gebeurt er wel niks. Ik zeg in het Engels tegen die gozer, wat gaat hier gebeuren? Hij zegt, ik kan er niks over vertellen. Maar het is Kelly Clarkson. Kelly Clarkson komt zo. Ik denk, nou, dat is een goede reden om even te blijven staan. Kelly Clarkson. Ik denk, nou, blijf gewoon wachten. Dus op een gegeven moment vormt zich een soort haag om mij heen. Meer mensen blijven wachten. Iedereen voelt, hier gaat wat gebeuren. Er gaat een bus rond achter me. Kelly Clarkson komt zo. Ik denk, nou, dit wordt waanzinnig. We hebben zometeen gewoon een concert van Kelly Clarkson gratis. Top. Dus op een gegeven moment komt er een blonde dame met lang haar komt aanlopen. Met allemaal beveiligers omheen. Iedereen moest aan de kant. En zij ging daar staan. En ze ging daar allemaal kerstliedjes aan zingen. Ik denk, nou, dat is leuk. Ja, prima. En ik zie er af en toe naar mij kijken. Ik zie er af en toe ook een knipoogje geven. Ik denk, nou, ik heb gewoon een flirt met deze vrouw. Maar wie is dit? Bleek dus Lauren Daigle te zijn. Ik had een flirt met Lauren Daigle. Denk ik. Want mijn vriendin stond er ook naast. En dat, kan ik je vertellen, is een enorme kokblokker. Ja, dus nou goed, tot zover het verhaal van mij en Lauren Daigle. Dat is nooit wat geworden trouwens, maar dat zou je niet verbazen. Zometeen ga ik Kelly Clarkson. Ga ik wel voor je draaien zo. En ik heb goed nieuws, als je een beetje honger hebt, daar gaan we namelijk zometeen wat aan doen. Eerst nieuwe muziek van Sienna Spyro. Dit is Material Lover bij Q Music.

0: Kelly Clarkson. Behind these hazel eyes met Q-Music. Hey, luister even goed naar je maag. Dat is belangrijk, hè? Sowieso goed naar je lichaam luisteren. Maar luister even naar je maag.
1: Honger.
0: Honger, hè? Ja. Ja, het is middernacht geweest. Het is bijna 12:30. Ja, laten we eerlijk zijn. Iedereen krijgt toch honger midden in de nacht? Ik heb altijd cravings midden in de nacht. Patrick stuurt ook nog een berichtje.
2: Nou, Lars. Niet te veel gezegd, maar...
0: Ja.
2: Ik kan inderdaad wel een snackje gebruiken.
0: Een snackje gebruiken, hoor,
2: want,
0: natuurlijk.
2: De nacht duurt nog lang.
0: Ja.
2: Nou, ik hoor het wel. Doei.

even uit die automaat. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen mag jij gaan bepalen. Dus heb je zin in een snackie? Stuur nu je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q Music app. Ondertussen, another bij Q. Dit is

0: Lola Young en Messi bij Q. Het is een heerlijke dag vandaag. Het wordt ook een heerlijke dag. Oh, temperatuur, jongens. Heerlijk, 26 graden. Zonnetje, het wordt lekker zomers. Maar dat is niet de enige dat het een lekkere dag is. De andere reden is dat de snackautomaat van Q-Music tot de nok toe is bijgevuld. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Even voor jouw idee, het is zo'n zwarte kast, ijzeren spiralen en zo'n glazen ruitje. En dan in die spiralen allerlei snackies. Een zakje chips, een Twix, een KitKatje. Er zit van alles in. Ga ik zo meteen snacks weergeven, of tenminste nu snacks weergeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Addertje onder het gras zegt altijd even bij, niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de automaat. Dus het kan ook zijn dat je misgaat. Voor het eerste getal ga ik naar Arwin. Arwin, hallo.
1: Hey, goedenavond, jongeman.
0: Hallo. Arwin, waarom ben je nog wakker?
1: Ik ben juist klaar met mijn avonddienst.
0: Wat heb je gedaan dan?
1: Beveiliging.
0: Oké. Ja, je zegt het met een vraagteken erachter. Dat weet ik niet. Jij doet het.
1: Beveiliging.
0: Beveiliging. Oké, beveiliging.
1: Ja,
0: en tot hoe laat moet je dat? Tot 12:30 of zo?
1: Ik ben net officieel 1 minuut geleden klaar inderdaad.
0: Lekker. En dan heb je het wel verdiend, Arwin. Een lekker snackie. Daar gaan we gewoon lekker voor spelen. Kom maar door. Welk getal kan ik voor jou invoeren?
1: Nou, de dag voor mijn verjaardag, gisteren, 21.
0: Dat meen je niet. Was je gisteren jarig, Arwin?
1: Zeker.
0: Nou, gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden?
1: Geen 21. 56.
0: Oh, 56, oké. Okay. Dat is ook een mooi getal. 21 hebben we ingevoerd. En ja hoor, het spiraaltje is gaan draaien. Ik graai even in de bak hieronder. Jij hebt gewonnen, beste Arwin. 1 dag na je verjaardag. Een mars.
1: Nou ja, heerlijk.
0: Dat is echt lekker.
1: Altijd lekker.
0: Dat is lekker. Ik ga even naar Samantha. Samantha.
2: Hallo.
0: Hallo Samantha. Jij zit niet alleen in de auto, begreep ik.
2: Nee, met mijn 2 zoons.
0: Oh ja, maar ja, de vraag is, als je straks een snackje wint, wie krijgt hem dan?
2: Dat trekt ze zelf maar uit.
0: Of wordt hij gedeeld? En misschien, ja, we hebben ook wel stroopwafels bijvoorbeeld. Er zitten er 2 in een pak of zo. Dat zou natuurlijk geweldig zijn als je die eruit trekt.
2: Oh ja, ja.
0: Ja, nou goed, eerst maar eens even kijken of er überhaupt wat in het bakje gaat vallen. Welk getal kunnen we voor je invoeren?
2: Nummer 13.
0: Nummer 13 gaan we invoeren op de snackautomaat. Het is wel iets wat je kan delen. Ik zie het ijzeren spiraaltje draaien. Hij valt nu in de bak. En jij wint, beste Samantha. Een zakje Doritos Bites. Ja, we doen dit spel al best wel een tijdje. Maar ik bedenk me ook, ja, het is ook echt best wel gek dat je een zakje Doritos wint op de radio. Maar goed, ja.
2: Nou goed. Ja.
0: Samantha, gefeliciteerd ermee.
2: Dankjewel.
0: Oké, doei.
2: Doei.
0: Alright, en dan gaan we alleen nog eventjes naar Bram. Bram, hallo.
3: Hey,
0: hallo Bram, waarom ben je nog wakker?
3: Ik ben net thuisgekomen van een avondje darten met mijn vader en mijn vriendin en een paar vrienden nog.
0: Leuk. Maar heb je daar niks lekker? Want bij darten dat doe je met een pilsje en met een snackie.
3: Ja, we hebben het vanavond alleen even op een pilsje gehouden.
0: Oh, er is geen bruin fruitschaaltje rondgegaan of zo.
3: Nee, normaal gesproken bij wedstrijden wel, maar dit was even vrij gooien met vrienden.
0: Nou, oké, even cholesterolarm, zeg maar, dartpijlen gooien.
3: Ja.
0: Oké. Nou ja, dan gaan we voor het cholesterol nu zorgen. Althans, dat gaan we proberen. Bram, welk getal kan ik voor je invoeren?
3: Nummertje 42.
0: Nummer 42. Waarom 42 eigenlijk?
3: De data van de dag dat we de sleutel van ons eerste huis met vriendinnen mee krijgen. Dat heb ik opgeteld.
0: Ja, ik wou zeggen 42 januari of zo.
3: Nee.
0: Bij elkaar opgeteld. Wacht eventjes. 42, wat dan? Hoe werkt het?
3: Dag, maand en jaar. 10/6/26.
0: Wauw, je hebt echt helemaal hogere wiskunde van gemaakt.
3: Ja.
0: Even kijken, 42. Ja, hij is gaan vallen hoor. Jij hebt een prijs. Jij hebt gewonnen een flesje blauwe Aquarius.
3: Ah, heerlijk.
0: Heerlijk genieten van Bram.
3: Komt helemaal goed.
0: We doen zometeen nog een rondje, denk ik, toch? Het is wel leuk, toch? Ik kan ons het schelen, het is vrijdag, ik heb er wel zin in. Kom maar door, als je ook wil meespelen en je hebt honger of je hebt dorst, dat kan natuurlijk ook, want er zit ook drank in. Meld je even in de Q-Music app, stuur alleen gewoon even je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op.

0: Like Your Music. De plek waar op de gang een grote snackautomaat staat. Zo'n ding die je ook wel eens in de parkeergarage ziet. Zwarte kast, glazen ruitje, ijzeren spiralen, indie spiralen. Allerlei heerlijke snackjes. Variërend van Twixen, KitKatten. Gevulde koeken zitten er ook in. Maar ook zakjes chips zit ook drinken in. En bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Ik ga nu snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Er zitten soms ook wel eens getallen niet tussen. Dus er missen wel eens getallen tussen de 1 en 80. Dat zeg ik even bij. Kan gebeuren. Voor het eerste getal ga ik naar Ron. Ron, hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ron, heb jij zin in iets? Zoet, zout, zuurs. In iets zoet, zout of zuurs?
1: Ja, zoets.
0: Iets zoets. En wat dan precies?
1: Ja, een kittenkatje of zo, dat is wel lekker, hoor.
0: Kittenkatje of een lekker kittenkatje? Ja. Oké, gaan we daar lekker voor spelen? Ja, ik weet het ook niet. Het ligt helemaal aan het getal wat jij nu tegen mij gaat vertellen, Ron. Welk getal kunnen we invoeren?
1: Nummer 25.
0: Nummer 25. Vullen wij in op die snackautomaat en jij wint inderdaad wat zoets. Je bent met een gouden pikje geboren, Ron. Jij wint namelijk een Dove.
1: Oh, lekker.
0: Dat is heel lekker. Met van dat karamel erin. Dat is echt zo lekker.
1: Oh, ja. Dat is zo lekker. Heerlijk. Top.
0: Ja, dan kan je zo, aan het begin zo'n stukje eraf bijten en dan zo de rest eruit zuigen. Heerlijk.
1: Ja, heerlijk.
0: Heerlijk. Geniet ervan, Ron. Ik ga even naar Laura.
2: Ja, hallo.
0: Zo, Laura, ik moest van ver komen. Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, Laura. Waarom ben je nog wakker?
2: Ja, ik kom van een vriendin weg, dus onderweg naar huis.
0: Een vriendinnenavondje gehad. Maar wat doen vriendinnen nou op zo'n avond als dit? Ik bedoel, het is donderdagavond. Wat hebben jullie nou gedaan vanavond dan?
2: Ja, wij hebben gewoon vol gezellig gepraat, een beetje geroddeld. En daarna hebben we nog van film gekeken.
0: Oh ja, een beetje roddelen. Ja. Dat idee heb ik ook. Dat doen volgens mij alle vrouwen. Wordt het dan ook over mannen geroddeld? Over mannen en wie er dan wat zeg maar, aan de haak heeft geslagen? Of hoe dat dan thuis gaat en zo? Of niet?
2: Ja, dat
0: is exact wat er wordt besproken. Oké, dan heb ik toch een beetje... Nee, dan is mijn beeld goed, zeg maar, wat er gebeurt. Goed, fijn. Laura, welk getal kan ik invoeren?
2: 35.
0: 35 vullen we in. En kijken of dat spiraaltje gaat draaien. 35 vullen we in op die snackautomaat. En jij wint. Oh, wat deze valt niet vaak, hoor. Dit is echt een exotische snack. Het is... Hoe heet zo'n ding nou? Even kijken, hoor. Een... Oh! Ja, ik moet hem even uitpakken. Het is een gangmaker.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, je hebt geen idee wat het is natuurlijk, of wel?
2: Nee. Ik zag het niet meer.
0: Een gangmaker, dat is een soort koekje. Een soort cake. Een soort roze koek. Maar dan... Hoe ga ik dat uitleggen? Maar dan in plaats van het roze is het chocola en in de binnenkant zit jam. Dat is het.
2: Oh ja, nee, dat ken ik wel, ja.
0: Nou, lekker. Lekker, Laura. Geniet ervan.
2: Nou, super. Dankjewel.

0: Sowieso.
1: Dat snap ik. Nou, kom maar door. Welk getal kunnen we invoeren, Patrick?
0: 22.
1: Nee, waarom 22? Waarom?
0: Het is de geboortedatum van mijn vriendin.
1: 22 hoeveel?
0: 22 februari.
1: 22 februari, oké. Okay. Knap dat je nog weet al die drankjes. Even kijken, 22?
0: Absoluut.
1: 22, dat spiraaltje is gaan draaien. Ik pak eventjes, ik grabbel even die bak. Jij wint, beste Patrick. Een Snickers.
0: Ja, lekker.
1: Heel lekker, heel lekker.
0: Zeker.
1: Nou, geniet ervan, jongen. Fijne avond. Hoi.
0: Hoi.

0: Bearded Diana. Michael Jackson. Back to music. Judith. Judith?
1: Ja?
0: Ja, ja. Ja, ik denk, ben je er al?
1: Ik ben er al.
0: Ja. Ik heb een raadsel voor je.
1: Oh nee.
0: Wat was de favoriete fastfoodketen van Michael Jackson? Weet je dat of niet?
1: Ja. KF.
0: KF.
1: Ja, dat wil ik zeggen.
0: KFC. Hey, goed dat je er weer bent. Afgelopen 2 dagen lekker gebruik gemaakt van je contract hier bij Q-Music. Even lekker ziek gemaakt. Even lekker ziek gebeld.
1: Houd toch eens op, joh.
0: Nee, zonder gein.
1: Ik heb me echt...
0: Wacht, mag ik dat appje... mag ik het laten horen?
1: Doe, ja.
0: Want het was echt niet...
1: Dat was minimaal. Heb jij hem?
0: Ja, ik ga verzoeken.
1: Ik heb hem nog wel eerder.
0: Ik heb hem hier.
1: Oh. Okay, luister.
0: Ik pak gewoon even van WhatsApp hier door de microfoon.
1: Dit was dinsdagochtend.
0: Dit was dinsdagochtend, inderdaad.
2: Hé, Lars. Ja, ik ben net wakker, maar... Het is veel erger dan... Gisteren toen ik wakker werd. Dus
0: oh,
2: ja, ik ga maar gewoon. Nou ja, ik kan niet even praten.
1: Ja, oké, laat
0: maar. Oké, dan gaat het zo maar door. Ja.
1: Gaat zo maar door.
0: Ja.
1: Ja. Nee, klopt.
0: Het is aardig opgeknapt.
1: Ik ben weer... ik zat je even uitleggen. Dinsdagochtend klonk ik zo. Ja. En toen dacht ik, ik kan niet meer praten.
0: Nee. Nee.
1: Dus toen had ik me ziek gemeld. Ik had gezegd, ik heb geen stem, niks. Ik belde ook diegene van de planning.
0: Ja.
1: Die hoorde mij al zeggen, hoi, goedemorgen.
0: Wordt niks.
1: Die zei al... Laat maar.
0: Ik hoor het al.
1: Ik regel het wel. Nou, toen heb ik mezelf 2 dagen opgesloten thuis. Zodat ik met niemand zou praten. Ik heb 2 dagen niks gezegd.
0: Dat je redelijk hard praat voor iemand die nog een beetje op zijn stem moet letten. Maar goed.
1: Ja.
0: Doe het even rustig aan. Straks is het morgen weer.
1: Dus ik heb 2 dagen heb ik niet gepraat met iemand. Zodat ik stemmen dus zou krijgen. Nou, het heeft wel goed gewerkt.
0: Ja.
1: Honing gechapt voor het leven. Gegorgeld met zout water.
0: Gadver.
1: Ja, het schijnt allemaal te helpen.
0: Maar had je last van? Dat is een virus of zo?
1: Ja, maar ik was vrijdag ziek al. Vrijdag vorige week. En dit was een soort van nasleep ervan.
0: Nou, het is allemaal weer hersteld. Hartstikke fijn.
1: We kunnen weer schreeuwen.
0: Ja. Gaan we zo meteen weer... Wordt er een nachtportier gebeld?
1: Absoluut.
0: Oh, leg maar even uit wat dat is.
1: Ik bel zo meteen met een random hotel.
0: Ja.
1: En dan ga ik proberen de nachtportier te versieren en aan de haak te slaan.
0: Ja.
1: De vraag is, gaat er die op in, ja of de nee? Nou, dan mag je gokken in de Q-app. En als je het goed hebt en de uitzending komt, dan win je het Q-app prijspakket.
0: Geweldig. Ik vind dat, ik blijf hier fan van. Ik vind het zo leuk om naar te luisteren. Dus blijf zeker hangen zo meteen met het leukste nachtprogramma van Nederland. Met Judith. En eerst nog steeds de belangrijkste track van deze week.
3: De Q-Music Alarmschijf.
4: Hey, wij zijn K3.
5: En ik ben Donnie.
6: K3 en Donnie.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Casper Kooi.
1: Goedenacht. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dan de Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging. Wel een flitser gemeld, oppassen bij de A27. Gorkum richting Utrecht, daar staan ze bij 44.4. Q-music. Judith Eik. Nou, het wordt weer spicy en heet, want ik ga zo meteen weer een nachtportier via de telefoon proberen te versieren. Dat in versierde nachtportier, eerst Alex Warren. Q-music.

0: Just Stay, Jack Sound John en Turn the Lights Off. Het is nu 7:07. Dat betekent dat de lampen in huis langzaam aan uitgaan. Dat de nachtbussen vertrekken van hun standplaats. Dat de bakkers de oven aan het voorverwarmen zijn. En ook worden receptionisten van een hotel ingereld voor de nachtportiers. En daar grijp ik heel graag mijn kans. Want ik ga zo meteen weer bellen met de nachtportier van een hotel. En ik ga hem proberen te versieren en aan de haak te slaan. Laten we even terugblikken naar vorige keer. Toen ging het namelijk zo. Ik zou het niet langer storen, maar ik had namelijk een vraag. Want ik vroeg me af of het je misschien een keer leuk lijkt om wat te drinken. Of dat we nummers kunnen uitwisselen of iets.
1: Nou, om eerlijk te zijn, hou ik werk en privé liever even gescheiden.
0: Oké, ja, dat snap ik natuurlijk ook. Dat begrijp ik. Ja, dat was helaas geen date. Dus zometeen weer een nieuwe poging. Kijken of ik dan wel iemand kan gaan verleiden. Ook nieuwe muziek zometeen van Olivia Rodrigo komt eraan. Drop Dead. Eerst Nelly en Kelly Rowland. Dit is Dilemma bij Q Music.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.

0: Tien zegt in de queue-up. Normaal gesproken vind ik de muziek van Olivia Rodrigo niet zo heel leuk. Maar deze vind ik echt leuk. Staat een beetje op repeat bij mij de laatste tijd. Ja, je hoorde Olivia Rodrigo, nieuwe muziek en Drop That.
1: Versier de nachtportier.
0: Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme inzet om de nachtportier aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Het enige is, ik ben nog nooit in dat hotel geweest. Hij weet niet hoe ik eruit zie. Hij weet niet wie ik ben. Hij hoort eigenlijk alleen nog maar stem en mijn verhaal. En de grote vraag is, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Kan ik wellicht een date scoren via de telefoon met een wildvreemde? Nou, ook deze nacht heb ik weer gebeld. En dit keer Philippe het zo.
2: Hallo, met Hotel. Wat kan ik voor je doen?
0: Hi, goeie avond. Je spreekt met Judith.
2: Hallo?
0: Hallo. Ja, ik bel misschien met een beetje een gekke reden, maar het is namelijk zo, ik denk een half uur geleden bij jullie in het hotel. En ja? Ik liep langs de receptie naar buiten, naar de uitgang. En ik zag toen ik mijn hoofd draaide, zag ik bij de receptie iemand staan. Jij of een collega. En ik ben eigenlijk op zoek naar diegene.
2: Oké, nou ja, ik ben in mijn eentje. Dus dat zou ik dan zijn, tenzij gewoon een gast van ons hebt gezien.
0: Nee. Het was wel inderdaad echt bij de receptie. Iemand die daar werkt. Want jij was er een half uur geleden.
2: Ja, dat was ik.
0: Oké, okay, ja, dan... Ja, dan moet ik jou hebben. Oké, het is misschien een beetje gek hoor. Want ik zag je er staan en toen dacht ik... Ja, je bent helemaal mijn type. Alleen ik durfde niet op je af te stappen. Dus ik ben weggaan. En half uur lang zat ik in mijn hoofd. En toen dacht ik, ik ga toch even bellen om te checken of je er nog is.
2: Nou, dat is wel inderdaad wel een beetje een raar belletje. Om het zo te zeggen. Die krijg ik niet vaak.
0: Nee, dat snap ik. Nee, ik snap dat je dat niet vaak krijgt. Nee, dat begrijp ik helemaal. Ik weet ook niet precies waarom ik eigenlijk bel. Maar ik dacht, ga toch maar even een gokje wagen. Want ja, anders laat ik het zomaar voorbij gaan.
2: Oké.
0: Want mag ik vragen hoe oud je bent?
2: Ja, ik ben 30.
0: Oké. Het is misschien een hele gekke vraag hoor. En ik weet ook niet of je het wilt. Maar ik dacht, misschien lijkt het je leuk om een keer met mij wat te drinken. Ja, wat gok je? Gaat hij met mij op date of wijst hij mij keihard af? Ik zou zeggen, heb je antwoord met een berichtje in de Q-Music app. Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen, dan stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket naar je op.
3: Let's go, girls.

0: De Nachtportier.
1: Het is vrijdagnacht en zojuist heb ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. En de vraag is, gaat erop in ja of de nee? Ik zeg een hele goede nacht tegen Levi en Klaas.
2: Ja, goeiedag.
1: Hallo, goeienacht. Hey Levi, om even met jou te beginnen. Hè. Wat is volgens jou nou de beste plek om een eerste date te hebben?
2: De beste plek om een eerste date?
1: Ja.
2: Nou, ik denk gewoon mijn restaurant of op het terrasje of zo.
1: Lekker even wat drinken.
2: Ja, toch?
1: Ja, oké. Nee, ik moet het even. Ik dacht, stel voordat de nachtportier ja zegt, dan weet ik een beetje wat ik moet gaan doen. Dus jij zegt lekker terrasje op, mooi weer.
2: Ja, sowieso.
1: Even een drankje.
2: Mooi weer komt eraan.
1: Ja, dat is waar. Ja, daar ben ik wel met je eens. Hé, hey, en Klaas, wat moet iemand doen om met jou een beetje te flirten? Waar ga jij nou een beetje van op aan?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag.
1: Ja.
3: Ik heb al 16 jaar een relatie, dus ik zou het oprecht niet weten.
1: Nee? Oké, nou wel mooi dat je al 16 jaar een relatie hebt. Dan heb ik een andere vraag, want 16 jaar relatie, wat is nou het geheim dan?
3: Ja, gewoon goed voor elkaar zorgen.
1: Goed voor elkaar zorgen, dat vind ik een mooie.
3: En voor elkaar zijn als het nodig is.
1: Ja, dat vind ik, dat is een hele belangrijke inderdaad. Nou, die ga ik even onthouden voor mijn volgende relatie. Levi en Klaas, ik was net een nachtportier van een hotel aan het bellen om hem een beetje te versieren, om met hem wellicht op date te gaan. Laten we even luisteren naar hoe dat ging.
4: Hallo met hotel. Wat kan ik voor je doen?
1: Hi, goeie avond. Je spreekt met Judith. Ik bel misschien met een beetje een gekke reden, maar het is namelijk zo. Ik denk een half uur geleden bij jullie in het hotel. Ik liep langs de receptie naar buiten, naar de uitgang. En ja, ik zag toen ik mijn hoofd draaide, zag ik bij de receptie iemand staan. Jij of een collega. En ik ben eigenlijk op zoek naar diegene.
4: Oké, nou ja, ik ben in mijn eentje, dus dat zou ik dan zijn.
1: Ja, je bent helemaal mijn type. Alleen ik durfde niet op je af te stappen.
4: Nou, dat is wel inderdaad wel een beetje een raar belletje, om het zo te zeggen. Die krijg ik niet vaak.
1: Nee, dat snap ik. Nee, ik snap dat je dat niet vaak krijgt. Nee, dat begrijp ik helemaal. Ik weet ook niet precies waarom ik eigenlijk bel. Maar ik dacht, ga toch maar even een gokje wagen. Want ja, anders laat ik het zomaar voorbij gaan. Ik dacht, misschien lijkt het je leuk om een keer met mij wat te drinken. Ja, en dus de vraag, gaat erop in ja of de nee? Didi zegt, wat een fantastisch spel. Hij gaat je keihard afwijzen. Marita zegt, ik denk dat je respectvol wordt afgewezen. Edme, die denkt dan weer dat ik een date heb. En even kijken, Shirella zegt, ik denk dat hij geen ja zegt. Ja, meningen zijn een beetje verdeeld. Als ik zo aan het lezen ben, gaat het natuurlijk om wat jullie te zeggen hebben. Want Levi, wat denk jij dat hij gaat zeggen?
2: Ja, ik denk dat hij gewoon afwijst. Als hij zijn werk goed doet...
1: Dan wijst hij hem af.
2: Ja, ik denk dat hij professioneel blijft.
1: Ja, oké. En Klaas, waar ga jij voor?
3: Ik denk dat jij een date hebt.
1: Jij denkt dat ik dit weekend nog lekker op terras zit met de nachtportier?
3: Dat denk ik.
1: Oké, nou, degene die het goed geeft, die gaat er vandoor met Q-prijspakket. Laten we maar gelijk luisteren.
0: Versier de nachtportier.
1: Ik dacht, misschien lijkt het je leuk om een keer met mij wat te drinken?
4: Nou, ja, ik vind het wel een beetje een rare gang van zaken. Als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, oké. Ik snap het. Ik snap dat je overvalt. Ik snap het helemaal. Ja, Levi, je hebt helemaal gelijk hoor.
2: Kijk, daar was hij al.
1: Ja, daar was hij. Hij bleef professioneel inderdaad. Heel goed ook, heel goed. Ja. Hey Klaas, super jammer.
3: Ja, helaas.
1: Helaas, geen terrasdate voor mij dit weekend. Hè, verdorie.
3: Nee, dat is een beetje vervelend.
1: Ja, ik moet toch even verder gaan bellen, denk ik.
3: Ja.
1: Hey Klaas, ik wens jou verder een hele fijne nacht verder. En thanks voor het meespelen.
3: Ja, fijne nacht.
1: Dankjewel. Hey Levi, gefeliciteerd met het Q-prijspakket.
2: Ja, dankjewel.
1: Komt jouw kant op welke plaats? Waar mag je heen?
2: Kom maar zwaar.
1: Oké, nou dan komt hij daarheen. En ik wens je nog een hele veilige rit naar huis.
2: Helemaal goed.
1: Dankjewel, hè.
2: Hoi, hoi.
1: Ja, zelf ben ik best wel klein. Ik ben 1,55. 1,55. Ik kom net hier bij de knopjes, kan ik je vertellen. Ik ben net aan. Ik sta nog net niet op een krukje. Maar er is een artiest die is nog kleiner dan dat ik ben. En wie dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Ook Davina Michelle komt eraan met A Beat It. Eerst nog muziek van Kensington. It is Stay by Q.

is bijna 2 meter lang, hè? Samber, nou ja, 1,96. Maar goed, dat heeft veel voordelen. Je kan overal bij in de supermarkt. Je ziet sneller waar je vrienden zijn bij een festival. En je bent in grote stappen sneller thuis. Nou, bij mij is dat wel anders. Ik ben namelijk 1,55. Maar goed, ook dat heeft voordelen. Ik bedoel, in het vliegtuig heb ik meer plek. Korte beentjes betekent vaak ook kleine voetjes. En dan kan je bijvoorbeeld winkelen op de kinderafdeling. Ja, lekker goedkoop. Oh, en in de menigte kan je lekker zo tussen mensen doorkruipen. Weet je, dan ben je lekker snel tussendoor. Nou, wie het vast met mij eens is, is Madonna. Zij is ook niet heel lang. Wel iets langer dan ik. Zij is namelijk 1,65. Maar wie kleiner is dan Madonna en ik, is Sabrina Carpenter. Zij is 1,52. Ja, we kunnen eigenlijk wel een beetje de club voor kleine mensen beginnen eigenlijk zo. Nou, gelukkig hebben deze twee dames de handen al in één geslagen. En niet omdat ze klein zijn, maar omdat ze samen muziek hebben uitgebracht. Twee iconen bij elkaar, Madonna en Sabrina Carpenter. Dit is Bring Your Love bij Q.

hoe laat ging jouw wekker vanochtend? Ben ik toch even benieuwd naar. Ik hoop namelijk dat je lekker kon uitslapen. En je ook niet voor de derde keer op snoes hoefde te drukken, terwijl je jezelf met tegenzin uit bed sleepte. Ja, vooral als nachtbraker. Als je echt een avondmens bent, oh, wat zijn die ochtenden dan taai. Oi, oi, oi, oi. Maar goed, soms moet je wel. Nou ja, ik moet helemaal niet, dacht Shakira. Ja, zij is geen ochtendmens. En zorgt dus ook voor dat haar opnames, haar interviews en al haar andere afspraken worden gepland na 11 uur 's ochtends. Nou, ik zeg eerlijk, dat heeft ze heel goed geregeld. Dat heeft ze heel goed gedaan. Toch jaloers. Dit is Q Music met Shakira. Dit is Zoo.

0: with you home. Q-Music en Ariana Grande.
1: Matty versus Marieke.
0: Oh, wat was het spannend vandaag. Dag 4 van Matty versus Marieke zit erop. Al de hele week gaan Matty en Marieke de strijd tegen elkaar aan. Ze rijden de afgelopen dagen in een hele grote rode Q-bus van opdracht naar opdracht. En bij elke opdracht is een vlag te verdienen. En degene die als eerst 10 vlaggen weet te hijsen, wint. Nou, ik dacht dat vandaag Marieke de winst zou pakken. Maar toen kwam Matty ijzersterk terug met een inhaalslag.
1: Matty versus Marieke.
2: Hier is het militair oefenterrein in Harderwijk voor de volgende opdracht.
3: Major Wouter van Swieten, wat staat ons te wachten deze ochtend?
4: Nou, we gaan een militaire challenge doen.
5: Wij moeten dus ongezien naar een vlag zien te komen en ondertussen herkenningspunten in de vorm van letters te zien op te pikken. Wij zijn volledig gecamoufleerd, we hebben een kompas bij ons.
3: Telefoon, een verrekijker, dan natuurlijk nog de kaart waar je naartoe moet.
6: Ik heb zoveel zin in jou om dingen kwijtraakt.
5: Alles zit vast, lieverd. Ik kan niks kwijtraken.
6: Nou, famous last words. Alles zit vast, kan niks kwijtraken. Nou, dan ken je Matty van ook nog niet.
7: A few moments later.
5: Kut, waar is mijn briefje? Dat ga je niet menen, dit zeg. Nee.
8: Dat is jammer.
5: Dat is jammer, ja.
8: Voor deze keer krijg je 2 minuten tijdstraf.
5: Ik was mijn blaadje kwijt, waar mijn letters op stonden. Ik was aan het zoeken.
3: Het is een bord. 1 is E. Nou, lekker, is binnen. 2R. Drone is recht boven ons, drone is recht boven ons. 3 moet hier dichtbij zijn. Het is een I. Gaan we naar punt 4, die is best een end hier vandaan. Ik hoor iets. Pukken. Zo, dat was echt net op tijd, dat was echt net op tijd. Puma Marieke hier, mag ik beeld van vijandelijk voertuig over? Vet om te zeggen. Ook werken bij Defensie. Au, au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over. Hij kan erop staan. Godverdank. Oké, dan wil ik door. De vijand stopt ook niet, hè?
4: De juiste letters in volgorde waren Echo, Romeo, India, Papa, Victor.
3: Dat heb ik.
4: En Marieke had dat. En jij had dat niet, Matty. Dus Marieke, jij hebt gewonnen.
3: Ja! Oh, te gek! En dan staat het dus 9-7!
5: We staan op een prachtig landgoed in het zonnetje. Naast mij staat Serge. Wat moeten wij exact gaan doen zo direct?
9: Jullie moeten zo 1 voor 1 deze kudde schapen door een parcours heen drijven. Per hindernis kan je punten verliezen.
5: Zijn we er klaar voor, Romy en Leon?
10: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
5: Ja. Oké, okay, daar gaan we. Ik dacht, die schapen die schieten meteen dat hek uit en die zetten het op een rennen. Maar er gebeurt helemaal niks. Daarin, Leon, daarin. Op dit moment gaan de schapen door de pionnen heen. Het gaat best wel goed. Ik heb ze door het eerste setje pionnen heen. Ja, meer naar de zijkant, jongens. Meer naar de zijkant. Ja, meer erachter. Ja, top.
3: Ik heb Jessica, Maudi en Mark in mijn team. Zelf zit ik met een icepack op een stoel. Oma zit echt aan de zijkant van het parcours. Peren er nu rechts langs te gaan en we missen volledig de eerste pionnen. Dus het gaat nog niet super. Ai, ai, ai, ze missen die slalom. Ze missen die slalom ook. Dit wordt heel spannend. Ik denk dat Matty hem heeft. Niet eerder is het op het punt van matchpoint gekomen.
5: Welke kant gaat het dubbeltje opvallen? Serge, het woord is aan jou.
9: De winnaar is geworden...
5: Team Matty. Ja! Yes!
4: Welkom op het strand van Zandvoort. We zijn toe aan misschien wel de laatste challenge van Matty versus Marieke.
5: Peter, wat wordt de challenge?
11: De vlag ligt simpelweg onder jullie voeten in het zand. Ze liggen in stukken verspreid. Oh. Gelukkig hebben we een metaaldetector geregeld om jullie een handje te helpen.
4: Marieke is geblesseerd. Jij hebt gelukkig een luisteraar gevonden.
3: Ja, Domien, ik heb Rosa geselecteerd. Rosa is topfit.
12: Ik sta 4, 5, 6 dagen per week in de sportschool. Ik denk dat het wel goed gaat komen.
4: 3, 2, 1...
5: Alright.
3: Yeah. Matty heeft nu een stukje van zijn vlag te pakken.
5: Een blikje. Jammer.
3: Yeah. Matty heeft er al 2. Rosa heeft er nog geen. Ja, ik kan het haar ook niet kwalijk nemen. Ze heeft gewoon steeds vals alarm.
13: Rosa! Ligt aan de blauwe vlag!
5: Ja, dag Elsinga! Ja, doei!
3: Er komt Stevie Wonder, hoor.
5: Gaat dat, mevrouw? Dit is eigenlijk een lange cursus omgaan met teleurstellingen. Want dan slaat die metaaldetector uit als een malle. Dan begin je te graven en dan graaf je op een doosje kleurpotloden of een metalen zandemmertje.
3: Ja, duurt maar en het duurt maar.
4: En de tussenstand is dus 5 stukken voor Matty en 5 stukken voor Rosa.
5: Dood.
4: Wat? Nee, ga weg.
5: Ja, jongen!
4: Nee!
5: Oh my god!
4: Jij gaat het weer!
3: Om het 9-9 te laten worden. Hoe kan dat nou?
14: Matty versus Marieke.
1: Wie help jij aan de overwinning?
0: Ja, dat betekent dus dat de tussenstand nu 9-9 is. En vandaag is dan de grote finale. En de strijd is nog niet gestreden. En voor vandaag staat er weer de volgende opdracht klaar.
10: Hey, Mattie en Marieke. Mijn naam is Bas. En ik heb de eer om jullie de allesbeslissende challenge te geven. De vlag waarvoor jullie gaan strijden is op de laatste locatie te vinden in het prachtige Horen. Mattie, regel jij 3 luisteraars. En Marieke, omdat jij geblesseerd bent, mag jij 4 luisteraars erbij betrekken. Die met jou gaan strijden. Ik zie jullie morgen. Tot dan.
0: Ja, om 6 uur deze ochtend gaat Mattie versus Marieke verder. En zullen we eindelijk te weten komen wie het weekend begint met een heerlijke overwinning.